0: Bushy, bushy.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man, one giant leap for mankind.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onzichtbaar maar Onmisbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechte long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Meer je wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 93FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst één dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
4: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
6: Zometeen in Westwoord Wakker bladeren we in de ochtendkrant. Nu eerst het 6 uur nieuws met Reinhard Roemer.
7: Vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. Een man is donderdagavond in het centrum van Leiden beroofd en mishandeld door een groep van 10 tot 12 mensen. Hij raakte onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Politie is op zoek naar de daders en ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. De burgemeester van Zoeterwoude heeft een bedrijfspand gesloten nadat er een hennepkwekerij was ontdekt. Ook bleek er illegaal water en stroom afgetapt te worden. Het pand aan de productieweg is voor 3 maanden gesloten. Meer regio nieuws 6:30, nu het andere nieuws.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
11: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Oh, we staan nu alweer in vuur en vlam en we zijn nog maar nauwelijks begonnen. John Parr en St. Helmo's Fire. 6:08, eventjes de klokken gelijk zetten en de data vandaag bij ons. Bij jou misschien ook wel 14 oktober 2026.

0: Het is de dag van de streekbusstaking. Ik heb al eventjes gekeken bij waar wij altijd aan voorbij rijden. Bij Leienburg, bij het busstation. Daar zag ik één verdwaalde reiziger. Normaal zie je er altijd een heleboel staan klaar om richting het Westland te gaan. Nou, die hadden kennelijk door dat de kans op een bus vandaag niet zo groot is. En soms zie je nog wel eens bij een staking, althans in het streekvervoer, dat er wat rijdt. Maar ik zag nu echt geen enkele EBS-bus daar staan.
1: We hebben niks gezien inderdaad tot nu toe. Wat zou die ene reiziger dan denken? Van, hè, wat is het rustig, lekker. Hè, ik ben eindelijk eens een keer in mijn eentje in die bus.
0: Ja,
1: zou hij dan doorhebben dat hij toch op een gegeven moment niet komt?
0: Hebben al mijn collega's vrijgenomen en hebben ze mij niks verteld?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat vraag ik me ook wel af. Hè, de eenzame reiziger, Erik.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, jij wordt er misschien meteen poëtisch van ook.
2: Nou ja, ik zou gaan liften.
0: Gaan liften?
2: Ja, daar maak je weer avonturen mee. Vroeger ging ik vaak liften en daar kan je verhalen over vertellen.
0: Oh ja? Nou, ik zit er klaar voor.
1: Eentje dan, eentje. Vertel er eens een.
2: In Noorwegen. Man had een beetje haast. Dus die vroeg van, kan jij ook rijden? En ik had net een paar rijlessen gehad. In de middle of nowhere, ergens in Noorwegen. En een vriend van mij die was ook mee, dus we waren aan het liften. En ik zat met een bord. Hij stond met zijn duim en ik stond 100 meter verder met een bord. Why not?
0: Oh, als die dan je vriend voorbij was gereden, probeerde je hem nog even op de gevoelens in te spelen.
2: Nou, maar vaak werkte dat heel goed. Dus uiteindelijk dan stopt hij.
0: Ja.
2: En toen vroeg hij van, ik moet helemaal naar het noorden van Noorwegen. En kan jij niet een stukje rijden? Ik zei, ja hoor, ja, ik heb rijlessen gehad. En toen begon die vriend van mij te stotteren. Nee. Nou, dat was ongeveer de enige auto die voorbij kwam die dag.
0: Ja.
2: Dus ik had het een beetje de ziekte in. Dus toen stonden we daar weer een paar uur.
0: Oh, wat erg.
2: Uiteindelijk komt het altijd goed. Maar heel een mooie avontuur beleefd.
0: Ja, maar toen was je dus 17 of zo, 18.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel lang geleden.
2: Ja, lekker jong nog.
0: Heerlijk, nou wat mooi. Misschien ook vandaag wel dat er weer wat meer mensen met een duim omhoog staan. Niet voor de staking dan, maar in dit geval dat ze ergens naar vervoerd willen worden.
1: Ja, neem ze mee, zou ik zeggen.
0: Neem ze mee.
1: Dat is toch wel aardig.
0: Ik zou willen zeggen, why not?

0: Clouseau.
1: En Koen Wouters, en altijd heb ik je lief. De zanger van Clouseau schitterde natuurlijk ook in dat programma met al die talenten samen met Chantal Jansen. En dat was ongeveer de meest onmogelijke combinatie van televisiepresentatoren die ooit te zien is geweest in Nederland.
2: Ja, ik heb daar ook... was dat Holland's Got Talent? Ja, toch? Ik heb daar ook wat van gezien. En ik dacht, zij zijn zo verschillend.
1: Ze stonden nog net ook niet met de rug naar elkaar toe.
2: Nee.
1: Dat... Eigenlijk. Of dat er zo'n... Stel je voor dat je zit te presenteren in de studio en er staat een zwart scherm of zo naast je. Dat is hypothetisch, hè?
2: Ja,
1: zo zag het er een beetje uit. Ik vond het dat is heel ongemakkelijk.
2: Ja, hij stond er ook vaak bij. Koen Wouters is het dan natuurlijk. Ja. Laat Bianca Damink het maar niet horen. Nee, maar, want die is groot fan namelijk. Die was eigenlijk voor ons zag ook een beetje voor... vond ik, voor Chantal Jansen. En ja, zij is natuurlijk zo spontaan en energiek. En hij stond daar toch een beetje als een lulletje roze water bij.
1: Ja, ja, maar goed.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: En hij kan ook best wel wat eigenlijk.
2: Zeker ja, maar het is gewoon toch een cultuurshock.
1: Ik denk het, ja. De voorpagina's van de krant, hoe zien ze eruit, jullie?
2: Ja, ik heb even het AD erbij gepakt en ik pak er twee verhalen uit. Want op de voorpagina een foto met een goed gevulde Albert Heijn. En dat is al wel nieuws op zich natuurlijk.
1: Waar is dat?
2: Dat is in Hendrik Ido Ambacht, net buiten onze regio in het zuiden van Zuid-Holland. Een AH-filiaal die dus gewoon wel gevulde schappen heeft met vers producten, want die zijn vooral moeilijk leverbaar. Kees van der Poel die is daar de franchise-nemer. En dat betekent dus dat hij wel een Albert Heijn heeft, maar toch ook wel van Albert Heijn, maar zelfstandige. En hij is gewoon zelf naar de markt gegaan en overal vandaan haalt hij zijn producten. Dus hij zegt, ik ben al 27 jaar ondernemer, dus ik ga niet bij de pakken neerzitten.
1: Hij staat er heel trots bij,
2: maar dat snap ik wel. Ja, als
4: er
2: je
4: waren
2: een
4: ook geen pakken.
2: De enige Albert Heijn bent die gewoon gevuld is.
1: En ik vind hem ook wel iemand die dan bijvoorbeeld in de supermarkt ook nog gewoon kan roepen. Tomaten, lekker goedkoop vanmorgen, tomaten. Dat je dat toch, dat is een beetje...
2: Ja. Oh. Ja, en dan is er nog meer nieuws op de voorpagina van het AD. Namelijk, de mogelijkheid bestaat namelijk om toestemming te geven voor vuurwerk af te steken voor verenigingen of voor andere organisaties.
1: De gemeente moet zo'n toestemming geven?
2: Ja, driekwart van de Nederlandse gemeente gaat dat niet doen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze vinden dat een verbod zonder uitzonderingen duidelijker is voor de inwoners. Eerste jaarwisseling met wettelijk een vuurwerkverbod. Dat is komend jaar dus. Alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals dat mooi heet, is toegestaan. Zoals sterretjes en knalerten. Ook professionele shows zijn toegestaan. Mits daar dan natuurlijk een vergunning voor komt. Maar er is specifiek in de wet opgenomen dat vanwege de saamhorigheid binnen de wijk of een dorp, om die te versterken, toch een mogelijkheid is om als vereniging een vuurwerkshow te organiseren. Maar dat moet je dus wel aan heel veel voorwaarden voldoen. En je moet het natuurlijk als gemeente moet je het wel goed kunnen handhaven wat dan wel een vergunning heeft en wat niet. En dat vinden ze dan toch te moeilijk.
1: Ja, dit was natuurlijk toch wel iets door de Tweede Kamer bedacht. Hè? Misschien ook wel als een soort goedmakertje. En dat heb je toch vaak met dingen die tegenwoordig in de Tweede Kamer worden bedacht of in wetten worden gestoken, dat dan degene die het moeten uitvoeren zeggen, het is te lastig, het is te moeilijk, daar beginnen we niet aan. Het is wel overigens langs de Zuid-Hollandse kust. Ja. Veel gemeenten juist wel willend om toestemming te geven.
2: Ja, dat vind ik inderdaad wel opvallend. Ja. En juist in het oosten van het land moeilijker dat het is. Ja.
1: Den Haag bijvoorbeeld niet.
2: Den Haag niet.
1: Dat heeft Jean van Zaan ook gezegd. Ja. Daar beginnen we dit jaar niet aan. Ja, ik heb nog steeds... er is in ieder geval iemand bij mij in de buurt. Ik hoorde het ook gisteravond weer. Die heeft gewoon voor het hele jaar rond voorraad.
2: Die is al lekker bezig.
1: Ik denk niet dat hij zich eraan gaat houden.
2: Nee.
4: Zuid-Hollandse kust, denk ik. De vreugdevuren, hè?
1: Dat is nog wel een ding, inderdaad.
4: Daar werd nog over besloten, toch?
2: Ja, dat is waar. Ja, dat was nog niet zeker bij de vreugdevuur.
1: Nee, want Scheveningen doet het professioneel, dus die kunnen volgens mij wel. En Duindorp doet het zelf. En daar moet dan gekeken worden of die misschien... ik ben benieuwd.
4: Zo hangt de vlag erbij, volgens mij. Heel goed. Zorgondernemers worden voortaan al bij de start van hun onderneming doorgelicht. Als het aan Pro ligt, tenminste. Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Kamerlid Julian Bushoff van Pro komt met een initiatiefwet waarbij een screening vooraf belastingschulden, criminele banden en dubieuze geldstromen bij zorgaanbieders aan het licht moet brengen, nog voordat ze belastinggeld ontvangen of kwetsbare cliënten onder hun hoede krijgen. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie zou jaarlijks maar liefst 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van fraudeurs en criminelen verdwijnen. Dat leidt tot schrijnende situaties. verwaarloosde ouderen die in hun eigen ontlasting liggen, patiënten die nauwelijks of zelfs geen zorg krijgen, of mensen die in het criminele circuit terechtkomen. Ondertussen wordt de rekening wel gedeclareerd. Voorkomen is beter dan genezen, zegt Bushoff van ProDus. Daarom wil hij de zogeheten BIBOP-toets, staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Ministerie, Openbaar Bestuur, moet ik zeggen, uitbreiden naar grote delen van de zorg, waardoor de langdurige zorg en persoonsgebonden budgetten. Ondernemers moeten dan vooraf een toets doorlopen. Zijn we weer terug bij af, dus de zorgondernemers moeten voortaan al bij de start doorgelicht worden.
2: Nou, heel goed lijkt mij. Ja, je hoort zoveel schrijnende verhalen hierover.
4: En dat dat niet gebeurt is eigenlijk een wonder, dat het tot nu toe nog niet is gebeurd.
1: Ja, maar ik hoorde gisteren of zo, las ik ergens, er waren ouderen, wat de familie vertelde, die waren gewoon een jaar lang niet gedoucht.
2: Ja, ongelooflijk toch? Ja. Hoe kun je zo met mensen omgaan?
1: Ik vond het een heel ingewikkeld verhaal, maar ik vind het wel fijn als het dan toch gaat gebeuren.
2: Dat wel.
1: Dat wel, ja. Ja, gefeliciteerd. Van harte.
4: Graag gedaan.
2: Dank je. Ja, dankjewel.
1: Jarig.
2: Wie is de jarig?
1: Winnie de Poel.
2: Oh,
4: leuk.
1: Ja, een eeuw.
2: Zo.
1: Die is echt, je ziet het niet aan Winnie.
4: Nee, die blijft
1: Winnie
4: jong.
1: Altijd heel hevig jong.
2: En ondanks dat hij altijd aan het snoepen is.
1: Ook dat. 100 jaar geleden kwam het eerste boek uit. Het AD schrijft er een pagina vol over. De verhalen zijn speels, troostrijk en bemoedigend. En leek de wereld zo mijmerd de krant maar wat meer op die van de beer en zijn vriendjes. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ik wilde jullie dan vanmorgen niet helemaal vermoeien met de hele ontstaansgeschiedenis van Winnie. Want dat weet hij zelf ook niet meer. Maar het is natuurlijk een hele wijze beer. Hè? Hij doet altijd uitspraken. Nou ja, daar kunnen we wel een voorbeeld aannemen. En het AD heeft er een paar verzameld. En waar je dan ook wel een beetje, daar word je eigenlijk al helemaal een beetje zo van haakjes. Bijvoorbeeld deze. Als jij 100 wordt, wil ik 100 min 1 dag worden. Dan hoef ik namelijk nooit 1 dag zonder jou te leven.
4: Oh, jeetje. Past dat op een tegeltje?
1: Nou, leuk.
4: Moederdag.
1: In ieder geval in een boek.
4: Ja.
1: Of deze. Als de persoon met wie je praat niet lijkt te luisteren, wees dan geduldig. Het kan gewoon zijn dat hij een klein stukje pluis in zijn oor heeft.
2: Ja, ja. En dan niet gelijk boos worden.
1: Nee.
2: Nee, want dat wordt Winnie niet.
1: Ja. Nou, en zijn we al echt in smeltfactor?
2: Ja.
4: Er moet nog wel eentje, hoor.
1: Ja, ik zie jou helemaal. Ja. Ik zie jij bent onder de tafel zelfs.
2: Ja.
1: Doe nog eentje ook, is ook heel mooi. Soms nemen de kleinste dingen de meeste ruimte in je hart.
2: Ah, oh, Winnie toch. Ja, gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, heel erg gefeliciteerd.
2: En bedankt voor deze wijsheden.
1: Echt heel, heel wijs van jou. Ja. Heel goed.
4: Honing is goed voor je, denk ik.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
7: Half 7, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Goedemorgen Tjeerds, goedemorgen Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: Vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA dreigt een streep te zetten door de subsidie die werkgevers hiervoor van de gemeente krijgen. Er zijn zo'n 1400 Hagenaars met een stipbaan. Stip staat voor Sociaal Traject in Perspectief en zijn bedoeld voor mensen die al langere tijd in de bijstand zitten. Ze kunnen aan de slag als conciërge op een school of assistent in een sporthal of zwembad. Ze doen dan werkervaring op en vergroten daarmee hun kans op de arbeidsmarkt. Wie vandaag met de bus reist, moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Een man is donderdagavond laat in het centrum van Leiden beroofd en mishandeld door een groep van 10 tot 12 mensen. Terwijl een van hen het slachtoffer vasthield, pakte andere spullen van hem af. Hij raakte onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt en ook werd hij geslagen. De politie is op zoek naar de daders en ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. De burgemeester van Zoeterwoude heeft een bedrijfspand gesloten nadat er een hennepkwekerij was ontdekt. Ook bleek er illegaal water en stroom afgetapt te worden. De hennepkwekerij werd eind vorige maand al ontdekt tijdens een grote controle. Het pand aan de productieweg is nu door burgemeester Carla Breuer voor een periode van 3 maanden gesloten. En de beeldbepalende toren van de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven verzakt en scheurt langzaam los van het kerkgebouw. Het onderzoek bleek onlangs dat het verzakken van de toren ook nog eens sneller gaat dan verwacht. Gisteravond was er in cultureel centrum het Evertshuis in Bodegraven een maatschappelijk debat over de verzakking. Om het monument te redden zijn miljoenen euro's nodig.
7: Dan gaan we eens even kijken bij Huub Misee. Huub, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjet.
7: Ja, je hebt goed nieuws, zei je tegen mij. Nou, ik zit er helemaal klaar voor.
10: Ja, ik dacht het wel. Het was om te beginnen al droog. Jullie zijn droog overgekomen.
7: Ja.
10: En er is eigenlijk nauwelijks bewolking. De temperatuur ligt rond 10, 11 graden. Vlak aan zee is nog wat hoger. En we krijgen vandaag flinke periode met zon. Een heerlijke dag met een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Dankzij een hoog drukgebied boven het noorden van Frankrijk. Vanmiddag wordt het dan zo'n 17 graden. Dat is toch weer een beetje boven normaal. Komende avond en nacht blijft het droog met opklaringen. De temperatuur daalt dan tot

0: 9 graden. En morgen ook wordt het ook nog een prima dag met droog en zonnig weer. 'S Middags is er wat meer bewolking, maar het blijft verder droog. En we hebben morgenmiddag temperaturen van 19 graden. Wie zal het zeggen? Net als gisteren hier en daar 20, misschien morgenmiddag. Nou ja, vrijdag is het wel even een ander verhaal. Dan is er meer bewolking. 'S Middags gaat het regenen. Het wordt dan toch nog wel 17 of 18 graden. En zaterdag kunnen er nog een paar buien voorkomen. Dan zullen we zien dat de temperatuur wel wat lager wordt. Een graad of 13, 14. Maar goed, vanaf zondag wordt het toch weer droger voor een wat langere tijd in het algemeen. Ook volgende week is dat het geval. Het enige is alleen dat de temperatuur dan wat lager uitkomt. 13 graden ongeveer. Maar goed, dat is zo'n beetje ook de normale temperatuur bijna. Dus alles bij elkaar opgeteld. Volgens mij is het vandaag en morgen helemaal prima. Alleen vrijdag even de regenjas. Dus nou, zaterdag.
1: Dan blijven we gewoon binnen. Huub, dankjewel.
0: Ja.
1: Dan gaan we ook even kijken bij de ANWB. Want daar zit deze ochtend klaar Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd.
1: Ja, busstaking. Gaat dat nog wat op de weg betekenen, denk jij?
2: Nee, dat heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor het wegverkeer. In die zin dat het niet veel drukker wordt dan gebruikelijk. Want in de regio Noord, is natuurlijk wel buiten onze regio. In de regio Noord is het toch herfstvakantie. Dat heeft er ook wel een beetje een dempend effect op het totaalplaatje. En het busvervoer in de grote steden rijdt dan weer wel. Dus het is denk ik toch een beetje een regionaal verhaal.
1: Ja, en hoe is het op de weg op dit moment?
2: Nou, best goed. Behalve dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Wat daar is een ongeluk gebeurd met twee auto's bij Zoeterwoude. Daar sta je in de file vanaf Leidschendam. 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht.
1: Dankjewel.
2: Tot later.
3: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker. Dit is

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Rick Astley en Together Forever. Toch toen een beetje een, ja, dat je zei dat niet altijd hardop dat je hem leuk vond.
1: Nee, maar nog steeds niet. Hè? Weet je wat de Rickrolled is?
0: De wat?
1: Dat je gerickrolled wordt.
0: Nee.
1: Nou ja, dan krijg je een linkje en dan staat de tekst bij. Ja, dit is echt het leukste filmpje dat je ooit gaat zien. En dan krijg je dus Never Gonna Give You Up met dat dansje van die clip. En dan ben je dus gerickrolled. En dat is dus een grap. Dat je dat eigenlijk niet wil zien.
0: Maar het is hartstikke goed gemaakt.
1: Ik vind het nog steeds leuk om te horen, hoor. Ja, stiekem.
0: En een hele sympathieke man. En hij treedt in Engeland gewoon nog steeds op. En hij kan ook best zingen ook.
1: Ja.
0: Dus dat is toch, ja, het is een beetje... En mooi, een van de twee die doen die beweging nog eens. Want die, radio, die, ja. Ik wil even die twee ook... die vond ik dat het hele nummer helemaal opleefde daardoor ook.
1: Ja, grappig hoe dat gaat, toch? Dit zo'n liedje, wat eigenlijk helemaal inderdaad niet zo'n slecht liedje is, maar dat het een enorme guilty pleasure is. Je mag er eigenlijk niet naar luisteren, maar stiekem is hij toch wel lekker.
0: Ook misschien wel een beetje omdat hij toch de anti-popartiest was. Zoals hij er gewoon... Het is gewoon je buurjongen.
1: Ja, dat zou kunnen,
0: denk ik,
1: ja.
0: Ook, denk ik wel. We praten hierbij over het... Je wil iets zeggen, Rijn?
2: Nou ja, we hadden een hebben nog, maar die gebruiken we niet meer. Een synthesizer, zo'n kindersynthesizer. Als je die aandeed...
0: Dan
2: kwam dat muziekje eruit. Dus alleen al om die reden kom ik er nooit meer los van, denk ik.
0: Zou je die een keer mee kunnen nemen?
2: Ja, zeker. Ja. Zal ik nu even heen en weer rijden? Want geen nieuws, goed nieuws.
0: Zeker. Nou, we gaan hierbij praten over het nieuws van deze ochtend. Laten we dat eens doen. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
3: Ik verbaas me hoeveel er ligt. Mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
0: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. En Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het nou echt om een hackpoging ging.
1: Ja, dat was een beetje ongemakkelijk gisteren bij Eva Jinek, de talkshow. Daar zat de CEO van Albert Heijn, of van Ahold eigenlijk, moet ik dan zeggen. En zij zat daar wel, vond het stiekem nog wel een beetje stoer. Maar ze kon niks zeggen.
0: Ze wilde niks zeggen.
1: Ze wilde vooral niks zeggen. Maar dat,
0: het is wat meest niet zeggende interview waar ik ooit naar gekeken heb.
1: Het maakt het een beetje ongemakkelijk om naar te kijken eigenlijk.
0: Nou, eigenlijk was dat interview net zo leeg als de schappen in de supermarkt.
1: In Costa Rica opent vandaag een mega-gevangenis. Die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika. Maar worstelt met een geweldsgolf die wordt veroorzaakt door rivaliserende drugsbendes. Het is precies daarom dat Costa Rica die mega-gevangenis heeft gebouwd, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador.
0: PSV verloor gisteravond de tweede poolwedstrijd in de Champions League. Uit bij Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. Er was voor de Eindhovenaren nog wel een grote kans om op voorsprong te komen, zo hoorden we bij Ziggo Sport.
5: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Ilicic tegen Van der Voort.
0: Ja, en hier opnieuw blijken de voorspellende gaven van Martin Bruin. Hè, want die voorspelde een mooie overwinning voor PSV. Volgende week wacht PSV weer een uitwedstrijd. Dan tegen FC Porto.
6: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dan wilt u zich niet met mij bemoeien, AUB. Hartelijk dank.
1: 18:55 is het geworden. Dit is Radio West met West wordt wakker. En we gaan eventjes naar buiten toe.
2: De Buitenpost.
1: En dan zien we een stuk minder bussen rijden dan normaal. Want het is de dag van een staking bij het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging, ritten die uitvallen. Wat voor gevolgen precies gaat hebben, dat wordt natuurlijk in de loop van de dag duidelijk. Dat hangt er toch een beetje vanaf hoeveel chauffeurs gaan meedoen.
3: Ja, niet alleen vandaag. Hè. Van de komende weken, elke woensdag, is er de bedoeling dat er gestaakt gaat worden voor een betere CAO.
1: Daar hebben ze wel mee gedreigd. Hè?
3: Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ze eisen onder meer 9,5% extra salaris over een periode van 2 jaar. En ook betere arbeidsvoorwaarden voor ouder personeel. Gaat dan natuurlijk om bedrijven als EBS, Qbus die hier in de regio rijden, Arriva. Daar moet je aan denken. Dat is misschien wel goed om te weten, een klein servicebericht. Als je bijvoorbeeld met de bus van de HTM moet in Den Haag, dan kan gewoon die rijdt.
3: Ja.
1: Dat is dan weer het goede nieuws.
3: Een verschil tussen stadsvervoer en streekvervoer. Stadsbussen en trams ook bijvoorbeeld, die rijden gewoon.
1: Ja. Erik Kooijman, onze buitenpost, die is in Katwijk bij Staken de Chauffeurs daar, Erik.
4: Ja, ze hebben hun tent opgeslagen bij de Lageweg. En ik kwam net een bus tegen, nummer 999. En daar stond op geen dienst. Die ging naar de garage, die ging vandaag niet rijden. En zo veel bussen in onze streek, zeg maar het buitengebied. Dus de stad is inderdaad anders. En ik sta bij een tentje waar de CNV, de FNV verzameld is met broodjes van de bonden. En verse koffie. Ik sta met Marco Ros. Marco, jullie zijn er vroeg bij, want jullie willen een vuist maken, denk ik. Hè? Want de eisen zijn nogal aanwezig.
5: Ja, de eisen zijn zeer zeker aanwezig. Maar goed, wij willen geen verslechteringen. Hetgeen wat we nu al hebben, dat kan altijd beter. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar we willen pertinent geen verslechteringen. Geen diensten die maximaal opgerekt worden tot 10 uur. We hebben al diensten van 9 uur op een dag. Dat is mooi genoeg. 10 uur is gewoon veel te veel.
4: Is de rek eruit wat dat betreft? Omdat de diensten, zeg jij bijvoorbeeld, daar proberen ze verlenging te maken. Maar het gaat ook om salaris, hè?
5: Tuurlijk gaat het ook om salaris. Maar goed, als het loonbod van de werkgevers pas op 1% staat, dan kom je gewoon veel te kort. De inflatie ligt al boven de 3%. Nou, we krijgen er 1% bij. Ja, sorry hoor, maar hoe moet ik dan mijn boterham nog op tafel brengen?
4: En in 2 jaar 9,5%. En dus dan moet je een beetje naar elkaar toe groeien.
5: Ja, dat lijkt me wel, hè?
4: Zijn jullie aan tafel?
5: Nog niet. Het ultimatum is verstreken. De werkgevers hebben daar niet op gereageerd. En dan ga je nog niet om tafel. En dit is meer een middel, wat iedere Nederlander heeft natuurlijk, waarmee wij kunnen afdwingen dat de werkgevers toch wel weer aan tafel komen om te gaan praten.
4: Wat betekent het voor de mensen die normaal gesproken met jullie bussen rijden in de streek?
5: Op dit moment betekent het dat ze...
4: Ja, kijk, een beetje moeilijk erbij.
5: Nee, maar goed, ze kunnen in principe van A naar B. Maar of ze van B weer terug naar A kunnen, dat ligt er maar aan. Het besmet werk mag niet. Dus de diensten die nu stilstaan, die worden dus uiteindelijk niet gereden. Die ritten worden ook niet gereden. Dus
4: wat is besmet werk?
5: Besmet werk houdt in dat een andere collega mijn rit gaat rijden. Dat mag gewoon niet. Dat zijn gewoon bepaalde regels die zijn gewoon vastgelegd en uitgesproken. Gaat gewoon niet gebeuren. Dat is ook niet netjes. Want dan heeft het middel van staken heeft geen druk meer.
4: Dus er rijdt geen één bus?
5: Nou, er rijden wel bussen. Maar goed, dan is het voor de reiziger, wat je er net al vroeg, dan is het voor de reiziger is dus de vraag, ik kom van A naar B. Maar of ik van B weer terugkom in A, dat is de vraag.
4: Welke buschauffeurs rijden dan wel?
5: Momenteel, wat ik weet, is een aantal buitenlandse chauffeurs en ZZP'ers die ze nog inzetten.
4: Die mogen wel besmet rijden?
5: Nee, die rijden geen besmet werk. Die rijden gewoon hun eigen diensten. Iedereen is vrij om te kiezen om te staken, ja of nee. Hè? Dat is gewoon een regel. Wil je staken omdat je het eens bent met wat wij willen? Ja, prima. Wil je werken omdat je zegt van, joh, ik kan het financieel niet redden of mij interesseert het niet? Ja, prima. Dan ga je werken. We mogen ze niet tegenhouden. Hè? We mogen dus niet een bus voor de poort neerzetten en zeggen, joh, dat is gewoon bij wet geregeld. De werkwilligen mogen wij niet blokkeren. Nou, dan doen we dat ook niet.
4: duidelijk. Hoewel er wel wat vragen zijn nog. Maar goed, we kunnen hier uren over praten. Dat zijn de regels van staken en de regels die zijn duidelijk. Wat mij betreft, eventjes nu. Voor veel mensen heeft het dus consequenties. Die staan wellicht bij de bus te wachten. Anderen die kunnen opstappen. In ieder geval, er is actiebereidheid hier bij deze tent in Katwijk.
1: Juist. Dankjewel, Erik Kooijman. En we horen natuurlijk vanmorgen meer over die busstaking. Dus er is een verschil in het streekvervoer. Als daar buschauffeurs uit willen rijden, dan mag het. Als bijvoorbeeld bij de ATM wordt gestaakt, dan wordt eigenlijk altijd alles gewoon platgelegd. Want dan zeggen ze, dat is wel zo duidelijk voor de reiziger. Dan weet je gewoon dat er niks rijdt. Dat is een beetje verschil tussen streek en stad, hoe daarmee omgaat.

0: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Zometeen in West wordt wakker. Provincie moet er meer aan doen dat vrouwen zich veilig voelen op straat. Net 7 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Wie met de bus reist, moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. In Katwijk zijn chauffeurs vanmorgen vroeg samengekomen. En de stadsbussen van de HTM rijden in en om Den Haag wel gewoon. Burgemeester Carla Breuer van Zoeterwoude heeft een bedrijfspand gesloten nadat er een hennepkwekerij was ontdekt. Ook bleek er illegaal water en stroom afgetapt te worden. Het pand aan de productieweg is voor 3 maanden op slot gedaan. En vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
10: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
9: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
11: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
9: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De ANWB, daar zit Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar-Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
15: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
16: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin, want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, van harte welkom. Daar zijn we weer van drie hoog achter hier bij West. Het is nog donker, maar zometeen zullen we ongetwijfeld het zonnetje op zien komen. Want het wordt een prachtige dag, zo heeft u het museum ons beloofd, met een mooie temperatuur. Ik hoorde geloof ik een 18 graden voorbij komen. En dus inderdaad ook volop zon. Zo'n mooie nazomerse dag midden in de herfst.
1: Ja, ik zie daar een flat verderop. Hè, want we zitten inderdaad op de derde etage nu van het pand van Omroep West. En je ziet daar steeds weer een nieuw lampje aangaan.
0: Ja,
1: dat vind ik leuk. Mensen worden nu wakker.
0: Goed, hè?
1: Ik moet er toch nog even het licht aan doen natuurlijk.
0: Ja, want het is nu nog hartstikke donker.
1: Dus goedemorgen.
0: Goedemorgen daar allemaal. Zeker. Ja, we hebben nieuwe buren en laten we ook eens, wel van afstand kennis mee maken. Er is nieuws, er is tenminste.
1: Nou, het viel mij op.
0: Het viel jou op. Ja, dat heb je zelf ook mee van doen.
1: Nou, zeker inderdaad. Want ik slaap meestal niet met Casper in bed, maar soms wel als er nood aan de man is eigenlijk, nood aan de hond. Als er bijvoorbeeld vuurwerk wordt afgestoken of het onweert, dan is hij zo bang. Dan gaat hij piepen en dan vind ik dat zielig. Dus dan mag hij in mijn bed slapen. Maar verder slaapt hij netjes buiten mijn kamer.
0: Ja.
1: In de woonkamer.
0: Ja. Daar heb je dan ook wel bewust voor gekozen, neem ik aan.
1: Nou, ik dacht, we maken elkaar misschien ook wel wakker.
0: Ja.
1: En dan Casper die wil lekker tegen me aan. Nou, dat is ook wel een ding trouwens. Casper die ligt ook wel het liefst gewoon lang uit in het midden van het bed, waar ik dan een beetje omheen mag krullen.
0: Ja, hij duwt ze er eigenlijk als het ware uit.
1: Het liefst wel, inderdaad.
0: Zeker, ja.
1: Maar slaap je nou goed met hond of niet als die bij je in bed ligt? Daar is onderzoek naar gedaan door Canadese onderzoekers. De Volkskrant schreef er afgelopen week over. En ze hebben dus tientallen baasjes en honden hebben ze getest. Die hebben
0: ze hebben de honden het ook gevraagd.
1: Ook gevraagd. Ze hebben ze voorzien van een bewegingsmeter om de pols of om de halsband van de hond. En daar is toch wel een opmerkelijk antwoord. Want slaap je dus nog wel goed als je met je hond slaapt? Nou, één van de twee slaapt slechter. En dat is de hond.
0: Echt waar?
1: Ja, door die bewegingsmeters zagen ze dus wie er eerder wakker werd. Dus, en daaruit bleek dat het baasje de hond vaker wakker maakt dan andersom. Slechts 1 op de 5 keer kwam het voor dat de hond eerder wakker was dan het baasje. Maar dus meestal, dus 80% van de tijd, maakte het baasje de hond wakker.
0: Ja, maar ik denk dat de hond ook gewoon stiller ligt dan de mens.
1: Nou, dat ook. En vaak zijn honden ook wat waakster natuurlijk. Ja. Dus op het moment dat je beweegt is het gelijk, is het al opgevallen? Wat gaan
0: hond?
1: We doen? Ga je naar de wc?
0: Zeker.
1: Mag ik mee?
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd eigenlijk. Zijn er mensen waarbij de hond gewoon lekker in bed ligt?
0: Ja, er zijn ook mensen die dat echt vol afgrijzen, die dat helemaal niks vinden.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik vind het altijd wel heel gezellig, moet ik zeggen. Ja, of heeft hij een eigen mandje op het bed? Of het kan ook zijn dat hij gewoon in het midden ligt.
0: Zeker. Hey, je wil weten hoe het is.
1: Ja.
0: Slaapt de hond wel bij jou in bed of niet? En waarom?
1: Ja,
0: of waarom niet?
1: En hoe ligt dat dan?
0: En hoe ligt
1: het? Ja, slaap je goed? Of slaapt de hond goed?
0: Of snap je nu eigenlijk waarom je elke nacht wakker ligt? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb ook een mini-enquête uitgevoerd. Mini-enquête van hoe dan de hond het vindt. In dit geval, ik heb hem willekeurig genomen. Casper in dit geval. Casper, slapen met Jorinda? Oh, hij is aan het spelen. Word je daar heel blij van of zeg je nou liever niet? Zeg alsjeblieft, laat mij met rust. Het slapen dus met Jorinda. Hoe zie je dat? Ik geloof niet dat hij er heel enthousiast over is. Sorry. Mm. Wat lekker aan het spelen was hij, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, laat het even weten. Slaap je met de hond 070-307-8080 via de app of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, doen we ons eigen onderzoek deze ochtend.
1: Ja.
0: Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met een staking van buschauffeurs en machinisten. De vakbonden FNV en CNV willen betere cao-afspraken met onder meer loon, minder werkdruk en ook een regeling voor oudere werknemers. Als het zo doorgaat, als er niets gebeurt, wordt er tot de kerst elke week een dag gestaakt. Maar wanneer de volgende actiedag is, dat is nog niet bekend. Onze buitenpost Erik Kooijman die is bij Cubus in Katwijk. Erik, wordt daar inderdaad flink gehoor gegeven aan die stakingsoproep of heb je toch ook al bussen zien uitrijden?
2: Ik heb een aantal bussen zien uitrijden. Er wordt niet gejoeld naar de mensen die wel rijden. Die zijn de chauffeurs die niet meedoen aan de staking. Die wordt vrij baan gegeven. Ze rijden hier wel weg met 9-9. Sorry, geen dienst. Maar ze pakken wel de diensten op die zij op die dag moeten rijden. Maar het kan zijn dat de dienst van zo'n chauffeur voorbij is. En dat er dan een chauffeur gepland is die dan wel staakt. Dus dan heb je een regeling, dat is afgesproken zo, dat je niet die dienst mag overnemen, want dat is besmet rijden.
0: Ja.
2: Dat vond ik wel een bijzondere term.
0: Dus als je nu eigenlijk een bus op een lijn ziet rijden, dan wil dat niet zeggen dat die bus straks nog rijdt, hè? Of dat je, als je nu naar je werk gaat, dat je dan ook weer naar huis kan. Dat is het een beetje. Er is geen garantie.
2: Nee. Nou, stakingstaferelen die zijn wel bekend. Er wordt een tent opgezet. Er zijn koffie en broodjes van de bonden. En de bonden zijn dan de FNV. We spraken net met iemand van de FNV. Maar de CNV die staakt mee. Want jullie trekken gezamenlijk op in deze. De werkdruk is te hoog. Dat is een van de dingen die jullie dwars zitten.
3: Klopt, maar het is niet alleen de werkdruk. Het is ook het feit dat de plannen die de werkgever op tafel legt zijn eigenlijk alleen maar verslechteringen. Zo willen ze de loonbetaling, doorbetaling bij ziekte verslechteren. Ze willen roosters nog korter van tevoren bekendmaken. Nou ja, en een buschauffeur is natuurlijk ook iemand vader, moeder, broer, zus. En wil ook gewoon weten, kan ik mijn kind morgen van school halen? Of wanneer heb ik vrije tijd?
2: Dus kan ik mijn leven een beetje plannen?
3: Ja.
2: Ik praat met Kelly Bolsenbroek, zij is van de CNV. Jij bent zelf geen chauffeur?
3: Nee, ik ben vakbondsbestuurder, maar ik sta hier namens mijn CNV-leden.
2: Ik hoorde net van de meneer van de FNV dat zo'n 55-60% van de buschauffeurs zeggen van we staken mee. Ben je daar blij mee?
3: Zeker, ja.
2: Geen 100%? Hoe komt dat?
3: Niet alle buschauffeurs zijn lid van de vakbond, helaas. En het is natuurlijk ook aan mensen zelf of zij mee willen en kunnen staken.
2: Kunnen staken?
3: Ja, klopt.
2: Dat moeten ze zelf bepalen?
3: Ja.
2: Dan ben je vrij in Nederland. Je mag staken, maar je hoeft niet te staken. Dat is daardoor een klein beetje ingewikkeld voor de reiziger. Wat raad jij de reiziger aan?
3: Ik kan helaas geen reisadvies geven. Maar zelf ben ik ook afhankelijk van het OV. Ik heb geen eigen auto. En ik zou de reiziger echt wel willen meegeven van steun die buschauffeur nou. Want als jij afhankelijk bent van OV, dan wil jij ook dat je een buschauffeur hebt die goed uitgerust en met plezier zijn of haar werk kan doen.
2: Ik hoorde net van de meneer van de FNV dat ze ook willen naar langere diensten. Dus dat je niet 8 uur rijdt achter elkaar, maar ook af en toe 10 uur. Omdat dat beter uitkomt volgens de werkgevers. Wat vinden jullie daarvan?
3: Nou, dat vinden wij geen goed idee. Ik bedoel, wie zou dat zelf nou een fijn idee vinden om zo lang te moeten werken? Plus, de werkgever wil dan ook meer onbetaalde pauzes in de dienst stoppen.
2: Ik hoorde wel dat de werkgevers komen met 1% loonsverhoging. Dat is ook erg mager als ik het zo snel in mezelf opsla. Maar 9,5 die daar tegenover staat is ook wel weer fors. Dat lijkt wel van 2 jaar geleden toen we de inflatie perikelen hadden. Is dat realistisch?
3: Nou, je hoopt samen eruit te komen.
2: Ja.
3: Ja.
2: En dat is de vraag of dat gaat lukken.
3: Precies.
2: Hoe lang gaat het duren? Want ik hoorde dan in de toekomst wellicht dat jullie nog dagen tot aan de kerst gaan staken. Dan wordt het misschien wel een beetje onprettig.
3: Ja, we hopen natuurlijk dat het niet nodig is. Maar zolang de werkgever niet met ons aan tafel wil verder praten over plannen waar het personeel ook daadwerkelijk blij mee zal zijn, dan zullen wij helaas door moeten. Maar we doen het echt niet voor onze lol.
2: Je hoorde Kelly van de CNV en zij pleit voor een loonsverhoging, minder werkdruk. Snelbus staat hier op de bus van Q-bus. Nou, zo snel zal het allemaal niet gaan vandaag. Dus vrijwel meer dan de helft van de bussen rijdt niet in het streekvervoer. Als je in de stad zit, zoals in Den Haag bijvoorbeeld bij de HTM, dan kan je gewoon wel met de bus.
0: Nou ja, dat is de situatie bij Q-bus, waar dus meer dan de helft niet rijdt. EBS, die rijdt in de regio Haaglanden, laat weten dat er om 6:15 geen bussen zijn uitgereden. En dat reizigers er rekening mee moeten houden dat alle ritten zullen vervallen tot zeker 1 uur. Als er vanmiddag wel bussen kunnen rijden, maar dat is nog niet zeker, dan geldt er een aangepaste dienstregeling met een beperkt aantal lijnen. En als je wil weten welke lijnen dan eventueel wel dan rijden, moet je eventjes kijken naar de website van EBS, want daar staan ze allemaal op. Maar op dit moment dus geen EBS-bussen in de regio. Altijd

0: Dusty Springfield en in Private. 7 voor half 8 op Radio West in West wordt wakker. Niet iedereen voelt zich veilig op straat of in het openbaar vervoer. Daar horen we de laatste tijd ook veel over. Vooral vrouwen en meisjes passen soms hun gedrag aan of vermijden bepaalde plekken. D66 en Pro-Zuid-Holland willen dat de provincie daar meer rekening mee houdt en ervoor zorgt dat er meer veiligheid komt. Vandaag wordt er in de provincie gestemd over hun plannen. Lisanne van Damme, die is van D66. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom moet de provincie meer aandacht besteden aan die sociale veiligheid wat jullie betreft?
1: Ja, dat komt omdat de provincie ook best wel belangrijke verantwoordelijkheden heeft over bijvoorbeeld mobiliteit, maar ook doorfietspaden, nieuwbouwwijk die bijvoorbeeld wordt ingericht. Op zo'n manier kan de provincie ook wat doen aan het gevoel van onveiligheid van vrouwen en meiden.
0: Ja, maar wat kunnen ze concreet doen?
1: Wat ze concreet kunnen doen, en dat is ook inderdaad dat we daar een heel initiatiefvoorstel eigenlijk in feite voor hebben opgesteld. En het gaat natuurlijk niet enkel en alleen dat de provincie zegt van oké, we willen bijvoorbeeld de doorfietspaden zorgen dat daar goede verlichting is. Maar ook kijken van oké, op welke manier kunnen we ogen op straat creëren door middel van bijvoorbeeld sportvelden. Maar ook specifiek kijken bij gemeenten van waar liggen de knelpunten. Er zijn natuurlijk al gemeenten die heel erg bezig zijn met juist om de buitenruimte en de openbare ruimte sociaal veilig te maken. Maar er zijn ook gemeenten die hier nog niet of weinig stappen in hebben gezet. En juist is het heel erg belangrijk om te kijken van op welke manier kunnen we hen ook activeren, aanjagen. En dat willen we ook doen door middel van een kennis- en innovatiesessie. Dus dat we dus echt gemeenten bij elkaar zetten, dat ze elkaar ook kunnen inspireren. Het gaat natuurlijk over verschillende overheidslagen heen. Het is best wel een heel erg belangrijk onderwerp. En het is niet van bij één overheidslaag belegd. Nee. We moeten dat met z'n allen doen.
0: Maar je wil ook eigenlijk een beetje dat de provincie daar de regie over neemt?
1: Ja, precies. In ieder geval wel dat we echt wel stappen daarin gaan zetten. We hebben bijvoorbeeld ook een subsidieregeling erin gezet. En dat is voor 4 jaar 1 miljoen. En dat gaat dan specifiek over kwetsbare wijken. Die worden wel Newtowns of NPLV-gebieden genoemd. En NPLV, dat is de afkorting voor Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En juist omdat daar ook sociale veiligheid, maar bijvoorbeeld ook sociale cohesie onder druk staat. En vanuit dat oog op straat principe, dus dat vrouwen zich veiliger voelen als zij in de avond of in de nacht, als zij op straat lopen of fietsen, dat ze het gevoel hebben dat ze ergens naartoe kunnen, is het ook heel erg belangrijk dat je doet aan sociale cohesie. Dus dat mensen elkaar kennen in de buurt, dat ze bijvoorbeeld ook elkaar aanspreken. En dat daar dan ook projecten voor worden opgezet.
0: Maar dat is wel interessant wat je zegt, want jullie willen in ieder geval ook gewoon concreet straten verbeteren, misschien meer verlichting en noem het allemaal maar op. Maar je hoort vaak ook wel mensen zeggen. Ja, maar je hoort mensen ook wel vaak zeggen, natuurlijk, dat moet je zeker doen en dat is goed. Maar het is maar één onderdeel van het probleem. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met de mentaliteit van mensen. Dat het gebeurt, dat mannen en vrouwen willen lastigvallen. Moet je daar ook niet wat aan proberen te doen?
1: Ja, zeker. Ik heb hier dus ook een onderzoek vorig jaar over gedaan. En ik heb specifiek gekeken naar 2 gemeenten. En ik heb gekozen voor het stedelijk gebied, dus steden, Rotterdam en Amsterdam. En daarin ook besproken van op welke manier worden er al stappen gemaakt op het gebied van sociale veiligheid in de openbare ruimte. Maar ook specifiek bijvoorbeeld, je hebt in de gemeente Rotterdam en zowel ook in de gemeente Amsterdam mensen die zitten op SSI, dat is seksueel straatintimidatie. En daar zijn allerlei programma's voor opgezet om te zorgen dat er bijvoorbeeld met jongeren in gesprek wordt gegaan.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Emancipator is een organisatie die juist met mannen in gesprek gaat van hoezo wordt dit om te zorgen dat er bijvoorbeeld met jongeren in gesprek wordt gegaan.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Emancipator is een organisatie die juist met mannen in gesprek gaat van hoezo wordt dit gedrag vertoond en

0: we natuurlijk ook met elkaar kunnen voeren. Zeker. Ja.
1: Duidelijk. Vandaag wordt er gestemd over de plannen. Lisanne van Damme van D66. Dankjewel. Hè.
0: Ja, hartstikke bedankt. Nou, en we gaan ervan uit dat het wordt aangenomen. Dus ik heb positief gevoel vandaag en deze ochtend.
1: Ja, nou,
0: en hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. En we gaan zeker kijken hoe de uitwerking is. Dankjewel, Lisanne.
0: Super, hartstikke bedankt.

0: Autobiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Baan je in een andere wereld.

0: Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Drie over half acht. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Je zal ons er de komende dagen nog even over horen, maar dat is misschien op een gegeven moment ook weer voorbij. Maar
3: wat mooi
2: zeg. Ja. Het is toch wel een voordeel als je hoger zit, hè?
3: Ja, je ziet het nu veel beter nog. Überhaupt hadden we niet echt uitzicht hiervoor.
2: Nee, helemaal niet.
3: Dus ons opgang is zo mooi. Het is echt felrood gewoon.
2: Heel felrood en blauw, dus prachtig is het, Huub.
4: Ja. Nee, dat klopt. Ja, zeker.
2: Prachtig. Er heeft alleen een of andere onverlaat heeft de luxeflex naar beneden gedaan bij één raam. Maar net die prachtige zons. Terwijl het schijnt helemaal niet in een scherm of wat dan ook. Dat is een zonde. We noemen geen naam. Het begint met een R en het eindigt op Einhoud.
3: Zal ik hem omhoog doen?
2: Ja, doe hem gewoon omhoog.
5: Zal ik even nieuws lezen dat jullie het scherm omhoog doen en lekker voor met je neus tegen het raam naar de zonsopgang gaan kijken?
2: Heerlijk. Kom erop.
5: Toch?
2: Leuk.
5: Ja, dat moet je maar afwachten. Wie met de bus reist, moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. In Katwijk zijn chauffeurs van Q-bus vanmorgen vroeg samengekomen. Verslaggever Erik Kooijman is erbij in Katwijk en sprak met vakbondsbestuurder Kelly Bolsenbroek van CNV. De werkdruk die chauffeurs ervaren moet omlaag, zegt ze.
6: Maar het is niet alleen de werkdruk. Het is ook het feit dat de plannen die de werkgever op tafel legt zijn eigenlijk alleen maar verslechteringen. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte verslechteren. Ze willen roosters nog korter van tevoren bekendmaken. Nou ja, en een buschauffeur is natuurlijk ook iemand vader, moeder, broer, zus. En wil ook gewoon weten, kan ik mijn kind morgen van school halen? Of wanneer heb ik vrije tijd?
5: Tijdens de staking in het streekvervoer rijden de stadsbussen van de HTM in en om Den Haag vandaag wel gewoon. Blijven we even bij dat openbaar vervoer. Niet iedereen voelt zich er veilig. Vooral vrouwen en meisjes passen hun gedrag in het OV en ook op straat vaak aan of vermijden bepaalde plekken. D66 en ProZuid-Holland willen dat de provincie daar meer rekening mee houdt en stellen ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid moeten verbeteren. Je hoort Lisanne van Damme van D66.
7: Dat komt omdat de provincie ook best wel belangrijke verantwoordelijkheden heeft over bijvoorbeeld mobiliteit, maar ook doorfietspaden. Nieuwbouwwijk die bijvoorbeeld wordt ingericht. Op zo'n manier kan de provincie ook wat doen aan het gevoel van onveiligheid.
5: Vandaag wordt er in de provincie gestemd over de plannen. De burgemeester van Zoeterwoude heeft een bedrijfspand gesloten nadat er een hennepkwekerij was ontdekt. Ook bleek er illegaal water en stroom afgetapt te worden. De hennepkwekerij werd eind vorige maand al ontdekt tijdens een grote controleactie. Pand aan de productieweg is door burgemeester Carla Breuer van Zoeterwoude nu voor een periode van 3 maanden gesloten. En het Haagse Zuiderpark was gisteravond het decor van de wielerwedstrijd Eneco Tour. Zowel de mannen als de vrouwen reden de eerste etappe. Een proloog van 3,1 kilometer. Bij de mannen ging de Zweed Jacob Söderqvist er met de winst vandoor. En bij de vrouwen was er Nederlands succes.
8: Lieke Nooyen gaat hier alles en iedereen verslaan en gaat ruimschoots zeg goeiedag onder die tijd van Charlotte Kolduiken. Ho, ho, ho. 48,1 gemiddeld. Dat is uitpakken zeg.
5: Lieke Nooyen dus, winnaar bij de vrouwen. Ook bekende Nederlanders stapten bij de Eneco Tour op de fiets om aandacht te vragen voor goede doelen. Dat waren onder meer Edwin van der Sar, Figo Waas en Richard Krajicek.
2: Ik heb in het begin nog even zitten te kijken, want het werd ook uitgezonden op televisie. Misschien dat het later op de avond wel wat veranderd is. Maar toen vond ik het wel een beetje tegenvallen met de publieke belangstelling.
3: Ja, ik heb niet gekeken eigenlijk. Ik ben er dus ook niet naartoe gegaan.
2: Nee, nou dat zal het zijn.
3: Dat zal het zijn, ja.
2: Ja, ze hadden wel mooi weer in ieder geval nog. Ja. Huub Misé, want het werd eigenlijk steeds beter gisteren. En ja, die lijn zet zich dus vandaag wel voort, hè?
4: Ja, heb je helemaal gelijk in. Je gaf het zojuist ook al aan. Het is een prachtige zonsopkomst. Dadelijk pas hoor, tegen 8 komt die echt op. Prachtig weer, veel zon vandaag, droog. Een zwakke tot matige noordwesten wind die zuidwest tot west wordt. Het is nu zo'n zo'n 8, 9 graden. Het wordt vanmiddag toch nog wel 17 graden. Een heerlijke dag. Komende nacht ook weer droog met opklaringen. Het wordt dan weer een graad of 9. Morgen droog, zonnig. Morgenmiddag wel wat meer bewolking, maar het blijft verder droog. En de zon die komt er ook morgenmiddag nog wel doorheen. En dan wordt het morgen toch alweer een graad of 19. Maar dan hebben we vrijdag. Dan is er meer bewolking. Passeert er 's middags een front met regen. Het wordt nog wel 17, 18 graden. Zaterdag een paar buien met een noordenwind. En die noordenwind gaat ervoor zorgen dat de temperatuur al ietsje lager uitkomt op een graad of 13. Zondag kan het alweer droog blijven. En dat is volgende week ook grotendeels het geval met af en toe zon. Maar wel temperatuur onder de 15 graden. Denk aan 13, 12 graden. Dus het wordt dan wel wat kouder. Maar in ieder geval wel droog in de herfstvakantie met geregeld zon.
2: Dankjewel, U. Jo. En dan kijken we ook nog eventjes bij de ANWB. Daar is Wijnand Zwaan. Even kijken. Ja, hier ben je, Wijnand.
9: Ja, zo is het. En ik zie dat het over het algemeen wel goed gaat op de wegen in Zuid-Holland en omstreken. Maar op de A44 niet, van Den Haag naar Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp staat het nu stil. Over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat het nog een half uur duren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar zien we wat dagelijkse drukte bij Zoeterwoude. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de N11 van Alphen aan de Rijn naar Leiden voor Zoeterwoude. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel.
9: Graag gedaan.
5: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: West wordt wakker.
10: Dit is Radio West.

0: David Bowie en Mick Jagger. In 1985 hadden ze een hit met hun uitvoering van Dancing in the Street. Misschien zie je het ook nog wel voor je. Ze waren ook letterlijk aan het dansen. Eén in zo'n groen shirtje en zo. 7:45 is het geworden bij West wordt wakker op Radio West. Gisteren vertelden we het je al even. Er is goed nieuws te melden vanuit de natuur in de duinen. In Meijendaal en Berkenheide is met DNA-onderzoek bevestigd dat otters zich daar voortplanten. Er zijn een moeder, een vader en een jong geïdentificeerd. En dat is bijzonder, want otters stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. We praten er vanmorgen over met Amy van Nobelen. Ze is specialist bij Dunea. Amy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn al eerder eigenlijk beelden gemaakt, hè, van een otter met drie jongen. Dus dan zou je denken, nou ja, dan hebben we het bewijs dat ze er zijn. Waarom is dan toch DNA-onderzoek zo belangrijk?
1: Ja, we waren natuurlijk super blij toen we inderdaad met wildcamerabeelden al zagen dat we een moeder met drie jongen zagen. Maar we waren vervolgens ook heel benieuwd van wat is nu de samenstelling van de otterpopulatie bij ons in het gebied. En vinden we ook dat die moeder samen is met een mannetje wat ook bij ons in het gebied zit. Nou, en dat is nu dus uit dat DNA-onderzoek gekomen, dat er een vrouwtje en mannetje bij ons in het gebied zitten wat zich samen voortgeplant hebben en dat daar dus succesvol een jong uitgekomen is. En ja, otters die trekken vaak van gebied naar gebied. Dus dat een otter hier nu zit en niet alleen op doortrek is, maar zich ook echt gevestigd heeft en zich veilig genoeg voelt om jongen te krijgen, ja, dat is voor ons een heel groot compliment.
0: Ja, want waarom is het zo'n groot compliment?
1: Nou, zoals je al zei, otters stellen echt hele hoge eisen aan hun leefomgeving. Ze hebben veel ruimte nodig, dus ook grote gebieden met veel water. Dat water moet ook van goede waterkwaliteit zijn, dus het moet schoon zijn. Er moet voldoende voedsel in zitten, dus vis, maar ook amfibieën, watervogels. En de natuur rondom moet ook kloppen qua ecologie. Dus het moet ook rietkragen hebben, zodat ze ook rustplekken hebben. Het moet geleidelijke oevers hebben en voldoende ruimte.
0: Ja.
1: Dus dat ons gebied daar allemaal aan voldoet, ja, dat is voor ons als natuurbeheerder en drinkwaterbedrijf een groot compliment.
0: Maar eigenlijk deelt de otter dus gewoon een heel goed rapportcijfer uit voor de natuur.
1: Ja, zeker. Ja, ja, klopt, klopt. En het is ook heel belangrijk natuurlijk dat gebieden rondom goed met elkaar verbonden zijn. Dus het is sowieso al heel bijzonder dat die otters hier dit gebied hebben weten te bereiken.
0: Ja, en, want het mannetje blijkt dus verwant aan de otters uit Noord-Nederland. Dan zou je toch denken, ja, hoe komt zo'n dier dan helemaal in onze kustduinen terecht? Heeft hij een toeristische gids gelezen waarin stond, daar is de natuur goed, kom hierheen? Of ik bedoel, hoe werkt dat?
1: Ja, super bijzonder. Ja, otters zijn wat dat betreft ook echt opportunisten. En het zal ook niet zonder gevaar zijn geweest. Want ja, ons gebied is ook omringd met snelwegen. En we weten dat het vrouwtje, die komt uit de Nieuwkoopsplas. En daar hebben we al een aantal vermoedens welke route zij heeft afgelegd. Maar dat mannetje, ja, dat blijft gissen. Daarom is onderzoek ook zo belangrijk. Dat we er ook achter komen, nou ja, wie zijn ouders zijn, waar die leven en hoe die dan die route heeft afgelegd.
0: Ja, eigenlijk wil je gewoon een heel stamboek plus een routeboek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zou de droom zijn.
0: Ja, ja. Hey, denken jullie dat nou eigenlijk deze familie zich nog verder gaat uitbreiden?
1: Ja, want we hebben ook onderzoek gedaan samen met de experts van Stichting Otterstation Nederland naar wat ook de draagkracht is voor een otterpopulatie bij ons in het gebied. Dus hoeveel otters zouden zich hier kunnen gaan vestigen? Nou, die hebben gekeken naar hoeveel plassen er zijn, ook hoe voedselrijk die zijn en dus ook hoeveel rust en ruimte er is. En dat alles bij elkaar opgeteld, dan komen ze uit op dat groot genoeg is voor ongeveer 1 à 2 mannetjes.
0: Okay.
1: In de hele grote territoria. Met nog 2 à 3 vrouwtjes en hun subadulten en jongen. En dan kom je gewoon uit op 9 tot 11 otters. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig aantal.
0: Oh.
1: En nu is het voor ons de vraag, en hoeveel zitten er nu?
0: Ja, en dat gaan jullie dus verder nog uitzoeken.
1: Ja, klopt. Dus dat doen we met wildcamera's. We zoeken naar prenten, dus pootafdrukken. En sprains, dat zijn de otteruitwerpselen. En die zijn heel kenmerkend. En daar hebben we dus ook het DNA uit kunnen halen samen met Wageningen Environmental Research. En dit nu kunnen bevestigen. En we denken dat er momenteel al een moeder met 3 jongen zit, een mannetje en misschien nog een vrouwtje met een jong. Maar het is lastig te zeggen of dat hetzelfde vrouwtje is met een jong. Dus ja, wie weet zitten we er al op 7.
0: Ja, nou, dat zou echt fantastisch zijn al. Amy, nou, je praat er met hartstikke veel enthousiasme over. Als er nieuws is, dan meld je je ongetwijfeld weer. Ze is van Dunea. Dankjewel en succes daar, hè?
1: Ja, gaat lukken. Dankjewel.
0: Joe.

0: Bert Herink. Verdwaald op de kalender. Juli, juli, 8 voor 9 is het geworden. We kunnen weer nieuwe aanmeldingen gebruiken. Schroom niet voor de Sweet 16. Heel veel mensen natuurlijk al aan de beurt geweest. En er is weer wat ruimte, heb ik zojuist vernomen van de administratie. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om mee te doen. Want Jorin, dan ben je gewoon weer even 16. We vieren je verjaardag opnieuw. Hè? En je hoeft er maar één ding voor te doen.
1: Ja, je moet alleen maar even appen naar 070-307-8080. Of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En stuur dan even jouw geboortedatum.
0: Dat is het enige.
1: Dat is het enige.
0: Ja, en dan overladen we jou met de muziek uit jouw tijd. Dat je 16 was. En dat is eigenlijk voor altijd de mooiste muziek die er was. Hè?
1: Ja, daar is zelfs onderzoek naar gedaan. Dat rond die tijd, ja, dat alles wat je in je leven beleeft, dan het beste binnenkomt en altijd bij je blijft. En zeker de muziek inderdaad. Ja. Daarom draaien wij zoveel jaren 70 en 80 muziek natuurlijk.
0: Ja, dat is de reden. Afgevraagd.
1: Omdat jij toen 16 was in de jaren 80.
0: Willem Kok, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben er.
0: Ja, wat gezellig Willem. Is het lang geleden dat je 16 was?
2: Zo, ik ben een 44er, dus reken maar terug.
0: Ja, dat is al heel eventjes geleden.
1: Ja, gaan we naar de 24 september 1960.
2: Ja, dat is toen was ik 16 jaar.
1: Ja, en wat was jij voor 16-jarige?
2: Ik was een 16-jarige jonge jongen en ik werkte al. Hè. Dus ik zat in ik was als leerjongen aangesteld in een bedrijf. En dat moest ik dus 4 jaar doen. Dus 4 jaar die opleiding.
1: Oh, dat soort werken leren was het?
2: Ja, werken leren. En in dat bedrijf ben ik eigenlijk opgeklommen tot sous-chef.
1: Oh, nou, dat is dus jij bent heel goed in koken?
2: Nee. Het was een grafisch bedrijf.
1: Maar wat sous-chef, dan denk ik toch aan degene die de toetjes bereidt.
0: Nee, ik denk altijd aan eten.
2: Ja, nee. Je denkt alleen aan eten. Ja. In die bedrijf had je het ook.
1: Oh, dus, oké. En wat deed je dan als sous-chef bij een grafisch bedrijf?
2: Nou, de technische kant bediende. Je had dus een chef die, laten we zeggen, de organisatie op zich nam. En ik had meer de technische kant van de zaak.
0: Juist.
2: Dus het was eigenlijk een machinepark, hè, waar je mee bezig was.
0: Ja, nou, mooi werk, denk ik. De muziek toen je 16 was. Zullen we eens eventjes luisteren, Willem? Wat hits waren toen jij 16 was?
2: Ik zal ik je ook eens zeggen wat ik het mooiste vond?
0: Ja.
2: Elvis Presley.
0: Ja.
2: De Beatles.
0: Mm-hmm.
2: En dat had Jimmy Checker.
0: Oh. Nou, ik...
2: Had een heleboel van die jongens had je al met Cliff Richard.
0: Zullen we eens kijken of er iets tussen zit van wat jij noemt gewoon? Dat zou natuurlijk extra leuk zijn, toch Willem?
2: Ja.
0: We gaan eens even kijken. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain. Yeah. Kijk, die waren ook aan het werken.
2: Je moet ook wel werken daar, hè?
0: Ja, de Chain Gang. Mooi ook, toch? Van Sam Cooke.
2: Ja. Sam Cooke ken ik ook wel, ja.
0: Nou, daar krijgen we geen twist over, Willem, want hij zit er gewoon tussen. Chubby Checker.
2: Ja, zeker.
0: Waarom vind je die zo gaaf nog steeds?
2: Nou, dat is die muziek, die was zo mooi allemaal. Dat, kijk, ik luisterde altijd met een zacht geluid altijd, hè?
0: Ja.
2: En dan, dan krijg je inspiratie van. Kijk, want je zat natuurlijk ook wel vaak voor je thuis. Ja, wij hadden een fiets en naar de hand keek een bromfietsje. Nou, dan zat je een beetje te sleutelen aan. Zoals die jongelui dat tegenwoordig ook doen. Hoe harder, hoe mooier natuurlijk.
0: Ik snap het. En nou, misschien zat je ook wel hierbij te sleutelen. It's ook door jou gehoond, Elvis Presley. It's now or never.
2: Ja, wat een fantastische zanger, hè?
0: Ja, dat blijft onovertroffen. Ja. Volgens mij zit je helemaal te genieten, Willem. Ben je weer eventjes 16. Van deze 3, is misschien moeilijk kiezen. Welke kunnen we helemaal voor je draaien om je extra blij te maken vandaag?
2: Je mag die Elvis draaien.
0: Dan gaan we Elvis speciaal voor jou draaien. En Jorin, we hebben ook nog iets leuks, hè, om de opnieuw 16e verjaardag van Willem Kok een luister bij te zetten.
1: Zo. Ja, want nog heel even en dan begint de wintertijd weer. En daarom krijg je de enige echte Westwoord Wakker Wekker om je daar helemaal op voor te bereiden.
2: Oh, wat gaaf, joh. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja. Gefeliciteerd, hè, met je 16e verjaardag.
2: Ja, dat is wel een tijdje terug, maar ik herinner me wel.
1: Maar vandaag weer, hè, opnieuw, Willem.
0: Zo is het.
1: Hey, fijne dag, hè.
0: Ik vind het leuk dat Willem Kok als sous-chef wel Willem Kok heeft. Ook al had het niks met eten.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
11: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Zometeen in West tot Wakker een andere manier om dak- en thuislozen op te vangen in de Haagse regio. 8:02, goedemorgen. Het regionieuws van Radio West met Reinhard Roemer.
14: Wie met de bus reist moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1:00 vanmiddag, helemaal niet. In Katwijk zijn chauffeurs vanmorgen vroeg samengekomen voor een actiebijeenkomst. En de stadsbussen van HTM rijden in en om Den Haag wel gewoon. Een man is afgelopen donderdagavond in het centrum van Leiden beroofd en mishandeld door een groep van 10 tot 12 mensen. Hij raakte onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Politie is op zoek naar de daders en ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. In het Haagse Zuiderpark was gisteravond het decor van de wielerwedstrijd Eneco Tour met een proloog van 3,1 kilometer. Bij de mannen ging de Zweed Jacob Söderqvist er met de winst vandoor en bij de vrouwen was het Lieke Nooyen. Meer regio nieuws 8:30, nu het andere nieuws.
15: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
16: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
15: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
6: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
15: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wijnand Zwaan die is bij de ANWB.
12: Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A20 en de A13. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp, 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Zo, is dat in Den Haag?
20: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Eerst nog even, je kunt je dus aanmelden voor de Sweet 16. Hè? Je hoorde net wel een leuk feestje Willem ook had. Dat kan jou ook overkomen dat je nog een keer 16 wordt. We kunnen weer nieuwe aanmeldingen gebruiken, zodat we daar vrolijk mee door kunnen gaan. Geboortedatum sturen en dan doen wij de rest.
1: Ja, via WhatsApp 070-307-8080. En je kan ook altijd mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Dan krijg je ook nog een West Goodie. En binnenkort misschien wel een nieuwe West Goodie.
1: Ook ja.
0: Ja,
1: klopt, ja.
0: Dus die wil iedereen hebben, denk ik, ja, tegen die tijd.
1: Wil je meedoen met Sweet 16?
2: Mijn kleindochter is vandaag 16 jaar.
0: Nou, vandaag, gefeliciteerd, Martin.
2: Ja.
1: Ja, wat leuk. Ja, dan kunnen we voor haar de muziek van vandaag draaien. Ja. Kijken wat er nu in de top 40 staat.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja,
1: ja, dat wilde je even kwijt. Ja.
0: Een uur geleden had jij het even over een onderzoek, Jorin, wat gedaan is naar het slapen van je hond in bed. Ja. Wat ze eigenlijk hebben uitgezocht is, wie heeft daar het meeste last van? Qua slaapgebrek bijvoorbeeld, is dat de hond of de mens? Eigenlijk een hele verrassende conclusie.
1: Ja, de hond. Ja. Die heeft het meeste last van. Tientallen baasjes en hun honden kregen tijdens het slapen een bewegingsmeter om. En wat blijkt, 80% van de gevallen wordt de hond eerder wakker. Of wordt het de hond wakker van het baasje.
0: Ja.
1: En niet andersom. Dus dat is de conclusie, dat de hond dan dus uit zijn slaap wordt gerukt door de baasjes. En ik vroeg me af, ja, hebben we veel hondenbaasjes die hun hond in bed laten slapen? Nou, Mariet, die zegt, goedemorgen, lieve ochtendvrienden. Ja hoor, heel gezellig. Onze 4 tackles sliepen allemaal bij ons in bed en namen ruim hun plek in. Soms vroeg mijn man Martin wel eens of er nog plek voor hem was in de herberg.
0: Ja. Goedemorgen, Jorin en Tjeerd. Hier slaapt Guusje ook op mijn bed. Als ik zeg dat ik naar bed ga, dan gaat ze al vooruit. Een vaste plaats en vaak komt er ook nog een kat bij. Het was niet de bedoeling, maar door de omstandigheden is het eigenlijk zo gegaan. Een leuke uitzending weer. Groetjes van Tilly. Dankjewel, Tilly.
1: En Debbie van Oostroom, die heeft ook nog gereageerd. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Ik slaap al 3 jaar op de bank. Sinds mijn oude hond Luna 3 keer van de trap was gevallen, ben ik maar beneden gaan slapen. Ze is inmiddels overleden, was bijna 14 jaar. Ik heb nu een andere hond, maar ja, ik vond het zo gezellig beneden dat ik het ben blijven doen. Nieuw hond. En zij slaapt dus ook bij mij op de bank of op de grond. Of ze gaat zelf de bench in, eigenlijk wat ze wil. Ze is wel een stuk groter dan mijn oude hond. Het is wel een beetje krapjes dus, een Duitse herder. Maar het is wel zo gezellig en ik vind het ook wel een veilig idee. Maar ik moet er nu snel uit laten, want mijn kleinzoon van 1 komt straks langs. Fijne uitzending en een mooie dag van Debbie.
0: Dank jullie wel. Nou, Martin stak ook nog zand op, dus ja. ook bij Martin de hond.
1: Je hebt een oppashond, hè, soms?
2: Ja, en die, als ik dan naar bed ga, dan kruipt hij onder de dekens en dan komt hij lekker tegen hem aan.
0: Nou, oké, wat wil mensen nog meer? Toch? Heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Dat is heerlijk. Nou, als dat bij jou ook zo is, of juist niet, en waarom dan niet, laat het ons weten.
1: 070-307-8080. Kan je web naar WhatsAppen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: De vakbonden FNV en CNV zijn begonnen met landelijke stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten leggen tot de kerst, als het zo doorgaat, als er geen verschil in het conflict komt, wekelijks een dag het werk neer, omdat ze onder meer hoger loon en minder werkdruk willen. Het stadsvervoer in Den Haag rijdt wel gewoon. Hou daar ook weer rekening mee. Buitenpost Erik Kooijman is al de hele ochtend in Katwijk. Nu bij een bushalte. Erik, is busje komt zo of toch niet?
3: Ja, het is even wachten. Dus je komt zo of toch niet. Want de ene rijdt wel en de andere niet. Dat is een beetje moeilijk voor de reiziger. We staan bij de bushalte van het gemeentehuis. Twijk heet het hier. En het is eigenlijk een soort overstapplekje. Ook wat te begrijpen, Katwijk. En dan heb je vaak met Leiden te maken. Dan moet je naar Leiden voor werk of school. Dus dan parkeer je hier je fiets en dan stap je verder op de bus. Dan zijn er toch wel wat jongeren ook hier die hier staan te kijken naar... Nou, over 2 minuten komt de bus 400 uit Leiden Centraal. Mag jij het vragen? Mag jij het vragen? Jij wil met de bus, hè?
4: Ja, zeker.
3: Waar wil je heen?
4: Naar Den Haag.
3: Even kijken, over 12 minuten. Er wordt gestaakt, maar er wordt ook gereden. Wist je het van tevoren al?
4: Ja, gisteren kwam de bus telkens niet. En toen opeens wel, tot hij niet op het bord stond. Dus daardoor wist ik wel een beetje dat er iets was, zeg maar. Maar voor de rest niet echt veel meegekregen. Alleen ik moet wel op school zitten nu eigenlijk. Dus dat is wel heel jammer.
3: Dat kan me voorstellen dat jij het een beetje spannend vindt. Ga je het redden? Over 11 minuten zou er één kunnen komen, bus 385?
4: Nee, ik had eigenlijk de vorige bus al moeten hebben. Ik red het sowieso helemaal niet meer naar school.
3: Kom je daarmee weg op school?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, daar word ik wel voor gestraft, zeg maar.
3: Nou, ik hoop dat ze een beetje mild zijn voor je, want het is ook een beetje buiten jou om. Ik kijk even in de verte of er al iets aankomt. De bus uit Leiden zou elk moment moeten komen. Er zijn wat meerdere mensen die hier staan. Succes vandaag. En even deze mevrouw. Goedemorgen mevrouw. Hallo. Wil je met de bus?
5: Ja.
3: Waar wil je heen?
5: Sorry, ik kan niet goed spreken Nederlands. Ik leer Nederlands.
3: Je studeert Nederlands?
5: Ja, ik studeer Nederlands.
3: Je moet naar de school in Leiden waar je Nederlands leert?
5: Ja, ja. Ik ga naar de Lammerschans. Ja.
3: Lammerschans, nou, dat is al een heel ingewikkeld Nederlands woord. Lammerschans, ik krijg het ook niet uit mijn mond. Over 1 minuut zou er moeten komen, maar er zijn een aantal bussen die staken, ongeveer de helft in dit gebied. Er is geen actuele info, dus misschien moet je wel een tijdje wachten. Weet je wat staken betekent?
5: Ja, ik denk een beetje later naar de les. Ja, 400 ja, gaat naar Leiden, ja. Maar moet ik ook in de Leiden wachten voor andere bus. Ja, één.
3: Het wordt misschien wel een lange dag voor je.
5: Ja, 401 gaat naar Leidenschap.
3: Ja, nou dat is over 5 minuten. Misschien komt hij wel. Ik wens je heel veel succes. En succes met je Nederlands. Het gaat best goed.
0: Ja.
3: Lammerschans. Altijd een moeilijk woord. Nou, dit is hier dus even afwachten. En je moet een beetje geluk hebben. Ik zie daar in de verte nog steeds geen bus aankomen.
0: Nee.
3: Dus het is hier ja, wel of niet.
0: Heel goed.
1: Wel mooi dat ze eerst zegt, ja, ik spreek geen Nederlands en daarna de oren van je kop lult eigenlijk.
0: Nou, dat is wel goed eigenlijk. Nederlandse woorden tegelijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik vond dat helemaal niet zo waardig. Nee. Ja, daar rijden dus nog wel wat bussen. En dat is misschien best wel verwarrend, want wat rijdt er dan wel en wat rijdt er dan niet? Als het gaat om EBS, dat is meer in de regio Haaglanden. Daar zijn helemaal geen bussen uitgereden. Vanmorgen houden rekening mee dat alle ritten zullen vervallen tot zeker 1 uur, zegt dat bedrijf nu. Mochten er vanmiddag toch wat bussen kunnen rijden, dan geldt er een aangepaste dienstregeling met een beperkt aantal lijnen, maar dat is dus nog niet zeker. En die lijnen die kun je dan weer vinden op de website van EBS.
1: Ja, ze moeten eigenlijk kijken of de buschauffeur die komt, of die dan wel wil rijden of niet.
0: Ja,
1: dat
0: is...
1: weten we eigenlijk goed niet van tevoren,
0: nee,
1: zo'n bedrijf.
0: Wat er gebeurt. Ja. Nou ja, vanmorgen wilden er dus weinig rijden. Daar.
1: Blijkbaar, ja.
6: De dag begint en ben je druk.
0: Oh man, weer een druk, hè? Ik zit te genieten van de zonsopkomst natuurlijk. En ik draai Neil Music, maar dat is ook weer oud.

0: 8 voor half 9 is het geworden. Radio West met West tot wakker. Tjeerd en Jorinda bij je tot 10 uur vanmorgen. Duizenden daklozen hebben we in de Haagse regio. Daar hoor je wel vaker over. Maar het blijkt lastig om plekken te vinden waar ze aan een huis kunnen komen. En dat is een groot probleem. In de Haagse gemeenteraad wordt daar later vandaag over gedebatteerd. Bij de stichting
1: 488
0: denken ze de oplossing te hebben. Daar worden dak- en thuislozen opgevangen op kamers om tot rust te komen en hen verder te helpen. En daar praten we vanmorgen over met Emmy van Halderen van de stichting 488. Emmy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat doen jullie nou eigenlijk precies met die stichting 488?
2: Wij leveren twee soorten opvang, maar waar we het nu over hebben is simpele opvang voor mensen die alleen een dak nodig hebben. En dat betekent dat we grote huizen, gewone woonhuizen aankopen waar dan 8 of 10 mensen in zouden kunnen wonen. Die dan een eigen kamer hebben met een eigen slot op de deur en zo tot rust kunnen komen om weer verder te kunnen gaan.
0: En waarom is het belangrijk om het op deze manier te doen?
2: Omdat het goedkoper is en er is gewoon heel weinig geld. Er zijn vreselijk veel daklozen en ja, niet iedereen kan gewoon een huis krijgen. Net zo goed als je neefje geen huis kan krijgen, kunnen daklozen dat ook vaak niet krijgen. Dus er is een concept wonen eerst. Nou, dat kan op dit moment nog niet echt uitgerold worden, maar wij denken samen wonen eerst kan wel.
0: Ja, en hoe lang mogen ze dan bij jullie wonen?
2: Wat ons betreft tot 24 maanden.
0: En die 24 maanden, blijkt dat vaak juist een mooie periode te zijn om de tijd te kunnen overbruggen totdat er wat anders is?
2: Ja, dat zou ook echt binnen een jaar kunnen. Want met een paar maanden is men echt stabiel en kunnen we gaan kijken naar hoe kan je geld verdienen als je geen baan hebt. Hoe kan je je leven weer op orde krijgen en hoe kunnen we naar een vervolgplek gaan zoeken. Dat laatste is lastig, ook zeker binnen de regio. Dus wij staan er ook voor om ook naar krimpregio's in Nederland te kijken. Of men daar misschien veel makkelijker een huis kan krijgen. En dan echte mensen vooruit helpen met een nieuw plekje.
0: Ja, want dat is dus eigenlijk wat jullie doen. Hè? Want je zei al, de mensen kunnen daar tot rust komen, hebben een dak boven hun hoofd. Maar jullie helpen ze dus ook verder met hun toekomst.
2: Ja, maar we geven geen zorg. Dat is het verschil. Als je gewone opvang hebt, er zit er een heleboel zorg bij. Dat heeft niet iedereen nodig. Er zijn een heleboel mensen die dat niet nodig hebben. En dat is nou juist wat de zorg zo duur maakt.
0: Ja, je bent meer een wegwijzer.
2: Juist.
0: Ja, het probleem is groot, dat horen we inderdaad. Hè. Ervaren jullie dat ook?
2: Ja, wij ervaren dat heel erg. We hebben dagelijks mensen die bij ons aankloppen. Alleen werken wij via daklozenloket. Dus wij krijgen van hun de mensen aangeboden. Hele goede samenwerking. Maar ja, er is gewoon niet voldoende ruimte. Dus mensen worden echt wanhopig. En ja, komen in een neerwaartse spiraal terecht. En daar zien we iedere dag de gevolgen van in de gemeente.
0: Ja, en vandaag wordt er over gedebatteerd in de gemeenteraad. Wat zou er nou anders moeten?
2: Wij denken dat er een nieuwe laag moet komen bovenop wat er nu al is. Minder zorg, gewoon wonen. Samen wonen eerst en niet daar nog allerlei gedragswetenschappers. Die hebben de mensen vaak helemaal niet nodig, vooral niet in het begin. Want dan heb je gewoon één probleem en dat is dat je geen dak boven je hoofd hebt.
0: Ja, dus het wordt veel te moeilijk gemaakt.
2: Nou, niet voor de groep die daaronder zit. Dus het is een hele groep die door allerlei problemen, hele grote problemen, echt wel opvang nodig heeft en wel echt veel zorg nodig heeft. Maar deze grote groep van economisch daklozen, zogenaamd zelfredzame mensen, ja, heeft dat niet nodig.
0: Nee, maar dan heb je natuurlijk ook nog gewoon, want jullie bieden nu letterlijk een dak boven het hoofd, maar dat is natuurlijk ook wel een ding, hè? Er zijn eigenlijk heel weinig daken.
2: Ja, maar er zijn veel meer grote huizen. We hebben nu net een pand aangekocht, Laan van Meerdervoort. Er zitten 10 kamers in. Dat is niet zo heel erg populair op de markt. Want het is een gigantisch huis met een enorme achterstand in onderhoud. Nou, dat kunnen we toch wel aanschaffen. En dan kunnen 8 mensen daar terecht.
0: Zo klink je ook, maar dat is volgens mij ook wel jouw boodschap aan de politiek. Denk praktisch, dat is heel hard nodig.
2: Juist, dat is exact onze boodschap. Wees heel praktisch en doe gewoon heel veel met de beperkte middelen die we hebben.
0: Emmy van Halderen van de stichting 488. Hopelijk hebben ze geluisterd daar in het stadhuis. Dankjewel, hè?
2: Heel graag gedaan. Goedemorgen. What's new, what's a cat?

0: Jones. Klinkt nog altijd als een klok. In Engeland een hoop gedoe om hem geweest. Omdat hij door ITV is hij gewoon uit de jury gezet van... Tom Jones. Klinkt nog altijd als een klok. In Engeland een hoop gedoe om hem geweest. Omdat hij door ITV is hij gewoon uit de jury gezet van The Voice.
1: Oh, is dat zo?

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
2: NRV.
3: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
1: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
3: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
1: Geweldig idee.
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: 6:01. Martin Bruin die zit lekker met zijn bolletje in het zonnetje. Naast hem Reinoud Roemer met een overzicht van het regionieuws. Reinoud, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen Tjeerd. En goedemorgen Jorinda.
15: Goedemorgen.
14: En goedemorgen Martin. Yo. Wie met de bus reist moet vandaag rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1:00 vanmiddag. Helemaal niet. In Katwijk zijn chauffeurs van Qbus vanmorgen vroeg samengekomen. Vakbondsbestuurder Kelly Bolsenbroek van het CNV zei daar dat ze wil dat de werkdruk die chauffeurs ervaren snel omlaag gaat.
16: Maar het is niet alleen de werkdruk. Het is ook het feit dat de plannen die de werkgever op tafel legt zijn eigenlijk alleen maar verslechteringen. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte verslechteren. Ze willen roosters nog korter van tevoren bekendmaken. Nou ja, en een buschauffeur is natuurlijk ook iemands vader, moeder, broer, zus. En wil ook gewoon weten, kan ik mijn kind morgen van school halen? Of wanneer heb ik vrije tijd?
14: Een bestuurder van FNV Haaglanden uit Delft, zelf buschauffeur, geeft een schets van zijn werkzaamheden.
17: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Op dit moment is het best wel redelijk goed. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reiziger.
14: Tot aan kerst willen chauffeurs 1 dag per week staken om de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang te helpen. Tijdens de staking in het streekvervoer rijden vandaag de stadsbussen van de HTM in en om Den Haag wel gewoon. Blijven we even bij dat openbaar vervoer. Niet iedereen voelt zich er veilig. Vooral vrouwen en meisjes passen hun gedrag in het openbaar vervoer en ook op straat vaak aan of vermijden bepaalde plekken. D66 en Pro-Zuid-Holland willen dat de provincie daar meer rekening mee houdt en stellen ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid en leefbaarheid moeten verbeteren. Je hoort Lisanne van Damme van D66.
18: Dat komt omdat de provincie ook best wel belangrijke verantwoordelijkheden heeft over bijvoorbeeld

0: mobiliteit, maar ook doorfietspaden. Nieuwbouwwijk die bijvoorbeeld wordt ingericht. Dus nou ja, op zo'n manier kan de provincie ook wat doen aan het gevoel van onveiligheid.
1: Vandaag wordt er in de provincie gestemd over de plannen. Een man is donderdagavond laat in het centrum van Leiden beroofd en mishandeld door een groep van 10 tot 12 mensen. Terwijl een van hen het slachtoffer vasthield, pakte andere spullen van hem af. Hij raakte onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt en ook werd hij geslagen. De politie is op zoek naar de daders en ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Een hotel Noordzee aan de Katwijkse boulevard dreigt na volgend jaar september te verdwijnen. Maar een monumentenwaakhond wil daar een stokje voor steken. Volgens het Kuipersgenootschap is het hotel veel meer dan een oud gebouw. De organisatie vindt het juist een belangrijk onderdeel van de wederopbouw van Katwijk. Het hotel werd in 1953 ontworpen door architect Geert Drekshagen. En het Kuipersgenootschap wil dat Hotel Noordzee een monumentenstatus krijgt.
2: En ik wil even zeggen, even over 8:30, want ik blijk net in een andere tijdzone te zitten. Maar goed, Huub Mizee, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tjeerd.
2: Ja, Huub, en de zon is inmiddels al op, dus ik zou beter moeten weten. En ja, we blijven de zon wel zien vandaag ook, hè?
3: Zeker wel, hoor. Ja, de zon kwam 8:01 op vanochtend. Toen ging die echt boven de horizon schijnen. En dat doet hij ook nog steeds. Er zijn een paar kleine wolkjes. Dat blijft een beetje zo vandaag. Voor de rest heeft de zon de overhand. Droog. Een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Veel is het allemaal niet. En het is nu zo'n 9 graden. Het was afgelopen nacht 8 à 9 als minimum. In het binnenland 6. Maar vanmiddag wordt het op heel veel plaatsen weer ons 17. Heel misschien nog net 18, hoor. Helemaal prima. Komende nacht droog en opklaringen. Het wordt dan ook weer 8 of 9 graden. En morgen hebben we ook nog heel veel zon. Morgenmiddag komt er ook weer wat bewolking, maar het blijft nog steeds droog. En morgenmiddag zal het op veel plaatsen zo'n 19 graden worden. Ja, nog steeds heerlijke temperaturen. Maar vrijdag wordt het wel even anders, hoor. Dan passeert er een front met bewolking en enige tijd regen. 17, 18 graden kunnen we nog zien op de thermometers vrijdag. Zaterdag een paar buien en dan komt de temperatuur met een noordenwind op een wat lager niveau. Ja, je hoort dat goed. 13 graden. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Eigenlijk dus de hele herfstvakantieweek. Een beetje hetzelfde. Grotendeels droog. Geregeld zon, maar niet heel veel warmer dan 12 of 13 graden, denk ik. Ja. Misschien een enkele keer iets meer. Maar toch aan de andere kant een prima herfstvakantieweek volgende
2: Zeker.
3: Week.
2: Maar toch wel even wennen weer. Maar dat is toch wel een verschil met wat we gewend zijn qua temperatuur.
3: Dat is helemaal waar. Ja.
2: Huub, dankjewel. Gaan we ook even kijken bij de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan.
4: Ja, de ochtendspits die lost nu geleidelijk aan op. Op sommige plekken zit het nog wat tegen. In ieder geval op de A4 en op de A44. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en Hoofddorp 18 kilometer file met wel een uur vertraging. Daar botsen twee auto's op elkaar. Nou, die worden nu geborgen. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. En door die problemen loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. En daar ben je een half uur langer onderweg.
2: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West wordt wakker.

0: Earth and Fire en weekend 9:10. Speciaal voor het museum, want die heeft zometeen al gewoon weer weekend.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren.
0: Gefeliciteerd, er is er een jaren. Gefeliciteerd. Ja, want Martin, je zei het net al eventjes, maar ja, je bent er natuurlijk helemaal vol van, want er is er een jarig, hè?
2: Ja, het is Sweet 16 toch of iets?
0: Zeker.
2: Ja, nou, en kijk, mijn oudste kleindochter, Sofietje, die is vandaag 16 jaar geworden. Schat, van harte gefeliciteerd, dames en opa.
0: Ja, je straalt er helemaal van. Ja. Het is ongelooflijk dat ze alweer 16 is. Hè? Wat gaat 16. Dat dan snel, hè, Martin, toch?
2: Ja, het is een beetje een gevaarlijke leeftijd, hoor. Dan krijgen ze een beetje verkering en
0: al. Ja, oh ja. Ja, vind je dat allemaal spannend?
2: Ja, als opa, dan moet ik dat stiekem in de gaten houden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jij bent berentrots op je kleinkinderen, volgens mij.
2: Ik ben berentrots. Ik heb 5 geweldige kleinkinderen.
0: Ja, en doen ze het goed?
2: Ja, ze doen het geweldig. Kijk. Ze hebben een voorbeeld aan de opa genomen.
0: Nou, of het heeft een generatie overgeslagen.
2: Goed, de sport.
3: Zo. West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, officieel goedemorgen natuurlijk.
2: Goedemorgen, vriend. Je bent nog mijn vriend. Maar goed, laat maar.
0: Gisteravond de Eneco Tour. Dat was eigenlijk zo'n beetje in mijn achtertuin in het Zuiderpark. Hè. Leuk om dat ook op televisie dan te zien, want dat herken je allemaal.
2: Ja.
0: Maar wat ik wel vond, ik weet niet hoe jij dat had. Het was natuurlijk het begin van de Eneco Tour. Ik zat een beetje naar die televisiebeelden te kijken. Maar weinig publiek, vond ik.
2: Ja, het was een beetje tegenvallend qua aantal publiek. En het is toch iets geweldigs om mee te maken. En, maar ja, goed, helaas. Ik denk dat ze allemaal op ons zaten te wachten.
0: Het zou zomaar kunnen. Ja. Het was een tijdrit, hè, om mee te
2: het
0: beginnen.
2: Het was een
0: hè,
2: tijdrit rond het Zuiderpark van 3,1 kilometer. En bij de dames was het Lieke Nooijen veel te sterk voor de rest. 8 seconden voor op Charlotte Kool, die tweede werd. Dus wat dat was 8 seconden in een tijdrit van 3,1 kilometer. Dat is behoorlijk wat.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja,
2: bij de mannen ging het wat spannender, want daar was het maar 7500ste seconde verschil tussen nummer 1 en de nummer 2. En dat was Zunderquist, die iets sneller was. Maar goed, het was. En Den Haag staat weer op de kaart.
0: Ja, nou ja, dat wel. Het is wel mooi. We willen ons ook een beetje profileren als wielerstad, geloof ik. Ja. Dat komt nog van die vorige wethouder, Hilbert Bredermeijer. En ze had ook een heel fietsfestival georganiseerd in het Zuiderpark.
2: Ja, wielersport is een ongelooflijk mooie sport.
0: Ja, het is ook wel heftig voor die mannen. Want vanmorgen starten ze alweer in Ede, geloof ik.
2: Ja. Ze hebben het niet zo makkelijk. Ze verdienen een redelijk zakcentje. Maar toch? Het is toch.
4: Ik zag bij dat festival ook zo'n hobbelbaan. Weet je wel, zo'n BMX. Baan, waar kinderen dan vanaf konden gaan. Ja, dat was zo'n hobbel. Ploem, ploem, ploem, ga je hobbelen, ga je hem eroverheen. Maar dat zie ik jullie ook wel doen. Ik zag dat helemaal voor me, dat jullie samen op de fiets, en dan Martin fietsend en Tjeerd achterop.
0: Hobbelend.
4: Dat jullie hobbelend daaroverheen zouden gaan.
2: Kunnen we het niet omdraaien, dat hij fietst en ik achterop?
4: Ja, mag ook van mij hoor, geen probleem.
2: Dan wordt al iedere morgen gaan met de auto, de taxi Davy.
0: Ja, wat een leuk idee. Ja. Gelukkig is het fietsfestival weer voorbij.
4: Nou, misschien ligt hij er nog, hoor, die hobbelbaan.
0: Ik wil het wel even de oranje vrouwen toch nog wel eventjes noemen, want ze hadden al van Hongarije 0-8 gewonnen en nu weer 3-0. Dat gaat wel goed met die vrouwen, hè?
2: Ja, die vrouwen die doen
0: daar moeten we rekening mee houden.
2: Ja, nee, maar dat gaat de hele goede kant uit, hoor. Dus wat dat betreft, ze hebben het gisteren rustig al gedaan.
0: Ja.
2: Ja, ik bedoel, ja, waarom? Als je 8-0 voor staat, dan hoef je er niet zo in te spannen. Het werd uiteindelijk 3-0. Maar het is toch wel kenmerkend voor het damesvoetbal, want als je dan de uitslag is van Zweden tegen Litouwen, 10-0.
0: Ja,
2: dan dat denk je van.
0: Maar de verschillen zijn dus heel groot eigenlijk.
2: Die zijn heel groot.
0: Ja. En een brede bank ook bij Oranje. Hij heeft veel keus.
2: Hij heeft ongelooflijk veel keus.
0: Ja. Gisteren deed je natuurlijk al je voorspelling over PSV tegen RB Leipzig.
2: Gaat het goed, hè?
0: Ja, net niet.
2: Oh.
0: Net niet. Dat zei je ook alweer.
2: Ik zei 1-0? Of
0: nee,
2: niet?
0: Dat zei je niet.
2: Oh, zei ik dat niet?
0: Je zei 1-3 voor PSV.
2: Oh, 1-3. Ja, maar ja, als je nou miljoenen verdient en je kan vanaf 11 meter die bal er nog niet in schoppen. Nou.
0: Over 90 minuten hebben we een goede wedstrijd gespeeld, zei Peter Bos.
2: Ja, dan heeft hij zeker naar een andere wedstrijd gekeken. Want
0: nou, wel grote kansen weggegeven.
2: Ja, maar ja, jongens, als je niet daarvan kan winnen, dan Nederland gaat op de internationale voetballijst qua resultaten toch behoorlijk.
0: Ja, maar had je toch niet, als je naar die wedstrijd keek, had je dan niet het gevoel dat er wel meer in had gezeten? Zo slecht speelden ze niet, toch?
2: Nee, ze speelden helemaal niet slecht. Maar ja, je moet die bal wel tegen dat netje aan krijgen.
0: Ja, dat is zo. Nee, en dat lukt bijvoorbeeld ook niet bij die penalty. Hè. Kunnen we nog even horen.
2: Ja.
5: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Dit is iets tegen Van der Voort. uitgepakt.
0: Ja, helaas. En zo waren er wel meer gemiste kansen. Ja,
2: maar zullen we nou het, uit het negatieve iets positiefs gaan pakken?
0: Nou, als je het zou kunnen.
2: Kijk, aanstaande weekend is PSV de tegenstander van ADO.
0: Ja.
2: Dus als ze dan net zo goed voetballen als gisteravond, dan zit het wel goed. Dan blijven de drie punten hier. Ja, ik kan het bijna zien vanaf hier, vanaf de derde vier.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan blijven de punten lekker in Den Haag.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, vanavond?
2: Ja, vanavond hebben we Feyenoord nog. Hè. Dus ik hoef mijn schoondochter, dochtertje al jaren is, ja, die hoef ik niet te storen vanavond. Want ja, die is helemaal Feyenoord, die idolaat. Die heeft volgens mij nog een panty van Feyenoord. Dus wat dat betreft, nee.
0: Daar kijk je ook naar uit. Je gaat geen voorspelling doen, toch?
2: Niet naar de panty, maar naar Feyenoord.
0: Nee, naar Feyenoord.
2: Dat je geen verkeerde insinuaties treedt.
0: Geen voorspelling, toch, hoop ik?
2: 2-2.
0: 2-2. Nou,
2: kun je morgen weer zeuren.
0: We gaan het zien. Dat doe ik graag. Martin Bruin, hartelijk dank.
2: Ja, en het was je reuze gezellig.
0: Al zeg je het zelf.

Oh, gooi je spiertjes maar eventjes lekker los, hoor. Dat kan bij deze muziek van Gino Vanelli. Het is een soort alternatieve ochtendgymnastiek. Wordt je gratis aangeboden door West Wordt Wakker. Suzanne en Freek die zijn natuurlijk ook hartstikke actief. Op 13 november staan ze in Paradiso in Amsterdam. En dan zullen ze alle nummers spelen van hun nieuwe album Pijnstiller. En ook eventjes wat rust hier in West Wordt Wakker. Met Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek en niemand. 7 voor 9 is het geworden op Radio West in West wordt wakker. Zometeen na 9 uur, dan gaat het weer gebeuren. Dan gaan we iemand bedden die wij blij maken met een tramkaartje.
1: Ja, met het rijdende tramrestaurant van Den Haag mag je mee om ons feestje te vieren.
0: 6 jaar West wordt wakker. En misschien ben je er wel bij omdat jij ook iets te vieren hebt. Wie het wordt, hoor je zometeen na 9.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
17: Zometeen in West wordt wakker. Wie gaat feestvieren met ons in de tram? Regio Nieuws van 9 uur met Reinhard Roemer.
18: Vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. Wie met de bus reist moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1 uur vanmiddag. Helemaal niet. Katwijk zijn chauffeurs vanmorgen vroeg samengekomen. En de stadsbussen van de HTM rijden in en om Den Haag wel gewoon. En het Haagse Zuiderpark was gisteravond het decor van de wielerwedstrijd Eneco Tour met een proloog van 3,1 kilometer. Bij de mannen ging de Zweed Jacob Söderqvist er met de winst vandoor. Bij de vrouwen was het Lieke Nooyen. Meer regio nieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
19: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
20: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
19: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
7: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
19: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
21: De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 is nog wel veel vertraging na een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
22: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
24: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
27: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Ah, daar word je vrolijk van. Eternal, een vriendin en twee zusjes waren het samen met B.B. Winans. I wanna be the only one. 8:08 is het geworden. Een prachtdag vandaag. Het is woensdag 14 oktober 2020.

0: een kleine situatieschets. Jorinda en Tjeerd op je radio tot 10 uur. En Reinoud Roemer voor de nodige bijgeluiden. Dat is eigenlijk een beetje wat je het komend uur kunt verwachten. Doe eens even een bijgeluid, Reinoud. Even leuk. Even iets dat we even...
1: Wacht, druk ik even op de printer.
2: Ja, dat horen we tegenwoordig.
0: Ja,
2: als hij...
0: want hij zit dus bij ons in de studio met zijn kantoortje. Dus dat is natuurlijk wel hartstikke leuk.
2: Wel gezellig.
0: Dat is heel gezellig.
2: Ook, ik hoorde hem ook al rommelen met zijn bommetjes.
0: Ja, veel lawaai eigenlijk.
2: Ja, echt veel zo lekker zo kraken zo.
1: Komt-ie.
2: Oh, daar komt-ie. Ja hoor.
0: Ja, dit is dus echt gewoon het nieuws. Dat horen we nu live tot ons komen op een andere manier. Het is fantastisch allemaal, mensen.
2: Ja, het is oud nieuws alweer. Ja.
0: Zometeen, een belangrijk moment in West wordt wakker. Want dan maken we bekend wie er weer mee mag met de feesttram. Want 6 jaar West wordt wakker al.
2: 6 jaar inderdaad. Het is ongelooflijk, toch? Nou. Weet je nog hoe je binnenkwam 6 jaar geleden?
0: Vermoeid.
2: Nee. Ja, slapeloze nacht.
0: Nee, we vonden het hartstikke spannend. Ja. En we waren helemaal vol opwinding over dat we het gingen maken. Dat
2: was, absoluut, ja.
0: Ja, het was een hele leuke ochtend. Weet
2: ja, wel. Het was een hele leuke ochtend inderdaad. En daarna hebben we nog heel veel leuke ochtenden gehad. 6 jaar lang. En we blijven nog even doorgaan. Dus dat is sowieso het goede nieuws. Maar we vieren dat graag met jou. En we hebben daarvoor de Hoftram gereserveerd. Dat is het rijdende tramrestaurant in Den Haag. Dan rij je dus door de stad. Terwijl je ook nog wat gaat eten. En niet zomaar iets dat samengesteld is door Pierre Wint, de topkok die je ook van tv kent. En het leuke is, zij zijn zelf ook jarig.
0: Ja, 12,5 jaar.
2: Ja.
0: Dus je kunt je nog steeds dus opgeven ook. Hè? Jorin, als je zelf dus iets te vieren hebt, dan mag je dus gewoon altijd nog je melden. En wie weet ga je dan mee.
2: Ja, we hebben heel veel aanmeldingen al, maar er kan zeker nog wat bij. En wie weet heb je dan wel geluk. Nog deze week en volgende week geven we elke dag 2 kaarten weg. 1 voorwaarde. Je moet zelf ook iets te vieren hebben. Kan echt van alles zijn. Wees lekker creatief. En geef het door via 070 307 8080. Via WhatsApp of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Mooie muziek van Pieter Gabriel op Radio West.
1: West wordt wakker, viert feest.
0: Ja, inderdaad. 6 jaar dus alweer zojuist gememoreerd. En daarom gaan we rijden met de tram. Waarin je ook kunt eten en waarin we dus eigenlijk een heleboel feestjes bij elkaar gaan vieren. Want dat is het geval. Er zijn zelfs mensen die gaan al mee. Die zijn gewoon letterlijk op de dag dat we gaan rijden op 11 november jarig. Dus er zal ook heel veel gezongen worden. Ik heb daar wel wat verontruste appjes ook over binnengekregen.
2: Oh, ja.
0: Mailtjes. Dat mensen zeggen, ja, we willen wel met die tram, maar het is ook goed als de ramen erin blijven zitten. Zingt Jorinda echt heel hard mee? Want we hebben daar wel iets van gehoord. Jorinda zal playbacken. Dus geen zorgen. Nee, omdat komt ook
2: nou, ja, zeg.
0: Voor de veiligheid van het vervoer. Dat komt goed. Ja, dat kan niet anders.
2: Kan dat niet anders?
0: Dat is levensgevaarlijk. We hebben je wel eens horen zingen. He? Zing het maar. Zing het
2: lang
0: maar.
2: Zal ze leven. Ja, lang zullen ze leven.
0: We gaan bellen.
2: Lang zullen...
0: ja. We gaan bellen.
2: Oh ja, we gaan bellen inderdaad.
0: Iemand gelukkig maken.
2: Met degene die vandaag die 2 tickets in de wacht sleept.
0: Ja. Misschien zegt hij nu wel af voor diegene.
2: Ja. Ik heb wel goed nieuws. Deze persoon is niet jarig op 11 november.
0: Oh.
3: Met Monique.
0: Monique, met Geert en Jorinda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Cheers. Goedemorgen, Jorinda.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Hi. Ja, dan ben je ineens live op Radio West. En dat is niet voor niks, want jij hebt een berichtje naar ons gestuurd, omdat jij iets te vieren hebt.
3: Ja. Ja. Ik heb een hoop dingen te vieren eigenlijk. Nou, nee. Ik word 70 dit jaar.
2: Van harte gefeliciteerd. Dat is een mooie, mooie leeftijd.
3: Ja, pas hoor.
2: Ja, in december, hè?
3: Ja. In december, ja. Nou ja, en natuurlijk 6 jaar luisteraar bij jullie.
0: 6 jaar, Monique. Wat een lange tijd, hè?
3: Ja, hè. Ja,
2: vond je het zwaar soms?
3: Ochtend. Nee, ik vond het heerlijk om met jullie wakker te worden. Dus blijf zo doorgaan.
0: Oh, wat goed. Ja.
2: Ja, en om
3: 7 uur gaat mijn wekker, dus prima.
2: Nou, goed om te horen. Dankjewel. En je had nog iets geschreven. En dat vond ik toch eigenlijk ook wel stiekem iets heel leuks om te vieren.
3: Ja, Bobby van Galen, die volg ik al van het begin af aan. Ik was ook met de crowdfundactie heb ik meegedaan.
0: Dat is de man achter de tram, hè?
3: Ja, dus dankzij Radio West ook. Want toen was hij in een interview bij jullie om zijn plannen te vertellen. En nou, dat vond ik zo gaaf. Dus ik dacht, van daar doe ik aan mee.
0: Dus jij hebt eigenlijk geld gestoken toen in die tram, hè? Met die crowdfundingsactie. Ja. Dus hij rijdt mede dankzij jou, zou je kunnen zeggen.
3: Nou, dat denk ik niet. Ik hoop dat meer mensen hebben gedaan. Maar ik vond het zo onwijs leuk idee. Dus
0: nou.
3: En dankzij jullie ook, hè? Want hij was toen bij jullie voor een interview.
0: Zeker.
3: Om de hele plannen te vertellen van hoe leuk is dat?
0: Nou, 12,5 jaar geleden alweer. Je gaat Bobby zien, je gaat ons zien. Want Jorin is er mee. Hè?
2: Ja, natuurlijk mag je mee. Gezellig. En je mag ook nog iemand meenemen.
3: Oh, leuk. Hartstikke leuk. Oh, ik vind het echt heel fijn om dat mee te gaan.
0: Nou,
3: ja.
0: Monique, je bent van harte welkom.
3: Dank jullie wel.
0: 11 november is het zover en dan gaan we gezellig doorpraten. Goed?
3: Ja, helemaal goed. Hartstikke fijn, jongens.
0: Joehoe. Dag, Monique.
3: Doei. Doei, doei.

0: Een kleine vooruitblik, een gezongen vooruitblik op het weekend. Rob de Nijs en zondag. Corine zie ik bijvoorbeeld nu net binnenkomen. Die wil heel graag mee ook met onze feestram. Ja, er zijn verschillende manieren om jezelf aan te melden, Jorien.
1: Ja, dat kan via westwoordwakker@omroepwest.nl. Of je kan een appje sturen naar 070 307 8080. En stuur er dan gelijk bij wat jij te vieren hebt. En dat kan echt van alles zijn. Een jubileum, nou een verjaardag in december bijvoorbeeld. Het hoeft ook echt niet precies op die 11 november te zijn. Of misschien heb je wel net een diploma gehaald. Of ben je opa van oma geworden. Nou, iets te vieren, laat het weten via de mail of via WhatsApp.
0: Ja, misschien ben je net naar de kapper geweest en heeft je haar nog nooit zo goed gezeten. Ja. En zeg je, nou, dat is echt iets om te vieren. Nee, maar het kan, hè?
1: Het kan.
0: Je weet het allemaal
1: niet. Zeker.
0: Dus het is mogelijk. Er zitten al hele originele vier momenten tussen, om het zomaar uit te drukken. 10 voor half 10, Radio West wordt wakker. En je vraagt je misschien af wie we gaan draaien. De hoek.

0: We hebben het wel vaker gezegd in dit programma, maar misschien dat je toen net niet luisterde. Dus ik kan het altijd nog een keertje doen. Plaatje heeft natuurlijk ook een stukje radiogeschiedenis geschreven. Hij was de eerste gebruikt in de avondspits van Frits Spits in 1978. Omdat hij zich slechts een vervanger voelde van Joost den Draaier, Willem van Kooten, die toen voor hem zat. Zometeen na 9:30 dan gaan we de grens over. Hè?
1: Ja, dan gaan we naar Niels Schreuder. Die zit in België en er wordt daar flink gedemonstreerd. En zorgen over een politieke crisis in België.
0: Nou, dat wordt ook wel weer eens tijd. Want het kabinet, dat zit daar al zo lang.
1: Ja, het is ongelooflijk inderdaad.
0: Dat gaat bijna tegen hun eigen geschiedenis in.
1: Ja.
0: Nou, de Belgische onrust voor 9:30. Joe Cocker op.

0: je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot.
0: Ja. Echt heel groot.
1: Zo die...
0: Ja,
1: zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat het maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar.
2: Hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet

0: Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
7: 1 over half 10. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: Wie met de bus reist, moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Tijdens de staking rijden de stadsbussen van de HTM in en om Den Haag wel gewoon. Maar door de landelijke staking in het streekvervoer rijden minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden tot 1 uur vanmiddag niet en mogelijk nog langer niet. Vakbondsbestuurder Kelly Bolsenbroek van het CNV zegt dat de werkdruk die chauffeurs ervaren snel omlaag moet.
10: Maar het is niet alleen de werkdruk. Het is ook het feit dat de plannen die de werkgever op tafel legt zijn eigenlijk alleen maar verslechteringen. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte verslechteren. Ze willen roosters nog korter van tevoren bekendmaken. Nou ja, en een buschauffeur is natuurlijk ook iemand, vader, moeder, broer, zus, en wil ook gewoon weten, kan ik mijn kind morgen van school halen? Of wanneer heb ik vrije tijd?
8: Een bestuurder van FNV Haaglanden uit Delft, zelf buschauffeur, geeft aan wat er moet veranderen.
11: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga, dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Op dit moment is het best wel redelijk goed, maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reiziger.
8: In het dienstrooster is volgens de Delftse chauffeur nu nog 4 minuten ingepland voor een plaspauze voor chauffeurs.
11: Ik ben buschauffeur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen start wel lukken, maar ik ben al een beetje wat ouder, over de 60. Dan moet je ook wat vaker, ja. Maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kunnen strekken.
8: Hogeschool in Holland en de Hogeschool Leiden waarschuwen hun studenten dat ze rekening moeten houden met extra reistijd vandaag, maar dat onderwijs en toetsen doorgaan zoals gepland. De Universiteit Leiden zegt dat docenten passend en coulant reageren wanneer een student door overmacht door de staking niet aanwezig kan zijn. Buschauffeurs willen tot de kerst elke week 1 dag staken om de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang te helpen. Even bij het openbaar vervoer blijven. Niet iedereen voelt zich er veilig. Vooral vrouwen en meisjes passen hun gedrag in het OV en ook op straat vaak aan of vermijden bepaalde plekken. D66 en Pro in Zuid-Holland willen dat de provincie daar meer rekening mee houdt en stellen ruim €4 miljoen beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid en leefbaarheid moeten verbeteren. Lisanne van Damme van D66.
12: Dat komt omdat de provincie ook best wel belangrijke verantwoordelijkheden heeft over bijvoorbeeld mobiliteit, maar ook doorfietspaden, nieuwbouwwijk die bijvoorbeeld wordt ingericht. Op zo'n manier kan de provincie ook wat doen aan het gevoel van onveiligheid.
8: Vandaag wordt er in de provincie gestemd over de plannen. En het Haagse Zuiderpark was gisteravond het decor van de wielerwedstrijd Eneco Tour. Zowel de mannen als de vrouwen reden de eerste etappe, een proloog van 3,1 kilometer. Bij de mannen ging de Zweed Jacob Söderqvist er met de winst vandoor. En bij de vrouwen was er Nederlands succes.
13: Lieke Nooyen gaat hier alles en iedereen verslaan en gaat ruimschoots zeg goeiedag onder die tijd van Charlotte Kool.

0: duiken. Ho, ho, ho. 48,1 gemiddeld. Dat is uitpakken, zeg.
1: En pakt het weer vandaag ook uit, Huub Misee.
2: Vandaag blijft het droog en we hebben flinke perioden met zon. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Komende nacht is het droog met opklaringen. De wind is ook dan zuidwestelijk, matig aan de kust vrij krachtig, maar wordt later zuidelijk en neemt wat af. En vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. En ook morgen hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het morgenmiddag 19 graden. Vrijdag is er meer bewolking, valt er enige tijd regen, wordt het 17 of 18 graden. Zaterdag een paar buien en dan ongeveer 13 graden.
1: Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB. Wijnand, staan er ergens nog auto's achter elkaar?
3: Nou, amper, Tjeerd. Het is gebeurd bij de ochtendspits. Het rijdt nog wel een beetje langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar nu 6 kilometer file. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 5 kilometer. Maar in beide gevallen is de vertraging niet meer dan 10 minuten.
1: Dankjewel voor vanmorgen.
3: Graag gedaan.
4: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Wordt wakker.

0: Fiction Factory and Feels Like Heaven.
1: Ondertussen in Brussel.
0: Ja, in Brussel, want hij is natuurlijk onze regiogenoot Niels Schreuder. Er gebeurt een heleboel in Brussel, mogen we wel zeggen. Niels, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het was niet echt heaven hier, hè?
0: Nou, nee,
2: mooi
0: niet.
2: Mooi liedje, maar het gaat niet over België, denk ik.
0: Nou, nee, absoluut niet. We moeten misschien ook toch wel even met dat trieste nieuws beginnen. Dat er ook een agent is neergeschoten tijdens een achtervolging in Jette bij Brussel. Een hele indrukwekkende herdenking. Ik zag er beelden van vanmorgen waar allemaal politieagenten bij elkaar kwamen in Brussel. Op het Poelaardplein, daar zie je een heleboel politieauto's staan met zwaailichten om hem te herdenken. Ik kan me voorstellen dat dit indruk heeft gemaakt in België.
2: Nee, absoluut. Dus dat blauwe licht, dat was echt een herdenking vanmorgen. Allemaal blauw licht, allemaal zwaailichten. Ja, het is een 41-jarige politieman die gewoon achter een carjacking aan was eigenlijk. En die ging vooruit om te verkennen in Burger. En die heeft een kogel door zijn kop gekregen.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Dus dat is echt crimineel, hè, wat daar gebeurd is. Ja,
0: nou,
2: ja.
0: En dat is dan nog maar één van de dingen die er gebeurd zijn de afgelopen dagen. Want maandag bijvoorbeeld werd er gestaakt in België. Dat was ook te merken bij onze collega's van de VRT, want die klonken die dag zo.
3: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Ja, het zag er een beetje uit, die dag, de televisie van België als de schatkamer van beeld en geluid. Want ze draaiden eigenlijk alleen maar oude programma's. En er was dan wat nieuws en op de radio alleen maar muziek. Er is veel sociale onrust in België ook, hè?
2: Ja, absoluut. En aan alle kanten. Dus dit was inderdaad de Vlaamse kant van het land. Aan de Franstalige kant van het land waren protesten van jongeren, van scholieren, van leraren tegen bezuinigingen die op tilt zouden zijn voor het onderwijs. En zo had iedereen een reden om te demonstreren. En wat er dan gebeurt is dat de relschoppers zich tussen die demonstranten voegen. En die gaan stenen gooien, ja, met de politie knokken enzovoorts. Dus het was op verschillende plaatsen in het land, zowel in Brussel als in Luik, waren het oorlogstaferelen.
0: Nou, maar dat wel echt. Het leek wel heel erg ook op Frankrijk, hè? De rellen die we daar gezien hebben met veel jongeren. Scholieren bijvoorbeeld ook. Ik zag gewoon dat de drie bussen ook van het Brusselse vervoersmaatschappij totaal vernield werden die daar op staan. Stonden. Het ging er hard aan toe, hè?
2: Ja, het is inderdaad wat ik zeg. Het is een soort oorlogstafereel wat je dan voor je krijgt, hè? En alles ligt dan ook plat. En zelfs op de radio hoorde je dat nou ja, zelfs voor de nieuwsvoorziening zijn dan bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld. Ja, waar het eigenlijk om gaat is, je hebt verschillende regeringen in België. Maar laten we het bij de landsregering beginnen, bij de federale regering. Die zoeken 10 miljard. Ja, nou ja, dat kennen we in Nederland. Hè? Als er miljarden gevonden moeten worden, dan wordt iedereen nerveus.
0: Ja.
2: Maar het punt is een beetje dat ook in Vlaanderen en ook in Wallonië moet ook een begroting opgesteld worden. Dus er worden verschillende plannetjes gelanceerd om aan die miljarden te komen. En daar komt in alle gaten en hoeken van het land komt daar dan protest op.
0: Juist. En dan is de regering zelf, dat is ook politiek, zijn er ook allemaal troubles, hè?
2: Ja, joh. Kijk, in Engeland en in Nederland heb je een soort troonrede, hè, met de koning erbij en zo. Nou, België heeft wel een koning, maar geen troonrede. Maar gisteren zou eigenlijk het parlementaire jaar, net als wij met troonrede hebben, geopend moeten zijn door een beleidsverklaring van de eerste minister, dat is Bart de Wever, en dan een begroting. Hè. Dat is het koffertje, zeg maar, van de miljoenennota. En dat is gisteren achterwege gebleven. Dus het parlementaire jaar is geopend zonder beleidsverklaring en zonder miljoenennota, zonder begroting.
0: Dreigt er nu ook echt een crisis?
2: Ja, politiek wel, want ze komen er gewoon niet uit. En dat speelt dan op alle niveaus, hè? Dus dit is de landsregering, maar ook voor Wallonië, voor Brussel en voor Vlaanderen moet geld gevonden worden. En het zijn hele wankelige regeringen. Het zijn geen minderheidsregeringen, zoals in Nederland. Maar eigenlijk komt het er wel een beetje op neer, want er is nergens consensus voor.
0: Hoe is in België de stemming? Want ik kan met die rellen, dat is ook niet voor het eerst, dat is in de weken hiervoor ook al geweest, die er zo heftig uitzien als een politieagent die wordt vermoord, sociale onrust. Hoe is de stemming in het land?
2: Ja, aan de ene kant kijkt men heel erg naar Frankrijk, naar de verkiezingen die daar in april en mei plaatsvinden voor de president. En dat is ook een beetje de inzet in Frankrijk van al die rellen. Van weg met wat er nu zit, met het establishment eigenlijk, hè, met de bestaande partijen. Dus de flanken zijn heel populair, extreem links en extreem rechts. Dat heb je in België nou niet zozeer. Maar je hebt wel dat vooral jongeren, die grijpen naar de stenen en naar geweld om uiting te geven aan hun ongenoegen in plaats van te gaan stemmen.
0: Ja.
2: Dus het is niet zo dat extreem links en extreem rechts in België nou zo populair is. Maar je ziet dus op straat eigenlijk het ongenoegen.
0: En er komt ook morgen gewoon president Zelensky nog eventjes langs bij Koning Filip. Ja. Het gaat maar door bij jullie. Nou.
2: Het gaat maar door. Gaat maar door. Ja. Ja, en Brussel is natuurlijk ook nog de stad waar de Europese toppen plaatsvinden. En waar de NAVO gevestigd is. Dus ook daar is dan weer protest en kritiek op. Niet van Belgen, maar van andere Europese burgers die dan naar Brussel komen om te demonstreren. Dus er is altijd wat te doen.
0: Toch even, want wij zijn toen natuurlijk bij jou hebben we gelogeerd. En we zijn toen in het Holland House ook geweest. Ja. Midden in het episch hart van Brussel. Heeft dat alle rellen en alle ellende overleefd?
2: Nou, het overleeft het steeds. Maar dat parkje in het midden, weet je wel, van dat plein tussen het Europees Parlement en het Holland House. Nou ja, dat is eigenlijk nog nooit aangeharkt sinds de boerenprotesten van vorig jaar. Er zijn bepaalde stukken glas, daar hebben ze hout in gezet. Dat staat er al een jaar. Want ja, als je daar opnieuw glas in zou zetten. Voor mij zou dat een goede zaak zijn natuurlijk. Maar dan is het binnen een paar dagen weer kapot. Omdat er weer een of andere demonstratie plaatsvindt.
0: Nou, inderdaad, allemaal bij jou voor de deur. Niels.
2: Ik denk dat het moeilijk is in Den Haag, hè? Maar je moest kijken, joh. In België, joh. Nog veel erger.
0: Er is helemaal niks aan de hand.
2: Dat relativeert even, hè?
0: Nou, ja. Ik voel me helemaal goed. Niels Schreuder, ontzettend bedankt, hè?
2: Groeten van hier en hou het droog.
0: Joe, dag.

0: Mooie muziek van Neil Young. Het is 12 voor 10 geworden.
1: We gaan er door!
0: Ja, en Jorien, Angelique die is een beetje aan het bijklussen, hè? Want die heeft ook een bijbaantje.
2: Die heeft een bijbaan en niet een hele, geen onbelangrijke.
0: Nou,
2: want
0: zeker niet.
2: Ze is namelijk bestuurslid bij Sint voor Iedereen.
0: Ja,
2: ja, ze heeft dat leren kennen door Omroep West. Omdat we natuurlijk altijd die inzamelingsweken actie hebben. En ze helpt dan de Sint met het verzamelen van die cadeautjes. En het weggeven van de cadeautjes ook. Maar daar is ze dus de komende dagen heel druk mee.
0: Heeft ze daar ook een meid erbij op? Een hulpmeid?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, en een staf in de hand.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, daarom gaat het ook niet zo hard.
0: Nee, ik zie het voor me. Maar we hebben een heel goed alternatief gevonden. Ja. Namelijk buitenpost Erik Kooijman zelf. Hè? Want ja, Erik, jij weet natuurlijk wat er buiten te koop is, waar we naartoe kunnen.
3: Ik reed er langs en toen ging bij mij het licht op. En toen dacht ik van ja, wij met de ochtendploeg, we doen laarzen aan. Welke

0: Wat heb jij?
1: 44.
0: 44 heb ik staan. Jorinda, ja. Jij?
2: 39.
0: 39 heb ik niet, maar regelen we nog even.
3: Ja, je propt je maar ergens in.
2: Ja.
0: We gaan toch nog een beetje douwtrappen. Het is nog ochtend. We gaan naar de Vlietlanden tussen Leidschendam, Voorschoten en Leiden in. Dat is een... Ja, je hebt meerdere Vlietlanden, hè? Er zijn twee Vlietlanden.
3: Maar het ene Vlietland is het andere niet?
0: Nee, want dat is een ander.
3: Ja.
0: Die ligt in het Maaslandgebied. Dat is verderop. En we gaan een rondje lopen rond de twee meren die daar zijn. Je hebt de diepe plas en je hebt de ondiepe plas. We lopen om de diepe plas heen en dan kan je een uitstapje maken naar de ondiepe plas. De Starrevaart, de Vogelplas. En dat is eigenlijk voor ieder wat wils. Ik had voor jou bedacht, Tjeerd, dat je in een bootje gaat.
3: Ja.
0: Dat je gaat roeien.
3: Oh, dat is leuk.
0: Ga ik met je mee.
3: Gezellig.
0: En dan neem ik mijn hengel mee. En dan ben jij zeg maar mijn chauffeur. Dan trol jij mij langs de beste visstekken.
3: Trek je dan ook dat pak weer aan wat je hebt?
0: Nee, dat hoeft niet.
3: Oh, dat vind ik jammer, want dat staat je zo goed. Ja. Ja.
0: Jorinda mag kiezen. Die kan als uitstapje in een schuilhut gaan zitten met een verrekijker.
2: Dat vind ik wel leuk.
0: Kijken.
2: Ja, ik neem mijn camera mee dan.
0: Je kan naar het Naakstrand, kan ook. Is een beetje fris.
2: Iets fris,
3: en dan kan je vogels zonder veren staan daar op dit moment.
2: Oh ja.
0: En je kan er ook nog in een boom klimmen. Met dat je beveiligd in een boom klimt. Dus op een veilige manier langs de A4 is het eigenlijk dat je in hele hoge populieren klimt. Dat is ook wel spannend. Dus je kan daar eigenlijk van alles.
3: Ja.
0: Maar ik vind het een uitdaging. Voor jullie vooral. En Reinoud weet ik nog niet zo goed. Die heb ik eigenlijk nog nooit zien
2: lopen. Die mag de boom in.
0: Ja. Maar hoe lijkt jullie het?
3: Ja, prima. Lekker eens terug in de natuur. Waarom ook niet?
2: Heerlijk. En ga jij dan vertellen welke chick-chack je op dat moment hoort?
0: Ja, dat kan, ik kan wel een beetje strooien met wat informatie.
3: Het is een gebied wat jou wel aan het hart gaat, toch?
0: Ik heb daar de grootste geluksmomenten meegemaakt. Omdat het als eerste ook dicht ligt qua ijs. Dus je kan bij de Starrevaart Vogelplas meestal als eerste schaatsen. Daar is maar een half meter diep, dus dat koekt snel aan, dat ijs. En het is ook een plas waar je bijvoorbeeld de zeldzame ibis voorbij ziet komen. Ja. Of
2: de rode?
0: De rode ibis, ja, dat is eigenlijk een soort exoot die ontsnapt is. Maar die zie je daar soms. En,
2: dat is de enige vogel die ik ken.
0: Maar ook gewoon van alles nog, de rietgors.
3: Tuurlijk. Nou, we kunnen een uur over praten, dat doen we niet. Je kunt je dus allemaal bij ons aansluiten ook. En dan is het of bij team Jorinda of bij team Erik en Tjeerd. Je moet het zelf weten.
0: Ja.
3: Lijkt mij zo. Fijn, nou, wat gaan we doen? Gezellig. Dan gaan we straks ook aan de bak. Erik, dank je wel. Hij is er morgen weer. Patrick van Houten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Team Patrick, wat gaan we doen?
4: Zeker. Nou, een nieuwe ronde van de tijdmachine. Hij is weer uit onderhoud. We hebben een gouden kalf in 2021 in de archiefbak. Jarige van vandaag. Mary Hopkin krijgt misschien de eeuwige roem met Those Were The Days. En de plaat voor 12 is Hemels.
2: Oeh, Heaven van Bryan Adams.
4: Bijna.
2: Oeh. Van Doe.
4: Ja.
2: Oh ja. Oh ja. Oh, dat is wel
3: dat
2: mooi.
3: Ja. Natuurlijk inderdaad.
2: Lang geleden dat ik die heb gehoord.
3: Ja.
2: Ja, wat zou er nog meer zijn? Heaven... Nee, ik weet het even niet.
3: Ik denk ineens aan Heaven Can Wait van Sandra, maar die gaat hij niet draaien.
4: Nee,
3: maar dat had gekund, hoor.
4: Had gekund.
2: Ja.
5: Ja, we hadden het. Feels Like Heaven.
4: Ja, maar die is het dus niet.
3: Nee. Ja, dat is het niet. Die hebben we net gedraaid. Ja,
5: je hebt ook niks aan de gang.
3: Nou, welke hemelse muziek het wel is, dat hoor je zo meteen na tienen. En daar kun je dus op stemmen. Dat zou ik zeker doen. Tot zover West wordt wakker voor deze dag.
2: Tot morgen.
3: Tot morgen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
9: Een boek waarin alles staat over alle liedjes van het Eurovisie Songfestival. Straks te winnen in de tijdmachine. Het is 10:00, Radio West. Goedemorgen. Het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
10: Vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. Een man is afgelopen donderdagavond in het centrum van Leiden beroofd en mishandeld door een groep van 10 tot 12 mensen. Hij raakt onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. En de uitdrukking is: niet elke verandering is een verbetering. En dat lijkt te kloppen op de vernieuwde N211. Verkeer op die Wipolderlaan van en naar Westland kan na de afgeronde wegwerkzaamheden een stuk beter doorrijden. Maar om vanuit de Haagse wijk Wateringse Veld de weg op te komen is voor weggebruikers een drama. Sinds de opening van de nieuwe rotonde en flyover staat er iedere ochtend een lange file. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaten oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Tot 12 uur.

0: Radio West.
1: 89.3 FM.
0: Aan de bak.
2: Ga je voor altijd wat.
0: Radio West.
1: 89.3 FM.
0: Aan de bak.
2: Ga je voor altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen.

0: De Steady Swims en Mr. Know-It-All. Wat een lekker liedje zeg om te beginnen op deze woensdagmorgen. En daarvoor Cliff Richard nog met We Don't Talk Anymore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Ik schrik hem net in. De tiende jaargang, aflevering 2385. En het is goed dat je erbij bent vandaag. Want we hebben een drukke uitzending voor de boek met later vanochtend. Eeuwig roem, misschien voor Mary Hopkin en Those Were The Days. 14 oktober vandaag, de verjaardagskalender. Laat me even weten bij wie ik een fijn verjaardagsfelicitatieverzoekje dingetje kan doorgeven op de kalender. Aan de bak, @omroepwest.nl. Wat zegt hij allemaal? Ik heb geen idee zelf. Verder een tijdmachine. De nieuwe ronde is er, want hij is weer uit het onderhoud met een enorm lijvig boek met zo'n beetje alles van het Eurovisie Songfestival, van de Common Linnets tot Anouk, in de periode vanaf 2000 tot en met nu. Kun je allemaal winnen. Dit uur al gaat dat gebeuren. Komen ze nou met een dwangbuis? Oh jee.

0: Met een hartelijk groet aan de Platters van Freddie Mercury, die er een grote hit mee had, zelf ook in 1987 volgens mij. Staat er iets heel anders op mijn papiertje, maar ik ga dat gewoon even uit mijn hoofd doen hoor. The Great Pretender van Freddie Mercury op Radio West.
1: De plaats, voor 12.
0: Jazeker, nou, we weten één ding alvast. Een plaat voor 12 die hemels is, wordt het sowieso.

0: Het is Wham! Keuzemogelijkheid 2 vandaag met The Edge of Heaven. En keuzemogelijkheid 1 is Heaven van Doe in dit geval. Ja, vertel het maar.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Keuzemogelijkheid 1 Doe, keuzemogelijkheid 2 Wham. En je kunt ze bereiken via de Facebookpagina van Radio West. Daar kun je namelijk stemmen op een van deze twee. Of stuur een appje naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080. De winnaar hoor je straks rond 10 voor 12.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6. In West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Lekker bakkie!

Misschien kunnen we Ilse de Lange even meesturen met wat vredesbesprekingen. Dat zou in ieder geval een stuk helpen. Hè? Lay Your Weapons Down op Radio West. Straks de tijdmachine, maar ook het regionieuws. Met daarin onder meer Zuid-Holland wil meer dieren kunnen verjagen om de kosten te drukken. Hoe het zit, hoor je zo van Reinhard Roep.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
15: De provincie Zuid-Holland wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Dat is volgens het provinciebestuur nodig, omdat de schade die de dieren aanrichten en de kosten van faunabeheer de pan uitreizen. De diersoorten waar het om gaat zijn de knobbelzwaan, de zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze beschermde dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan bijvoorbeeld gewassen van boeren die dan financiële compensatie van de provincie kunnen aanvragen. Vorig

0: meer dan een oud gebouw. De organisatie vindt het juist een belangrijk onderdeel van de wederopbouw van Katwijk. Het hotel werd in 1953 ontworpen door architect Geert Drekshagen. Het Kuipersgenootschap wil dat Hotel Noordzee nu een monumentenstatus krijgt. Rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. De politie houdt er een trainingsdag en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Aan de training doen zo'n 70 politiemedewerkers mee. Gisteren waren er ook al trainingen in de Voorschotense zilverfabriek, toen vooral binnen in het pand. Vanmiddag tussen 12 en 7 vooral buiten. En de beeldbepalende toren van de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven verzakt en scheurt langzaam los van het kerkgebouw. Het onderzoek bleek onlangs dat het verzakken van de toren ook nog eens sneller gaat dan verwacht. Gisteravond was er in het cultuurcentrum het Evertshuis in Bodegraven een maatschappelijk debat over de verzakking. Om het monument te redden zijn miljoenen euro's nodig.
1: En dan naar Hubmizee voor het weer.
2: Vandaag blijft het droog en we hebben flinke perioden met zon. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Komende nacht is het droog met opklaringen. De wind is ook dan zuidwestelijk, matig aan de kust vrij krachtig, maar wordt later zuidelijk en neemt wat af. En vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. En ook morgen hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het morgenmiddag 19 graden. Vrijdag is er meer bewolking, valt er enige tijd regen, wordt het 17 of 18 graden. Zaterdag een paar buien en dan ongeveer 13 graden.
0: Huub Mizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mooie herfstdag op 14 oktober. En de Flauw Pot Man op de radio met Let's Go to San Francisco.
1: De archiefbak.
0: Straks de tijdmachine, eerst
2: 1987.
0: Adam Curry is op 21 oktober 1987 voor het laatst te zien als presentator van het popprogramma Countdown bij ons op televisie. Hij vertrekt naar Amerika om daar te gaan werken voor muziekzender MTV. Op 19 oktober 1987 is het Zwarte Maandag op de aandelenbeurzen. Beurskrach laat beleggers sidderend achter, miljarden verdampen. Nooit eerder daalden wereldwijd de koersen van aandelen op één dag met meer dan 20%. En in oktober 1987 is het Platentiendaagse in Nederland. De actieweek is bedoeld om de verkoop van geluidsdragers te promoten. Bij aankoop van 27,50 gulden aan LP's, muziekcassettes en CD's krijg je het album warm aanbevolen. En een muziekmagazine met daarin waardebonnen. Op dat verzamelalbum staan in 1987 liedjes van onder andere Alison Moyet, Piet Veerman, Victor Laszlo en Nana Mouskouri.

0: 1987, Foreigner en Say You Will.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ongetwijfeld heb je zin om mee te spelen met de Radio West tijdmachine. Het is sowieso een hele belevenis om weer even terug in de tijd te gaan met die tijdmachine. In het jaar waarin we aankomen, stel ik je 3 vragen over datzelfde jaar. En als je er eentje goed beantwoordt, dan krijg je al een enorm boek. Nou, dat is echt zo'n boek dat je op de koffietafel legt en denkt, kan hij het wel aan, die koffietafel van? Het is geschreven door Marcel Reis. Gaat over het Eurovisie Songfestival van 2011 tot nu zo'n beetje. Dus dat vertelt over alle winnaars.

Laars, van Duncan Lawrence tot Loreen, van The Common Linnet tot Anouk, hoort bij een hele serie over het Eurovisie Songfestival. En je kunt het nu winnen, zomaar even bellen, 070-390-5454. Songs van het Songfestival, zo heet het. 070-390-5454. Maar die hoofdprijs, die is ook niet mis, hoor. Gewoon zomaar €100 om te besteden bij meer dan 200 winkels, online of fysiek. Je kunt ze bijvoorbeeld inleveren bij die hele bekende landelijke doe-het-zelfketen, bij een grote drogist, bij een schoenenketen. Je kunt hem mee naar de bioscoop. Je kunt hem inleveren bij een speelgoedwinkel. Ook niet onhandig in de komende periode. Of bij meerdere kledingketens. 070-390-5454. Zomaar €100 winnen. Waardebon bij de Radio West tijdmachine. Dat kan alleen deze week op Radio West. 070-390-5454. Als je mee wil reizen in de tijdmachine met me. She's crazy like a fool.

0: Tony M.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En die speel ik met Karel Groen uit Leidschendam. Goedemorgen, Karel. Karel, hallo daar.
2: Dat is niet jou.
0: Oh, we hebben hier te maken met een telefoonlijn die niet zo heel erg best is. Kun je een beetje in de buurt van een raam gaan staan of zo? Misschien dat dat soms helpt had. Zit je in een flatgebouw bijvoorbeeld?
2: Nee. Ik heb een heupoperatie gehad.
0: Ja, maar dat heeft niet zoveel met de verbinding te maken, hoop ik. Tenzij de verbinding via je heup tot stand komt.
2: Kan je me nu goed verstaan?
0: Dit wordt iets beter inderdaad, ja. Ja. Zo kunnen we elkaar tenminste verstaan. Heupoperatie, zei je net. Ben je nog aan het revalideren?
2: Gisteren heb ik dat gehad.
0: Gisteren? Jeetje.
2: Gelukkig ben ik weer aan het lopen.
0: Ja.
2: Dus, maar het gaat goed, gelukkig.
0: Nou, wat goed.
2: Het doet nog een beetje pijn, hè?
0: Ja, dat zal best dat je gisteren die operatie hebt gehad. Ik vind je al een held dat je gewoon op de radio bent nu. Ik zou voor Pampers liggen, denk ik. Maar dat terzijde. Oh, gelukkig. Bikkel ben je. Nou.
1: Deuren gaan dicht.
0: We kijken even in welk jaar we terechtkomen, Karel. Let op, daar gaat-ie.
1: 2. 0. 0. 5.
0: Oké. 2005.
1: Deuren gaan open.
0: Oh, ja, ik hoor enthousiasme. Waarom mooi?
2: Nou, 2005 is vrij recent, hè?
0: Ja, zeker. Oh ja, je hebt ze liever recent, bedoel je? Ja.
2: Ja,
0: nou,
2: hoor.
0: Ik zet even de radio aan in 2005. Oh, ja. Ja, dat is leuk. Anouk met Girl bijvoorbeeld. Maar er is nog veel meer. Ik heb 3 vragen over 2005. Daar gaat-ie. Opvangcentrum van Leni het Hart in Pieterburen krijgt in oktober 2005 een donatie van 23.000 euro en kan daardoor 4 nieuwe bassins bouwen. Wat voor dieren werden daar op dat moment opgevangen?
2: Zeehonden.
0: Ja, op dit moment zit de zeehondencrash opnieuw in zwaar weer. Of niet opnieuw, maar zit in zwaar weer. Dus een hele andere situatie dan toen. Zeehonden, zeg jij. Michaela Krajicek wint in oktober 2005 het internationale tennistoernooi van Tashkent in Oezbekistan. Van welke bekende Haagse tennisser is zij de halfzus?
2: Richard
0: Krajicek, zeg jij. En Rob Campus presenteert in 2005 het eerste seizoen van een tv-programma bij KRO-NCRV, waarin hij mensen uit dezelfde schoolklas na vele jaren weer bij elkaar brengt. Hoe heet dat tv-programma ook alweer?
2: Klasgenoot is dat, ja.
0: Dat is oké. Helemaal geen hulplijn actief verder, hè?
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Oh. Het is leuk, zo'n hulplijn, maar het is wel jammer als hij het verkeerd voorzegt, moet ik eerlijk zeggen, Karel. Dat is een beetje jammer.
2: Ja, die verkeerd voorgezegd.
0: Ja. Wij zochten de Reunie namelijk. Zo heette dat programma.
2: De Reunie.
0: Ja, de Reunie was het. Och.
2: Maar, dat maakt niet uit.
0: Nou ja, verder heb je het hartstikke goed gedaan, hoor. Dikke prima zo'n dag na een operatie. Dat betekent dat ik je ga belonen met een dik boek. Met alles over het Songfestival van 2011 tot nu zo'n beetje. Dus die is
2: geweldig.
0: Ja, dat is echt de moeite waard. Dus die is in de pocket.
2: Bedankt voor dit mooie cadeau.
0: Nou.
2: Eens met je programma, want we luisteren elke dag naar Radio West.
0: Kijk, dat hoor ik graag, Karel. En goede revalidatie daar, hè?
2: Geweldige organisatie.
0: Kijk. Wat een compliment. Hoi. Ik word er helemaal verlegen van. Dankjewel. En deze kwam uit 2005 van Michael Bublé.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Gaat ze het redden straks? Mary Hopkins staat op de rand van de roemlijst met Those Were The Days in eeuwige roem. Het is 11 uur, eerst het regionieuws op Radio West. Reinhard Roemer.
10: De provincie Zuid-Holland wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Dat is volgens het provinciebestuur nodig omdat de schade die de dieren aanrichten en de kosten van het faunabeheer de pan uitreizen. Het gaat om de knobbelzwaan, de zwarte kraai, kou, smint en de meerkoet. Voor ganzen, de grootste schadeveroorzaker, heeft de provincie eerder al vergunningen afgegeven om ze te verjagen of te doden. Rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. Politie houdt er een trainingsdag voor 70 agenten en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Gisteren waren er ook al trainingen in de Voorschotense zilverfabriek, toen vooral binnen in het pand. Nu vanmiddag tussen 12 en 7 dus vooral buiten. En vakbond FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de gesubsidieerde stipbanen in Den Haag. De financiering loopt eind van het jaar af en de nieuwe coalitiepartijen willen de subsidiekraan dichtdraaien. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
13: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: De plaat waarvan je afvraagt, staat hij eigenlijk al op de roemlijst van dit programma? En het antwoord is jazeker. Smooth Operator van Sade.
1: Eeuwige roem.
0: Maar er zijn nog heel veel liedjes van deze prachtige band die nog niet op de roemlijst staan. Dus laat het me weten. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. Of als je misschien een enorme fan bent van, ik noem maar wat, Tom Jones, Pussycat of Taylor Swift. Het kan allemaal. Even mailen, Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. En binnenkort schittert jouw favoriete plaat in deze muzikale rubriek. En als die 7 dagen weet vol te maken in het spel, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Dat kan zo dadelijk alweer gebeuren trouwens. Spannend. En dat ligt allemaal in handen van Miranda Jansen. Die is 50 jaar en woont in Den Haag. Ze helpt oudere jongeren middels de boodschappenbegeleidingsdienst. Assisteert bij een dierenasiel. Geeft zwemles en gaat mee met uitjes. En verder is ze mantelzorger voor haar moeder die bij haar in huis woont. Als ze nog wat tijd over heeft, zit ze graag te knutselen. Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wauw, wat ben jij druk zeg. Dat is ongelooflijk.
2: Ja,
0: ja,
2: zo blijf je bezig, hè?
0: Nou, dat kun je wel zeggen. In jouw geval is dat wel gelukt, ja. Ik pak er even zomaar wat dingen uit, hè. Want je gaat mee met uitjes. En met wie doe je dat dan?
2: Met de boodschappenbegeleidingsdienst.
0: Ah, dat hoort bij de boodschappenbegeleidingsdienst. Ja. En wat doen jullie dan voor uitjes?
2: Vandaag zijn ze toevallig naar de Dam in Amsterdam.
0: Oké. Okay.
2: En dan gaan ze daar naar museums en gewoon op het plein en in de tram en worden ze begeleid.
0: Ja, superleuk. En dat is wat jij dan ook doet. Je gaat dan mee en dan help je met in- en uitstappen van de bus en zo. Dat soort dingen. Ja. Ja, ja, leuk. Wat voor uitjes heb je zelf ondernomen met deze groep?
2: Nou, niet echt een uitje, maar wel de knutselen. Eén keer in de maand gaan we knutselen met ze. En dan gaan we... Wat hebben we de laatste keer gemaakt? Hadden we dikke dames geschilderd. Dat hebben ze zelf gemaakt van papier mâché.
0: Ja.
2: En dus allemaal evenveel papier mâché en allemaal draden. En we hebben gewoon 12 verschillende poppen gehad.
0: Oh, wat lachen. Ja, dat is grappig, zeg. Ja, want jij zit zelfs ook graag te knutselen. Dus jij kan daar wat van, hè?
2: Klein beetje.
0: Ja, is dat dan ook wat je zelf doet als je het voor je eigen hobby doet?
2: Als ik zin heb, wel.
0: Ja. En als je geen zin hebt, doe je het niet.
2: Nee,
0: precies. Nou, dat lijkt me een prima deal. Eens even luisteren wat je van de muziek vindt, Miranda. Let op, want dit zijn de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: Simone Kleinsma en Paul de Leeuw met Tot de Maan en Terug. Inmiddels 3 dagen in het spel. We hebben John Mayer in The Blood. Die kwam gisteren terug en staat op 4 dagen. En Mary Hopkin op de rand van de roemlijst. Those Were the Days nu 6 dagen in het spel. Wat ga je ermee doen, Miranda?
1: Paul de Leeuw.
0: Die moet eruit?
1: Ja.
0: Die gaat eruit. Oké, gaan we regelen. Helaas. Maar je hebt een mooi ander liedje daarvoor in de plaats. En een plaat met een herinnering ook. Wat zit daarachter?
1: Dat is de plaat van mijn vader die nu 21 jaar geleden overleden is. En dat was een van zijn favoriete nummers en zangeres.
0: Ja, dus als je die hoort, wat zie je dan meteen? Zie je hem dan in zijn stoel zitten of wat komt er bij je boven?
1: Ja, dan herinner ik mijn vader nog meer.
0: Ja. Had hij hem altijd op een LP? Of,
1: Ja,
0: LP. Ja? Oh, oké. En waar gaat het om?
1: Ja, het is gewoon een droom.
0: Ja, want het is Nana Mouskouri,
1: hè? Ja, Nana Mouskouri, ja.
0: I have a dream. Nieuwe en eeuwige roem.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Nou, daar komt ze gewoon voorbij zichzelf. Taylor Swift en haar nieuwe daar New You op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, en wij kennen degene die ooit lang geleden Mary Hopkin heeft genomineerd in dit programma. Dat was in november 2022, Floor Bril uit Den Haag. Those Were The Days was een idee van haar. Rob Kuijn uit Leiden gaf het laatste zetje vorige week. En je hoorde het net, vandaag maakt de plaat 7 dagen vol. En keer ik dus terug bij Floor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Had je ooit nog verwacht dat het zou lukken?
2: Nou, niet zo lang, nee hoor.
0: Kan ik me voorstellen. Maar ja, uiteindelijk zijn er 7 luisteraars die zich hebben uitgesproken en die zich hebben gesteund, hebben zich achter jouw plaat hebben gezet, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat hij de roemlijst opgaat. Daar komt-ie.
3: Those were the days, my friend. We thought they'd never end.
4: Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 897 op de roemlijst van dit programma. We komen echt steeds dichter naar die 900 toe. Dankzij jou, Floor, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En welke plaat moeten we nu in het spel zetten, nu we ruimte hebben?
2: Nou, ik dacht onmiddellijk aan Carole King met You've Got a Friend. Dat vind ik zo'n ontzettend mooi nummer met zo'n prachtige tekst. En nou, fantastisch nummer.
0: Ja, dat is zeker.
2: Zeker eeuwige roem.
0: Ja, wat heb je ermee? Heb je hem zelf op album? Heb je haar ooit eens live gezien? Of,
2: nee, dat niet. Maar ik draai hem vaak. Ik hoor hem graag. Hij staat in mijn playlist. Ik vind hem elke keer weer een prachtig nummer.
0: Nou, we gaan het proberen. Mooie keuze. Dankjewel. Carole King, You've Got a Friend. When you're

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is bijna 11:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
10: De provincie Zuid-Holland wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Dat is volgens het provinciebestuur nodig omdat de schade die de dieren aanrichten en de kosten van faunabeheer de pan uitreizen. De diersoorten waar het om gaat zijn de knobbelzwaan, de zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze beschermde dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan bijvoorbeeld gewassen van boeren die dan financiële compensatie van de provincie kunnen vragen. Vorig jaar was Zuid-Holland daar ruim 13 miljoen euro aan kwijt. 10 jaar geleden was dat nog maar zo'n 700.000 euro. Voor ganzen, de grootste schadeveroorzakers, heeft de provincie eerder al vergunningen afgegeven om ze te verjagen of te doden. Aan schade door de grauwe gans was Zuid-Holland vorig jaar bijna 7 miljoen euro kwijt. Uitvallende ritten en vertragingen vandaag door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1 uur.

0: verbetering. En dat lijkt te kloppen op de vernieuwde N211. Verkeer op de Wipolderlaan van en naar Westland kan na de afgeronde wegwerkzaamheden een stuk beter doorrijden. Maar om vanuit de Haagse wijk Wateringse Veld de weg op te komen is voor weggebruikers een drama. Sinds de opening van de nieuwe rotonde en flyover staat er iedere ochtend een lange file. Waar automobilisten eerst 3 rijstroken hadden om richting de A4 te rijden, is dat er nu nog maar eentje. Ook is aan het eind van de flyover een verkeerslicht waar je meestal moet wachten voordat je de snelweg op kan.
1: En dan naar Huub Mizee, het weer.
2: Vandaag blijft het droog en we hebben flinke perioden met zon. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Komende nacht is het droog met opklaringen. De wind is ook dan zuidwestelijk, matig aan de kust vrij krachtig, maar wordt later zuidelijk en neemt wat af. En vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. En ook morgen hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het morgenmiddag 19 graden. Vrijdag is er meer bewolking, valt er enige tijd regen, wordt het 17 of 18 graden. Zaterdag een paar buien en dan ongeveer 13 graden.
0: Onze weerman Huub Mizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het is de Golden Earring op Radio West en The Weekend Love. Ja, ik ben nog even de laatste hand aan het leggen aan de verjaardagskalender, want die zit er zo aan te komen natuurlijk.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst het jaar.
2: 2021.
0: De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz treedt in oktober 2021 af. Het boegbeeld van de Oostenrijkse Volkspartij is in opspraak geraakt door een corruptieschandaal. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt in oktober 2021 het eerste malaria-vaccin goed. De WHO adviseert om kinderen in het zuidelijk deel van het Afrikaanse continent hiermee grootschalig in te enten. En tijdens het Gouden Kalveren Gala worden in oktober 2021 de jaarlijkse Nederlandse filmprijzen uitgereikt in Utrecht. De veroordeling krijgt het beeldje voor de beste speelfilm. Die film draait om de Deventer-moordzaak aan de hand van het boek van journalist Bas Haan. Hoofdrolspelers Fetja van Huet en Jorik van Wageningen vallen ook in de prijzen.
3: We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen. Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak.
4: Meneer Lauwers, wat gaat u vandaag horen?
5: Uiteraard, vrijspraak.
6: Alles in mijn zaak is vervalst. Alles!
4: Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast.
7: En nu, wil jij?
4: Uitzoeken of het klopt.
8: Wat is waar in de Deventer-moordzaak?
2: 2021.

Heerlijke samenwerking van Elton John en Dua Lipa uit 2021. Ja! Dit is de verjaardagskalender van Aan de Bak. En natuurlijk kan jouw berichten daar ook op prijken. Heel simpel, even mailen aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Dat is de makkelijkste manier. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Wees er op tijd bij. Je mag al voor volgende week bijvoorbeeld aanmelden. Dat is geen probleem. Zet er even bij wie de jarig is. En natuurlijk ook hoe oud hij of zij gaat worden. Vandaag op 14 oktober berichtje van mevrouw Juliana. Die schrijft: goedemorgen Patrick. Kan je mijn twee kleinkinderen feliciteren? Rosa Julia is 6 jaar geworden en Jonathan is 1 jaar geworden. Oh, dat zijn de leeftijden natuurlijk, hè. En namens oma Chicha van harte gefeliciteerd nog bij de Rosa Julia en Jonathan. En natuurlijk ook namens Radio West. En dan een berichtje van Brigitte en Patricia. Die schrijven: hallo Patrick, wil je vandaag onze lieve vader Pop Koegler feliciteren? Hij wordt 79 jaar, tussen haakjes op naar de 80. We gaan er een gezellige dag van maken vandaag. We wensen hem heel veel liefs en een hele dikke verjaardagskus van zijn twee dochters, Brigitte en Patricia. En we doen daar natuurlijk de felicitaties van Radio West bij deze. En ook nog een berichtje van Wil. Ja, van Wil, want die schrijft: op woensdag 14 oktober wordt onze jongste kleinzoon Nathan Jurg 3 jaar. En opa en oma en ome Simon Jurg uit Scheveningen willen hem hier graag mee feliciteren. Nou, bij deze. Van harte gefeliciteerd, Nathan. Maak er

Het is de 1910 Fruit Gum Company en Simple Simon Says. Zo dadelijk hoor je wat er in Menno in de Middag zit. En natuurlijk, de plaat voor 12 komt eraan. Hemels gaat die worden, na Cresip. If this is

0: Cresip and I would stay. Goed nieuws nog voor Anton Vringer uit Gouda. Die heeft namelijk via Facebook op de Radio West Facebookpagina meegedaan met een poging om een noodradio te winnen. En sterker nog, Anton, dat is je gelukt. Van harte gefeliciteerd.
1: Anton.
0: Je hoort daar het licht enthousiaste stemgeluid van Bob Brinkman, want die presenteert zo dadelijk Menno in de middag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Hallo. Wat gaat er gebeuren allemaal?
2: We gaan horen waar je de mosterd haalt.
0: Ga je Abraham bellen?
2: Ja, misschien wel.
0: Oh, okay.
2: Verder hou ik het een beetje geheim. Dat ga je in het eerste half uur al horen. Verder het thema van jouw plaats zet ik natuurlijk door. Films en tv-series is dat. Bob@omroepwest.nl. En het is woensdag. Tess Merlo is in de house.
0: Ah, natuurlijk.
2: Of heerlijk. Dans la maison.
0: Ah, ja, oui,
2: of, is het,
0: oui.
2: Of is het à la maison?
0: À la maison, denk ik, ja.
2: Ja.
0: Ja, in dit geval. Nou ja, wat maakt het uit? Zij kan dat vast.
2: Ja, zij legt
0: helemaal
2: het wel uit.
0: Ja, precies. Ja. En als je nog even een lekker plaatje uit een film of uit een tv-serie wil mailen, dan kan dat via bob@omroepwest.nl. En we hebben ondertussen
3: De plaat voor 12.
0: Hemels, zoals beloofd, maar niet met Do, wel met Wham, want 61, 71% van de stemmen.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Iemand wordt 50 jaar vandaag. Erik Kooijman gaat op avontuur in Op de Kaart. En een nieuwe ronde van de tijdmachine. Dat allemaal in een kakelverse Menno in de Middag. Die gaat beginnen na het nieuws van 12 uur. Hier is Lotte Dekker.
16: Rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. De politie houdt daar een trainingsdag voor 70 agenten... en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Je kan de knallen horen tot een uur of 7 vanavond. De provincie wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs laten afschieten. Is volgens de provincie nodig omdat de dieren te veel schade aanrichten. De kosten van het faunabeheer zouden de pan uitreizen. En in Alphen aan de Rijn is vanmorgen de ruit van een bus doorboord door een boomtak. Dat gebeurde nadat de chauffeur tegen een plantenbak reed. Of er iemand in gewond is geraakt is nog niet bekend. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: together, two people.
1: Gilbert O'Sullivan. Matt Ramone aan het begin van weer een nieuwe middag. Het is op dit moment 12:07, dus de middag is officieel begonnen. En die zetten we natuurlijk lekker in de grondverf voor je. Die zetten we lekker in de strakke lak met Menno in de middag hier op Radio West. Zonder Menno deze woensdag, maar met Bob en met Tess Merlo natuurlijk. Het is woensdagmiddag, dus over een uurtje verwelkomen we haar hier in dit circus van een programma. Om weer een mooie Franse chanson tip te geven. Wat doen we nog meer? Nou, we hebben een jarige in ons midden. Of nou ja, net iets buiten ons midden. Ik ga het heel cryptisch houden ook, want ik houd ook nog een verrassing van wie er jarig is. Maar deze persoon is vandaag 50 geworden. Dus die moeten we heel even bellen. Het is een goede vriend van de show en een goede vriend van Radio West in het algemeen. Dus over een paar minuten gaan we die lekker verrassen met een belletje. Gaan we eventjes in de Gloria zingen. Maar goed, voor wie? Dat hoor je straks dus. Verder jouw plaat. Thema is films en tv-series. Heb jij een leuke suggestie? Mag je mij mailen deze woensdag? Dus niet mailen naar Menno, want die leest het niet. Bob@omroepwest.nl. bob@omroepwest.nl.
2: Op de kaart.
1: Verder natuurlijk de tijdmachine. En Erik Kooijman is er voor een nieuwe ronde op de kaart. Dag Erik.
3: Hey Bob.
1: Hoi Erik. Hallo, hallo. Nou, je treft het wel deze week met het weer.
3: Nou hè.
1: Ja, ik kijk nu naar buiten. Ik zie wat schapenwolkjes. Veelal blauw. Huub gaat natuurlijk zo meteen vertellen of het ook zo blauw blijft de komende dagen. Misschien het weekend ook nog wel. Maar deze woensdag mag je in je handen knijpen. Maar waar mag je precies in je handen gaan knijpen voor de Op de Kaart Tour? Is heel even kijken. Ja, het is... Oh jeetje, heb jij dat geluidseffectje ingesproken? Ja, nou, ik hoor geen verschil gewoon. Ik moet heel even naar die kaart gaan kijken. Eens even kijken, want het is Leiden, maar het is ook weer niet Leiden. Nee, het schurkt een beetje tegen Warmond aan. Noordoost-Leiden. Kun je daar wat mee, Erik?
3: Ja, nou ja, de pijl bepaalt. En ik ga gewoon, weet je, ik vind het leuk. Ja,
1: slaaf van de pijl ben je.
3: Ja.
1: Ja. Alright. Doe nog eens één keer dat geluidje en dan zet ik alles hier uit. Doe nog één keer dat geluidje.
3: Mooi.
1: Erik Kooijman voor Op de Kaart. Tot zometeen.

0: Henri Eckers en zijn vrienden, het Klein Orkest. Koos Werkeloos, hier op Radio West. Het is 14 oktober 1976 als er in Den Haag een man wordt geboren. Vandaag dus precies, je rekent goed, 50 jaar geleden. Laten we eens heel even kijken of we deze specifieke man aan de telefoon kunnen krijgen. Ben ik benieuwd. Want hij is jarig dus vandaag. Hallo? Hallo, is dit Bas Muis?
1: Bob, ben jij het?
0: Ja!

0: Bas Muis, goedemiddag. Rij je in een tunnel, Bas?
1: Ja, ik zit. Nou, het grappige is, ik rij nu vlakbij het gebouw van Omroep West. Ik kan jou nu eigenlijk zien van een afstandje, Bob. Als
0: okay.
1: je nu uit het raam zou gaan, dan kunnen we naar elkaar zwaaien. Maar ik rij op de snelweg nu.
0: Ja, je bent natuurlijk een druk bezet man. Van goede tijden, slechte tijden naar fulltime vader ook natuurlijk daarnaast. En dan ben je ook nog eens jarig vandaag. 50 jaar. Ik herhaal, 50 jaar ben je vandaag geworden. Bas, hoe voelt dat?
1: Waarom moet je dat drie keer zeggen, Bob?
0: 50 jaar.
1: Vroeger, moet ik wel even eerlijk zijn, vroeger vond ik mensen die 50 waren, vond ik verschrikkelijk oud. Ik vond ze eigenlijk al bejaard. En nu ben ik het zelf en ik voel mezelf nog helemaal niet bejaard. Dus er is wel wat veranderd in de loop der tijd.
0: Wat is er dan veranderd? Zijn dat de mensen of is dat gewoon dat jij er heel goed uitziet toevallig?
1: Nee, daar ga ik mezelf helemaal niet over uitlaten. Maar het is het gevoel. Het gevoel wat je hebt. Ik voel me nog, misschien voel ik me nog wel 30 of hooguit 35. Maar ik voel me nog helemaal geen 50. Dat ben je wel. En zo ziet de buitenwereld je natuurlijk ook.
0: Ja, maar dus hoe zit dat bij leeftijdsgenoten? Voelen die zich ook dertiger?
1: Ik hoor dat eigenlijk overal om me heen. Ik heb een aantal leeftijdsgenoten bij goede tijden, slechte tijden. En die zijn ook 50 of zo'n beetje rond de 50. En die zeggen ook allemaal, nee, ik voel me veel, veel jonger. En misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat je met jonge mensen werkt. En ik heb natuurlijk 3 jonge kinderen, die houden je ook jong. Ik heb een vrouw die 10 jaar jonger is. Dus dat zijn eigenlijk allemaal trucjes om je gewoon jonger te voelen.
0: Neem een jongere partner. Dat is eigenlijk wat de tip is voor heel de regio van Bas Muis.
1: Dat zou wel eens een oplossing kunnen zijn, ja.
0: Wat dacht je dan vanochtend, als je heel eerlijk bent, toen je opstond en je zag dat het 14 oktober is, dat je jarig bent en dat je 50 bent geworden?
1: Nou, ik vind mijn verjaardag al ontzettend leuk. Ik vind het ook heel belangrijk om het te vieren. Maar ik heb dat eigenlijk zaterdag al gedaan. Zaterdag heb ik op het strand in Den Haag een groot feest gevierd. Met heel veel vrienden, familie, collega's, bekenden, voetbalvrienden, noem allemaal op. Ik kwam allemaal naar het strand toe om daar mijn 50ste al te vieren. En dat was een ontzettend leuk feest. En vandaag doe ik dat dunnetjes over. Ik ben vanmorgen gezellig bij mijn ouders geweest. Ik heb eerst eventjes een taartje gehaald bij Maison Kelder. Dat doen volgens mij veel Hagenezen als ze jarig zijn. En ik heb daar gezellig even op de koffie gezeten en zo mijn verjaardag gevierd. Want, en dat is echt heel lekker, ik ben vandaag vrijgepland. Ik hoef niet naar mijn werk. En daar ben ik heel blij mee.
0: Oh, was dat een toevalletje?
1: Ja, het was een toevalletje. Vandaar dat ik vandaag lekker bij mijn ouders kon taart eten. Die hebben daar lekker van genoten. En ik ben nu op weg naar school om de kinderen op te halen. En over 1 minuut gaat school uit en dan haal ik de kinderen op. Dus het is een drukke, maar leuke dag. Maar ik hoef niet naar mijn werk. Dat is ook wel fijn.
0: Voor mijn gevoel ervaar jij ook nog helemaal geen midlife crisis als ik dit zo allemaal hoor.
1: Nee, jawel, nee. Nee, ik ben vooral heel erg blij. En dat is dan misschien een beetje een zwaarder verhaal. Ik ben vooral heel erg blij dat ik nog leef.
0: Ja.
1: Veel mensen weten dat ik een aantal jaar geleden een ernstig hartinfarct heb gehad. Nou, dat is gelukkig allemaal goed gekomen. En ja, ik had toen gezegd, ik hoop dat ik in ieder geval de 50 haal. Nou, dat heb ik dus vandaag gehaald. Dus die kunnen we afstrepen. En nu door naar de 60, dan ga ik dat proberen te halen. En dat komt hopelijk ook wel weer goed.
0: Nou, Bas, daar gaan we gewoon voor. Over 10 jaar bel ik jou gewoon weer om deze tijd. Dus zet hem alvast in je agenda. Want dan vieren we gewoon dat je 60 jaar bent geworden. Want je hebt inderdaad een hele moeilijke periode achter de rug. Met lichamelijk vooral. Dus ik ben heel blij dat je daar weer bovenop bent. Dat je iedere dag op televisie bent te zien. Dat je nog helemaal niet vergeten bent bij het Nederlandse publiek. Heb je nog tot slot een doel dan voor komende 10 jaar? Hè? Laten we even tot de 60 vasthouden. Wil je wat doen, wat zien, wat horen, wat ruiken, wat proeven?
1: Nou, nee, ik hoef niet per se ergens naartoe. Zoals ik heb bijvoorbeeld een beetje een hekel aan het woord bucketlist. Er zijn dan van die mensen die hebben, ja, ik heb nog een bucketlist. Ik moet dit nog doen en ik moet dat nog doen voordat ik zo en zo oud ben. Nou, dat heb ik allemaal niet. Ik wil vooral blijven doen wat ik nu doe. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wil nog lekker kunnen blijven voetballen met mijn vrienden. Dat ga ik vanavond ook weer doen. Daar is mijn vrouw overigens iets minder blij mee, maar dat even buiten beschouwing gelaten. Maar de dingen die ik nu heb, wil ik heel graag kunnen blijven doen. En dat betekent dat je wel een beetje voor je lichaam moet zorgen. Niet te veel rommel eten en lekker blijven sporten. En dat gaat voorlopig nog goed. Dus dat hoop ik te blijven volhouden. En natuurlijk lekker naar jou luisteren, Bob.
0: Ach.
1: Ja, want dat blijft.
0: Nou, dat vind ik heel erg leuk om te horen. En ook naar Menno natuurlijk, hè, die er deze woensdag niet is. Maar ook namens hem, namens de naamgever van dit programma, de baas van het hele spul hier op Radio West tussen 12 en 2. Ook van harte gefeliciteerd. Bas Muis, 50 jaar geworden. Acteur van Goede Tijden natuurlijk. En oud collega hier op Radio West. Een hele fijne dag vandaag. Oh, je rijdt, daar is die tunnel dan uiteindelijk. Bas, spreek je later. Doei. Hoi.

0: John Mayer in de Blad. En daarvoor Incognito met Don't You Worry About A Thing. Zometeen gaan we natuurlijk terug naar Erik Kooijman. Die is dan hopelijk aangekomen in het noordoosten van Leiden. Want daar belandde de pijl voor op de kaart. Ik ben benieuwd naar de avonturen die hij beleefd heeft en nog gaat beleven daar. En natuurlijk een nieuwe ronde van de tijdmachine. Op weg naar die hoofdprijs deze week. Die cadeaubon ter waarde van 100 euro die je bij Jan en Alleman in kan wisselen. En jouw plaat, daar mag je natuurlijk nog voor mailen. Welke plaat sluit dit programma af? Laat het weten in het thema film- en televisieseries. bob@omroepwest.nl of
1: 070-307-8080.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
3: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels. Ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper Noordwijk.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin, want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK

0: leeg. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van de dag weer functioneren. Rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. De politie houdt er een trainingsdag en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Aan de training doen zo'n 70 politiemedewerkers mee. Gisteren waren er ook al trainingen in de Voorschotense zilverfabriek, toen vooral binnen in het pand. Vanmiddag zijn de trainingen buiten, duurt tot het begin van de avond. De provincie wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Dat is volgens het provinciebestuur nodig, omdat de dieren te veel schade aanrichten. En dat kost handenvol met geld. De diersoorten waar het om gaat zijn de knobbelzwaan, de zwarte kraai, de kauw, smient en de meerkoet. Deze beschermde dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan bijvoorbeeld gewassen van boeren, die dan financiële compensatie van de provincie kunnen aanvragen. Vorig jaar was Zuid-Holland daar ruim 13 miljoen euro aan kwijt en 10 jaar geleden was dat nog zo'n 700.000 euro. Voor ganzen, de grootste schadeveroorzakers, heeft de provincie eerder al vergunningen afgegeven om ze te verjagen of te doden. Aan schade door de grauwe gans was Zuid-Holland vorig jaar bijna 7 miljoen euro kwijt. En uitvallende ritten en vertragingen vandaag. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Bussen van EBS rijden in Haaglanden in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. De stadsbussen van de HTM rijden in en rondom Den Haag wel gewoon.
1: Dankjewel Lotte. Gaan we naar het weer. Huub Misé.
2: Goedemiddag Bob. Dankzij een hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk hebben we vandaag met flink wat zon te maken. Er zijn wel wat stapelwolken, maar het blijft voor de rest droog. Verder is er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Komende nacht is het droog, zijn er opklaringen en bij een zuidwestenwind die dan matig is, aan zee soms vrij krachtig, wordt geleidelijk aan zuidelijk en zal dan ook wat verder afnemen en dan wordt het vannacht ongeveer 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. Morgenmiddag komt er wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. We hebben dan een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er bewolking, valt er enige tijd regen, wordt het 18 graden. Zaterdag is er af en toe zon, enkele buien en dan wordt het 14 of 15 graden.
1: Huub, bedankt.
0: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: 1984, het jaar dat Parade uitkomt, het album van Spandau Ballet. En dit is de openingsplaat, Only When You Leave.
1: Op de kaart.
0: Het noordoosten van Leiden, dat was het gebied waar de pijl van op de kaart terecht kwam. En Erik Kooijman is daar nu, denk ik. Erik, hi.
2: Ja, Bob, ik slenter samen met Jan, die ben ik tegengekomen onderweg. Jan, die woont hier in de buurt. We slenteren in de polders van Poelgeest. Je hebt het Poelgeestbos, je hebt oud Poelgeest, een kasteel. Maar het verlengde van richting de Kaag, daar heb je een paar oude polders. En dat is natuurgebied geworden van het Zuid-Hollands landschap. En Jan, jij bent hier vrijwilliger. Jij bent verantwoordelijk voor dit werk wat hier ligt. En dat is allemaal dingen die je uit de grond hebt getrokken.
3: Ja, dat klopt. Een werkgroepje van het Zuid-Hollands landschap. En trouwens waar we nu staan, dit is gedaan door een loonwerker, een betaalde gekracht vanuit het Zuid-Holland landschap. En wij zijn meer kleinschalig bezig, dat we met ongeveer 15, 20 mensen hier regelmatig, wekelijks of eens per maand op zaterdag komen, om ook met elkaar bomen te knotten en de bramen te snoeien.
2: Je gaat er helemaal van glunderen.
3: Ja, weet je, ik word hier ook echt wel blij van. Het is gewoon heerlijk. Je bent buiten, je bent met elkaar, je ziet het resultaat. Ja, de boswachter is daar blij mee. Vogelaars zijn er blij mee, omdat er voor hun gewoon weer meer plek is voor vogels. Dus eigenlijk, je maakt mensen blij. En we worden er zelf ook blij van.
2: Ja, de biodiversiteit komt het ten goede. Want je vertelde net dat je allerlei braamstruiken en brandnetels weghaalt, zodat er ook ruimte is voor andere planten en andere dingen. En daardoor ook weer voor andere dieren. Is dit al de vogelplas of komt die daarachter?
3: Dit is de Klaas Hennepolder. En hierachter is de Veerpolder. Ja. En eigenlijk daar zijn toch wel de meeste vogels. Want er zijn iets van, als je kijkt op mijn website waarneming.nl, vorig jaar waren er iets van 150 verschillende vogelsoorten die hier geconstateerd zijn.
2: Nou, en dat toch heel dicht bij de stad, dicht bij Oegstgeest, Leiden. Er is hier veel nieuwbouw gekomen, ook hier omheen. Ik zei tegen Jan toen ik hem tegenkwam, zei ik van, het lijkt wel een perfecte balans tussen wonen en natuur. Voelt het ook zo voor jou?
3: Nou, het is wel heel mooi. Maar er zijn ook gewoon ook wel zorgen, zeg maar. En, maar het is vooral heel mooi. Dus ik zou bijna iedereen zeggen van, kom hier ook eens wandelen. Ja. En wie weet wandel je als wij er zijn. En bestaat de kans dat je met ons mee gaat doen.
2: Ja, want het is heel veel handwerk, hè? Je kan niet alles laten doen door een tractor die hier even er dwars doorheen ploegt. Jullie proberen het open te houden met blote handen, met op je knieën.
3: Ja, eigenlijk wel. Ook, ik vind het eigenlijk ook wel mooi, want ik denk, als ik op groter kijk van, techniek is niet altijd de oplossing, zeg maar. We zijn zelf verantwoordelijk voor veel ontstaan van problemen. En ja, als we allemaal elektronica gaan toepassen, daar kun je vraagtekens bij zetten.
2: Ja, dat is al, daar worden we al mee overspoeld in dit drukke kleine landje. En hier zijn het ook allemaal postzegeltjes misschien wel. Hoewel hier achter de spoorlijn, iets verderop, daar begint de Kaag. En dat is natuurlijk een gebied met best wel veel natuurwaarde. En ja, mooi, leeg, lekker. En ik ben wel onder de indruk. Maar je zei, ik ben geen vogelaar, maar de ijsvogel heb je wel eens gezien, denk ik.
3: Ja, en die zit hier regelmatig. En die zit dan weer ergens daar, zeg maar. En dat vind ik ook altijd een soort genieten van. Op een gegeven moment is er een bijzondere vogel gezien. De ijsvogel of andere vogels. En dan komt er een vogelaar langs met zo'n hele grote camera. En dan stap ik erop af en dan zegt hij van, ja, bijvoorbeeld, pas is deze en deze gezien. En hij meldt het weer in een soort vogel-app. En een uurtje later lopen er 30 mensen rond met van die grote camera's. En die zijn dan uren aan het wachten om die vogel te zien. Weet je, daar doen we het voor dat soort mensen die daar blijven worden. En natuurlijk ook voor de vogels.
2: Ja, de vogels die knikken denk ik van ja. Dat het goed is dat dit gebeurt. En het is ook, de trein zit hier vlakbij. De snelweg is iets verderop. Maar toch is het rustig. En want je bent op leeftijd al een beetje. Je bent nu
3: 69.
2: Weer aan een nieuw leven begonnen. Maar dan in de natuur voor het eerst.
3: Onder andere, ja, ik heb dat eigenlijk nooit
2: vergroend.
3: Eigenlijk, ik heb het altijd wel die liefde daarvoor gehad, maar dit was een soort kans van, maar hier kan ik ook plezier aan beleven. Ik ben echt wel een mensenmens, dus ook met elkaar, met anderen. En dan heb je soms ook hele leuke gesprekken over hoe het is. Want bijvoorbeeld, laatst was er wel een keer een hele regenachtige dag. En dan heb je toch zoiets van, we komen hier. Dan hebben we gewoon met 3 mensen bij de molen heel leuk zitten praten over, wat is nou belangrijk voor je in het leven? Hoe ga je ouder worden? Daar deel je van met elkaar. En dat vind ik ook wel heel mooi op zo'n plek.
2: Ja. Jan, dankjewel. Ja, Bob, nou ja, jij bent nog een jonge hond.
1: Zeker. Dus, ik ben blij dat jij het zegt, ja.
2: Ja, jij hoeft hier nog niet mee bezig te gaan.
1: Nou, ik vind vogels kijken op... Ik ben ook 30 geworden, dus vogels kijken vind ik oprecht leuk. Dus zo'n ijsvogeltje sprak mij wel aan. Heb ik ook 1 keer mogen zien, heel erg in de verte. Die hoor je ook aankomen, ja. Ik weet niet of jij dat weet, Erik. Maar dan hoor je een hele hoge pieptoon, of fluittoon moet ik eigenlijk zeggen. En dan weet je dat hij in de buurt is. Dus hou je oren open.
2: Ja, en als je hem ziet, dan word je verblind door zijn schoonheid van zijn blauwe... Ja, de blauwe schicht wordt hij ook wel eens genoemd, want hij vliegt heel snel.
1: Nou, goed kijken daar. Misschien horen we over een half uurtje dat je er een gespot hebt. Erik.
4: De Radio West tijdmachine.
1: Tot zometeen daar in de polders van Poelgeest. Het is tijd om de tijdmachine te starten. 070-390-5454. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaar in een verleden. En dan maak je kans op de hoofdprijs van deze week. Die wordt vrijdag de deur uitgegooid. Die cadeaubon ter waarde van 100 euro... die je bij echt allerlei zaken kwijt kunt. 070-390-5454. 3 vragen goed. Is kans op een plekje in de finale. 1 of 2 vragen goed. Nou, dan heb ik ook een hele leuke prijs voor je. Dan stuur ik je erop uit. 070-390-5454.
5: Hey Menno, nee, Bob. Draai eens even een lekker plaatje.
1: Menno is er even een dagje niet. Maar een lekker plaatje heb ik voor je. Wat dacht je van deze? Poh, deze vind ik mooi. De originele versie, hè, dan natuurlijk. Dit is Marcone met Walking in Memphis.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bob.
1: Ah, die Henk. Jij bent onderweg vandaag, hè, in de auto.
2: Ja, klopt.
1: Ja, eigenlijk ben je dat elke dag.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Ik ben elke dag onderweg. En dan rijd ik spulletjes van A naar B. Ik zeg altijd A naar B weg en mee. Ik bevoorraad markten. En ja, dat vind ik leuk om te doen. En verdien ik ook mijn geld mee. Dus dat is een beetje mijn, ja, mijn dingetje.
1: Ja, je hebt heel even de auto aan de kant gezet. Waar sta je ongeveer?
2: Ik sta nu bij de afslag Den Haag-Ipenburg-Nooddorp.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat is fijn, want we hebben al een tijdje niks meer gehoord van de ANWB. Dus dan kun jij gelijk even, Henk, eventjes een update doen van de verkeersinformatie met Henk Brandt.
2: Nou ja, wat ik heb begrepen is dat we nu goed door kunnen rijden. Dus ik zie geen files, helemaal niks.
1: Nou, dat is mooi om te horen. Heel goed. Als je eventjes, je hebt echt even de verkeerslezer in jezelf naar boven gehaald. Hartstikke goed, Henk. Hey, ik heb de tijdmachine gestart. Heel even horen welk jaar het wordt. 1991 is het jaar.
0: Deuren gaan open.
1: Wat deed jij, Henk, in 1991? Was je toen ook al veel onderweg?
2: Ja. Ja, Bob, ik was ook toen onderweg. Toen zat ik ook nog wel eens ritjes te maken in Duitsland en iets verder weg.
1: Ben je al sowieso, in ieder geval sowieso 34 jaar, misschien wel langer onderweg. Is er veel veranderd op de Nederlandse wegen eigenlijk?
2: Ja, zeker. Absoluut. Met name de snelheid. Tenminste, meer acceptatievermogen van de mensen vind ik wel, jammer genoeg, is dat stukken minder als vroeger.
1: We zijn asocialer geworden, zeg jij.
2: Nou ja, een klein beetje met sommige situaties. Maar ook wel begrijpelijk, omdat het verkeer is natuurlijk best wel druk. En iedereen heeft haast. Ze staan allemaal onder druk. Ja. En dat is een beetje, denk ik, de oorzaak.
1: Nou ja, goed. Blijf het zeggen tegen elkaar. Lief zijn voor elkaar, ook op de snelweg. Want onze Henk zit daar iedere dag op. Ik heb drie vragen voor je, Henk, uit 1991. Dat is namelijk het jaar van de tijdmachine. Drie vragen goed, dan krijg je kans op een plekje in de finale aanstaande vrijdag. Eén of twee vragen goed, dan heb ik al een leuke prijs voor je hier deze woensdagmiddag. Let goed op. Hoe heet de soapserie van RTL 4? Die werd genomineerd voor de Televizierring. De prijs van de kijker. Soapserie van RTL 4, nog steeds op tv trouwens.
2: Was dat Goede Tijden, Slechte Tijden?
1: Uit het Van Gogh Museum wordt in april 1991 20 schilderijen gestolen die een half uurtje later worden teruggevonden, gelukkig, in een verlaten auto. Maar in welke stad staat het Van Gogh Museum?
2: Ik dacht Amsterdam, maar ik...
1: En RTL 4 start in 1991 met een datingprogramma Liefde op het Eerste Gezicht. Zes vrijgezellen die elkaar voor de opname niet hadden gezien ontdekken of ze wellicht een match zijn met elkaar. Het programma wordt gepresenteerd door Rolf Wouters en Caroline Tensen. Maar welke zanger had een hit met de titelsong?
3: Ja, dat is liefde. Liefde op het Eerste
2: Gezicht. Hij had een erg te hoge stem, maar een goede zanger Gerrit Joling.
1: Nou.
0: Je hebt drie vragen goed.
1: Henkie!
2: Geweldig.
1: Ja, wat goed. Goede Tijden, Slechte Tijden, Amsterdam. En Gerrit Joling, ja, dat is allemaal goed. Goed gedaan, gefeliciteerd.
2: Dank je, Bob.
1: Jij hebt maar kans op een plekje in die finale aanstaande vrijdag. Hou de radio vooral aan. Maar ik ga je ook naar de film sturen. Jij krijgt twee bioscoopkaartjes voor de bioscoopfilm Tout Direction. Het is een Franse film. Het gaat over een chauffeur. Dus dat heb je misschien wel raakvlakken mee. Laat je lekker verrassen daar in die bioscoopstoelen. Heel veel plezier daarmee. Zou ik Gerard Joling, je noemde het een goede zanger. Zou ik hem dan gewoon even draaien met die hit?
2: Ja, leuk man.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk. Geweldig.
1: Dankjewel, Henk. Hele fijne middag nog.
2: Hele fijne uitzending en leuk dat ik mee mocht doen.
1: Ja, natuurlijk. En veel veilige kilometers. Henk daar bij de afslag Ipenburg. En dit is Gerard Joling.

0: luistert naar Menno in de Middag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
13: Een nieuwe Franse chansontip van onze favoriete Franse zangeres Tess Merlot hoor je aankomend uur in Menno in de Middag hier op Radio West. En natuurlijk jouw plaat ook nog. Dat gaat allemaal gebeuren na het nieuws van 1 uur. Hier is Lotte Dekker.
14: De politie heeft een man van 20 en 2 minderjarige jongens aangehouden voor vernielingen bij een snackbar aan het Frederik Hendrikplein in Den Haag. Die vernielingen werden ruim 2 weken terug aangericht. De politie is nog op zoek naar meer informatie en roept getuigen op om zich te melden. De provincie wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Is volgens de provincie nodig omdat de dieren te veel schade aanrichten. De kosten van het faunabeheer zouden de pan uitreizen. En in Alphen aan de Rijn is vanmorgen de ruit van een bus doorboord door een boomtak. Gebeurde nadat de chauffeur tegen een plantenbak reed. Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
24: Dit is Radio West.
25: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Alles van Miss Montreal aan het begin van de tweede uur, Menno in de middag. En daarvoor Lou Rawls met You Never Find Another Love. Het is het uur van Tess Merlot. Over een paar minuten ongeveer belt ze in en gaat ze weer een nieuwe Franse chansons tip in de zonneschijn zetten. En of die zon schijnt, Huub Misé, zometeen hier live in de studio. En dat is uniek, want meestal belt hij in vanuit zijn weerkamer. Maar hij komt hier straks naar de studio van Radio West om te vertellen hoe lang die zonneschijn nog zonneschijnt. Verder natuurlijk
1: jouw plaat.
0: Een leuk plaatje om het uur mee af te sluiten, om Menno in de middag een goede punt achter te zetten. Thema is film en tv-serie. Heb je een leuk plaatje? Mag je me mailen? bob@omroepwest.nl of even appen.
2: 070-307-8080.
0: Dat is het WhatsApp-nummer van de Radio West Studio. En dan hebben we ook nog Erik Kooijman bij de, moet ik het goed zeggen, Polders van Poelgeest, hè, heette daar waar jij bent.
3: Ja, dat is het groene gedeelte. Ik ben nu in het houtgedeelte terechtgekomen, want aan de rand van die polder staat een oude historische scheepswerf. En dat is wel heel bijzonder. Klaas Hennepoel, zo heet hij. Ik ben met de zoon van IJsbrand. Die heeft me even naar binnen gelaten. En de scheepswerf is helemaal gebouwd, authentiek. Zoals die vroeger ook is gebouwd. Er zitten geen... Het zijn allemaal van die oude bevestigingen. Hoe noem je dat, IJsbrand? Zo'n bevestiging, wat is dat precies?
4: Dit is een pen- en gatverbinding. Dus waar het hout met een pen in een andere balk wordt vastgezet, zoals ze dat vroeger ook deden.
3: Maar dat is niet vanzelfsprekend tegenwoordig meer. Maar jouw vader wilde heel graag het maken, deze scheepswerf, zoals die vroeger ook was.
4: Ja, mijn pa die heeft als passie om te kijken, hoe bouwden ze nou vroeger iets? Hoe deden ze dat nou slim met minimale gereedschappen om toch een goede mooie constructie te bouwen? Dus hij vindt dat bijzonder interessant om overal bij oude gebouwen en oude schepen te kijken hoe heeft dat vroeger gezeten. En te kijken of we dat in deze moderne tijd weer kunnen reconstrueren. En tegenwoordig bouwen we allemaal grote nieuwe gebouwen. Maar vroeger deden we dat ook met beperkte middelen. En dat is soms super interessant om daar onderzoek naar te doen. En dat weer te realiseren zoals we dat vroeger deden.
3: Ja, want hij doet dat ook met boten. Hij bouwt ook boten. Hier beneden liggen een paar van die oude houten boten. Boeiards zijn dat, hè? Even uit mijn hoofd. Maar deze planken bijvoorbeeld, normaal zit daar plastic achter. Want we zitten bij het dak. Zit er plastic achter. Maar nu zit aan de andere kant zit een soort gleufje.
4: Vroeger hadden ze geen plastic en wouden ze toch lekker droog zitten aan de binnenkant. Dus zeg maar het beschot wat op het dak zit, dat zit hier zo zonder plastic. Maar langs elk naadje loopt een mooi groefje, waardoor het water weer wegloopt en het niet in de naadjes gaat. En zo hou je toch op slimme bouwwijze een droog huis van binnen. Of een droge schuur.
3: Ja, geen nattigheid. Nou, we lopen even naar beneden. Bob, ben je daar nog? Vind je het interessant?
0: Het is zeker interessant.
3: Een timmeraar?
0: Nou, hamertje tik heb ik gedaan wel als kind. Maar verder dan dat ben ik niet gekomen.
3: Ezeltje prik, hamertje tik.
0: Dat is toch wel een beetje het diploma niveau waar ik ben blijven steken. Ja. Maar hoe zit dat bij jou, Erik?
3: Het fascineert me. En als ik eenmaal bezig ben, dan denk ik opeens van, goh, ik ben handiger dan ik denk. Maar ik doe het niet zo vaak. Dat is een beetje mijn ding. Maar alles is hier van hout. Dit oude schip komt uit Friesland. Jouw vader wilde dat opknappen, maar is er niet van gekomen. Maar IJsbrand, vertel eens over dat jullie een Leids bootje willen namaken. De boeiard. En die is in aanbouw nu, hè? Dat is deze. Een schip waar er geen één meer van is.
4: Ja, dat klopt. Vroeger, of tenminste, we hebben tegenwoordig nog steeds wel het scheepstype boeier. Die kennen we tegenwoordig als eentje met een gladde huid aan de buitenkant. Maar vroeger, toen werden die schepen ook deels overnaads gebouwd. En die zijn er eigenlijk niet meer. Ik geloof dat de laatste ergens tussen 1900 en 1950 gesloopt is. Dus wij zijn nu aan het kijken of we aan de hand van oude foto's, oude tekeningen en oude scheepsmodellen opnieuw de bouwtekeningen kunnen construeren en dat schip herbouwen. We zijn hem nu eerst op schaal aan het bouwen om eens even te kijken of die verbindingen allemaal wel netjes in elkaar gaan.
3: En of het drijft en zo. Hè? Ja, overnaads is dat het overlapt, ja.
4: Ja, klopt.
0: Ja, maar Erik, als jij zo handig bent.
4: En daarna gaan we over aan de grote. Het hout ligt al in de houtloods te drogen. Maar vers hout, dat kun je niet zomaar verwerken, want dan gaat het krimpen. Dus het moet eerst een aantal jaren liggen drogen. En dan hebben we mooi de tijd om eerst eens een schaalmodel te bouwen.
3: Ja, Bob, dan kom ik over een aantal jaar terug om het te helpen bouwen.
0: Of over een half uurtje. Dat kan ook nog, hoor, want je mag nog één keer voor op de kaart.
3: gaat wel wat tijd overheen voordat het hout droog is. Maar ik vind het echt fascinerend waar je dan opeens weer terechtkomt. Hier in de buurt van Poelgeest. Dit is toch wel weer een pareltje waar, waar je niet zomaar toevallig binnenwandelt. Ik kreeg de tip van Jan, de vrijwilliger van het Zuid-Hollands Landschap. En zo kom ik nog ergens. IJsbrand, ik kijk mijn ogen uit. Ik heb straks nog één bijdrage. Heb je nog een tip voor mij waar ik nu naartoe kan?
4: Hier in de buurt. Misschien dat kasteel Oud-Poelgeest daar aan de overkant wel heel erg leuk is. Dus ook een mooie wandeling daar naartoe. En ook weer mooie oude architectuur. Dus dat zou ik aanraden.
3: Ga ik doen. Leuk. Hartstikke bedankt voor deze korte rondleiding. Mensen komen hier ook wel op bezoek, dus ze mogen komen.
4: Zeker, zeker. Ja hoor. Klop vooral aan eventjes op de rode deur van de scheepswerf. En als het licht brandt, kom vooral even binnen een kijkje nemen. En we zijn altijd klaar met een leuk verhaaltje en een warme kop koffie.
3: Dankjewel, IJsbrand. Top.

0: Ja, Tina Turner is ook beroemd geworden met dit nummer. Maar deze is ook niet mis, hoor. De geweldige stem van John Wade, Missing You, hier op Radio West. Het is woensdagmiddag, dus het is vaste prik dat ze inbelt. Onze grote vriendin van de show, het is Tess Merelo.
1: Hey, hallo.
0: Jij staat in de wind, hoor ik. Waar ben je?
1: Het valt wel mee hoeveel winter is, toch? Of hoor jij echt die vlagen zo langskomen? Ik sta toevallig nu, voor wie het weet wil, bij stadsdeelkantoor Scheveningen.
0: Ach, en dat is het stadsdeelkantoor waar je wil zijn deze woensdagmiddag.
1: Uiteraard. Nee, ik moet even naar de bieb zo. Ik moet even wat dingen scannen. En daarom ben ik hier. En ik dacht, ik kan wachten thuis. Maar ik doe het liefst altijd 100.000 dingen tegelijk. Dus terwijl ik hier sta te wachten om naar binnen te gaan, heb ik jou aan de telefoon.
0: Dus je hebt een tas ook vol met Franse literatuur, hè? Want je gaat naar de bibliotheek. Dus Les Misérables zit erin van Victor Hugo. Of De Klokkenluider van de Notre Dame, kan ik me zo maar voorstellen.
1: Nou, wat jij nu zegt, dat is wel een van de grootste verdiensten in mijn leven. Ik heb dus Les Misérables gelezen. En dat is echt een pil. Dus jaren geleden alweer, hoor. 3 jaar geleden inmiddels. Maar ik heb daar volgens mij een half jaar over gedaan. Misschien zelfs wat langer. Enorm dik boek. Maar ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Het voelt echt als een soort overwinning. En nou, tegenwoordig is dat weer helemaal in bij heel veel jongeren. Steeds meer jongeren vinden de charme van het dikke boek weer. Dus van een pil lezen. En ik dacht ook, ik moet mezelf een project geven. Dat we Les Misérables. Maar die ga ik nu niet inscannen. Dan ben ik wel even een tijdje bezig.
0: Ja, ja. En heb je hem in het Frans gelezen of in het Nederlands?
1: Nee, wel in het Nederlands. In een hele mooie nieuwe Nederlandse vertaling. En elke keer als ik hem weer opensloeg, dacht ik, mijn hemel, wat heeft die vertaler daar veel werk aan gehad. Jeumig, Mina. Want het lezen is één ding, maar het vertalen is een tweede.
0: Nou, dan moet je ook nog een hele musical ervan maken. Dat vind ik ook altijd knap.
1: Ja, maar dan krijg je tenminste nog de credits. Maar als je iets vertaalt, vertalers over het algemeen, dat vind ik toch altijd zo zonde. Die krijgen zo weinig credits voor al het werk dat ze verrichten.
0: Ja, één naampje staat er ergens halverwege de eerste pagina. Heel klein lettertype staat er ergens vertaald door Pietje Puk.
1: Ja, vind ik eigenlijk schandalig.
0: Ja, nee, het is een mooi. Eventjes in de bres springen op de barricades, hè, zoals we dat in Les Misérables ook doen.
1: Ja,
0: voor
1: precies.
0: De vertaler. Do you hear the people sing? Tess Merelo.
1: Inderdaad, do you hear the people translate?
0: We gaan weer een Frans liedje in de spotlight zetten. Tess, wat heb je meegenomen?
1: Ja. Ik heb een keer weer Brel meegenomen. Ik heb er iets van Jacques Brel meegenomen. De reden daarvoor is, ik ben ontzettend druk met de shows vanaf volgende maand. Dan ga ik weer het podium op. En onder andere met een ensemble van het Residentieorkest speel ik onder andere in het Westland Theater in Naaldwijk en in de Goudse Schouwburg. En ik wilde daar ook nieuw repertoire voor instuderen. En toen dacht ik, dan doe ik iets van Brel. En dit heb ik dan een half jaar geleden bedacht, hè, of 3/4 jaar geleden. En dan denk ik, ik wil mezelf uitdagen. Dus toen heb ik gekozen voor Une valse à mille temps. En dat ga je straks horen. Dat is een razendsnel nummer. Dat is echt niet normaal. Dus ik dacht, dat is gewoon een leuke uitdaging. Ga ik gewoon doen. Maar ja, daar denk ik dan maanden niet aan. En vorige week dacht ik opeens, nou, laat ik eens een keer gaan voorbereiden. Weet je, laat ik aan de bak gaan. En toen luisterde ik dat nummer. Toen kreeg ik het toch wel even heel erg Spaans benauwd. Frans benauwd. Omdat het toch wel heel erg snel is. En
0: ja, maar hoe snel is snel? Heel even voor mij als Franse leek.
1: Ja. Nou ja, ik kan het dus nog niet helemaal voor je voorzingen. Omdat het me nog niet helemaal lukt. Maar Brel gaat het straks voor jou demonstreren.
0: Doe eens een stukje.
1: Oké, nou, och mijn hemel, nou zet je me weer voor het blok. Hij zingt dus, in het eerste refrein zingt hij, une valse à trois temps, ça offre, nou, daar ga ik al. Ça offre encore le temps à s'offrir des détours du côté de l'amour et c'est charmant. Nou, dat gaat steeds sneller. Ieder refrein gaat hij ietsje sneller. Dus op een gegeven moment dan zingt hij, une valse à trois temps, ça offre encore le temps à s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. En dat gaat dus nog heel veel zo door.
0: Ja, ik vond het nu al knap, hoor.
1: Ja. Maar dan dus met steeds een nieuwe tekst en steeds sneller. Dus ik moet gewoon aan de bak. Maar daaruit blijkt maar weer wat een geniale liedjeschrijver die Brel was. Want het zijn ook allerlei woordspelingen zitten erin. Dus je denkt dat je hetzelfde hoort. Maar hij zingt eigenlijk iets heel anders. En het is ook een soort razendsnel liefdeslied. Het is een beetje zoals je soms verliefd kan raken. Dat je iemand ziet en dan baf, weet je wel. Dat het meteen gewoon helemaal gebeurd is met je. En ja, zo wordt op een gegeven moment de liefde wordt omschreven. Even alsof het een soort wals is die steeds sneller gaat.
0: Oh, gaaf.
1: Ja.
0: Nou ja, Tess, ik zou zeggen, hou de radio aan, want dan kun je eventjes meestuderen terwijl Jacques Brel het voor je gaat zingen hier op Radio West.
1: Ja, precies. Ja, dit is dan zo'n lied. En aan het eind van het jaar staat er dan dat ik dat nummer het vaakst heb geluisterd. En dan denken mensen, ach, je bent echt een Brel-fan. Maar dat komt alleen maar omdat ik het keer op keer moest oefenen.
0: En wanneer kunnen we het jou nou precies horen zingen in de Schouwburg?
1: In de Goudse Schouwburg volgens mij op 15 november uit mijn hoofd. En in Naaldwijk op 6 december. Dus als je denkt, hey, Sint is weg. We gaan eventjes naar Naaldwijk, naar het Westland. Kom gezellig, want het wordt mega leuk. En de kaartverkoop gaat heel snel.
0: Tess Merlo, dankjewel. En hier is jouw chansontip van de week. Jacques Brel.
1: Dankjewel, Bob.
0: Dankjewel, Tess. Tot volgende week. Doeg.
2: Au premier

0: se ressemblent entre eux, pas le temps de bâtir un roman.
1: Nu jij, Huub.
2: Nou, het is Frans, hè?
1: Ja, oh, daar heb je niks mee.
2: Nou, wel wat, maar niet dit.
1: Nee. Zo meteen hoor je Huub Wiese. Hij staat hier live in de studio en dat is uniek voor de tijdstip. Meestal hoor je hem vanuit zijn weerhuisje inbellen over het weer van deze woensdagmiddag. Maar deze woensdag sta je gewoon hier naast me. Kan je in je ogen kijken. Ja. Je gaat me gewoon hier echt in mijn gezicht vertellen wat het weer wordt.
2: Zo is het.
1: Tot en met welke dag kunnen we mee gaan schrijven?
2: Tot en met eind volgende week.
1: Dat weet je al helemaal.
2: Ja.
1: Nou, heel de herfstvakantie krijg je zo meteen te horen van Huub Wiese. Natuurlijk ook het laatste nieuws van Lotte Dekker. We gaan nog één keer terug naar Erik Kooijman. En het laatste half uur betekent natuurlijk ook jouw plaats. Welk film- of televisieliedje gaat deze show afsluiten? Bob@omroepwest.nl.
3: Woesoe! Goeie goal hoor, van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid.
4: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 16:30.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Voordeeluitjes.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl. Het is 1:30 geweest, zometeen hoor je dus wat je aan moet trekken in de herfstvakantie. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws uit je regio, Lotte Dekker.
4: Goedemiddag. De provincie stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar om het veiligheidsgevoel van met name vrouwen op straat te verbeteren. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten nam het voorstel aan. D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. De subsidie is onder andere bedoeld voor een aantal gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat. Om welke gemeente dat precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen bij een snackbar aan het Frederik Hendrikplein in Den Haag. Het gaat om een man van 20 en 2 minderjarige jongens. Zo'n 2,5 week geleden kreeg de politie meerdere meldingen van vernielingen bij de snackbar. De politie heeft toen onderzoek gedaan en heeft dus nu 3 verdachten aangehouden. Die komen alle 3 uit Den Haag. En steeds meer studenten gebruiken AI om hun scriptie te schrijven. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente universitaire masterscripties grotendeels geschreven zijn door een chatbot. 6% van de scripties werd vrijwel volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Onderwijsminister Letchert wil dat universiteiten ingrijpen. Bijna de helft van de scripties die grotendeels met AI zijn geschreven bevatten wel een AI-verklaring waarin de student aangeeft hoe die kunstmatige intelligentie heeft gebruikt.
3: Heb jij een scriptie moeten schrijven, Lotte?
4: Ja.
3: En?
4: Geen AI gebruikt, maar het is ook al 3 jaar geleden.
3: Kijk me in mijn ogen.
4: Ja, ik meen het echt. Ja. Ik zou het niet eens durven. Ik zou echt bang zijn dat ze daar doorheen prikken.
3: Huub Misee? Ja. Wanneer heb jij een scriptie geschreven?
5: Dat was al zo lang geleden, dus toen was er nog geen AI.
3: Was er überhaupt een computer?
5: Jawel, dat dan wel.
3: Dat dan wel?
5: Ja.

0: Ja, want de weercomputers die zijn denk ik zo oud als... Nou, niet als de wereld, maar die zijn wel oud, denk ik.
1: Ja, in de jaren 60 waren ze er eigenlijk al. Ja, eigenlijk al de jaren 50.
0: Is er niet nu ook een film over de Tweede Wereldoorlog... waarin een weercomputer wordt gebruikt?
1: Nou, dat nog net niet, want dat was uit de jaren 40. Dat was de voorbereiding voor D-Day, weerkundig.
0: Ja.
1: Daar is een film over inderdaad. Die is inderdaad de moeite waard. Ik moet hem nog gaan bekijken, maar ik heb begrepen... dat het inderdaad echt de moeite waard is om die te gaan bekijken.
0: Dat jij niet met alle weermannen en vrouwen een bioscoop hebt afgehuurd... om die film te kijken.
1: Nee, dat hoeft ook weer niet, nee. Maar ik ga hem nog wel bekijken inderdaad. Jazeker wel.
0: Het weer. En, wat kunnen we gaan verwachten? Want de herfstvakantie komt eraan. Het plannen worden gesmeed om dagjes uit te gaan. Maar ja, is het een beetje te doen?
1: Nou, vandaag is het nog geen vakantie hier, maar het is een prima dag. We hebben een hoog drukgebied boven het noorden van Frankrijk... in tegenstelling tot een bijzonder lage drukgebied ten zuiden van IJsland. We gaan vandaag nog even kijken of daar niet een luchtdrukrecord wordt verbroken. Zo'n lage luchtdruk, 939 hectopascal. Maar het is daar heel ver weg. Wij hebben dus dat hoge drukgebied met droog weer. We hebben flink wat zon, een paar stapelwolkjes. Het is heel vriendelijk buiten, een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het is al 17 graden. Het is prima weer. Komende avond en nacht ook, verandert nog niet zoveel. Droog, er zijn opklaringen. De zuidwestenwind is matig en ze wordt later zuidelijk en zal wat afnemen. En vannacht wordt het een graad of 9. Morgen is helemaal nog een dag om even goed van te genieten. Met droog, zonnig weer. Morgenmiddag is er wat meer bewolking. Het stelt nog niet zo heel veel voor. Blijft droog. Ook dan een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En dan kan het morgenmiddag 19 graden worden. 14, 15 graden is normaal, dus daar zitten we ruim boven.
0: Ja.
1: Vrijdag is een andere dag met bewolking. In de loop van de dag enige tijd regen. Het wordt dan 18 graden. Zaterdag af en toe zon, een paar buien. En dan 14, 15 graden. De normale temperatuur voor deze tijd van oktober. Zondag lijkt het alweer droog te worden. En nou komt dus die herfstvakantieweek. Die lijkt ook grotendeels helemaal droog te verlopen. Komt regelmatig zon. Het enige is alleen dat de temperatuur wat lager wordt. We krijgen een noordoostenwind. Dus 's ochtends vroeg zal het een graad of 5, 6 zijn.

0: En 's middags zo'n 13, nou, misschien nog net 14 graden. Maar wel wat lagere temperaturen dus dan deze week. Maar voor de rest een prima herfstvakantieweek.
1: Maar misschien wel het dubbele dekbed van zolder gaan halen.
0: Dat zou je kunnen gaan doen.
1: Ja, ja. Zie je dat, Lotte? Dat is gewoon met hand geschreven, hè? Leest hij dit gewoon zo voor? Komt geen AI aan te pas?
0: Nou, het weerbericht misschien nog net wel. Want daar zijn al hele goede modellen voor.
1: Ja? Is dat zo? Oh, dat is toch jammer. Ik had gewoon gehoopt dat dit AI-loos was geweest. Huub Mizee, dankjewel.
2: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Earth, Wind & Fire. 14 dagen te laat. September hier op Radio West. En Erik Kooijman. Eerst nog bij hout, hè, bij een scheepswerf. Een houten scheepswerf, volledig in elkaar getimmerd. Niet Erik Kooijman, die is niet volledig in elkaar getimmerd. De scheepswerf was volledig in elkaar getimmerd. En daarvoor liep hij door de polders van Poelgeest. En je werd getipt om naar een kasteel te gaan. Ben je daar nu ook, Erik, bij dat kasteel?
1: Ja, het is kasteel Poelgeest. En het is echt een plaatje. Ik sta hier bij de gracht om het kasteel heen. En de ramen staan wagenwijd open. En als ik dan naar binnen kijk, dan zie ik een kroonlichter. Kroonlamp?
0: Kroonluchter, je zei het goed. Hè?
1: Kroonluchter, ja. Die licht geeft. Want er zitten lampjes in. Ah. En je bent opeens weer een paar eeuwen terug. Ik liep net langs de Haarlemmer Trekvaart. Zo heet die ook nog steeds. En dan zie je ook een paard en zo'n houten boot vooruitgetrokken worden door de polders van Poelgeest. Het is echt een schat aan historie wat ik op dit kleine weggetje, wat ik afleg vandaag, allemaal tegenkom. En ik word er wel blij van. En dan heb je hier een bos. En dat zijn allemaal grote beukenbomen. En ik struikel bijna over de beukennootjes. Maar ik zat me af te vragen, hè, wat zou ik doen als ik een dag lang samen met bijvoorbeeld mijn geliefde hier kon doorbrengen. Dat is ook al iets voor jou, want je houdt van musicals en sprookjes.
0: Ja, Bob. Ja. Ik ben heel benieuwd welke kant je opgaat nu, ja, met een kasteel, dus bedoel je.
1: Ja, maar dat je dat kasteel dan een dag lang voor jezelf hebt.
0: Ja.
1: Zou je dan kleden als in de 17e eeuw? Of zou je juist een heel groot feest geven voor al je vrienden in met moderne muziek?
0: Ik denk dat ik mijn bruidspak aan ga trekken. Want als ik dat kasteel voor een dag krijg, kan ik besparen op de locatie voor een bruiloft.
1: Oké, je bent ongetrouwd.
0: Ik ben verloofd en ongetrouwd. Ja, klopt.
1: Oké. Ik ben ook ongetrouwd. Bewust ongetrouwd.
0: Dan zou ik eerder dan, als het niet per se met trouw te maken heeft, dan zou ik eerder een feest geven. Ja, misschien inderdaad een groot showballet op die trappen van het kasteel zetten.
1: Ja, je houdt er van die glamour en die dingen. Zo.
0: Nee, daar ben ik niet vies van. Nee.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ik zou ook wel willen komen dan.
0: Nou, bij deze ben je uitgenodigd. Maar mag ik ook op jouw feestje komen bij het kasteel? Wat zou jij doen als je een dag een kasteel daar in Poelgeest voor je eigen zeggenschap zou hebben?
1: Ja, ik zou denk ik niemand uitnodigen, behalve dan mijn ongetrouwde geliefde. Waar ik 33 jaar verkering mee heb.
0: Oh.
1: Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Maar dan zou ik hier dan toch iets romantisch met de liefde willen doen. Met dat raam zo open en dan misschien wel het water inspringen en ook een beetje gekke dingen doen.
0: Ja, in de kroonluchter hangen.
1: Ja, ook aan het eind van de avond met z'n tweeën dan zo heen en weer schommelen.
0: Ja, rode wijn uit kelken drinken.
1: Ja, dat je die stiekem uit de kelder pakt. Of stiekem, nou, je mag alles dan. Hè.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt wel leuk. En dan met de dansen erbij. En toch wel, maar met weinig mensen, ja.
0: Ik vind het wel een leuke vraag om eens over na te denken. Ik zou iedereen thuis willen aanmoedigen om dat ook te doen. Want de vraag is altijd die je krijgt op een feestje. Wat zou je doen met 1 miljoen? Maar wat zou je nou doen als je een dag een kasteel voor je helemaal voor jezelf hebt? Ja, ik vind het een leuke vraag om eens over na te denken.
1: Nou, dit is wel een kasteel wat erom vraagt. En ik zal zo even informeren of het oké is.
0: Ja, doe dat even. Of we allebei los van elkaar een dagje het kasteel mogen gebruiken.
1: Ja, of misschien degene die het leukste idee heeft. Dat is goed voor de PR van Poelgeest. Weet je, zo helpen we elkaar een beetje. En dan kunnen we de luisteraars blij maken als ze met een heel mooi verhaal komen misschien.
0: Ja. Erik Kooijman.
1: Door en doorgaan, ja. Ik ga terug op mijn beukennotenpadje richting mijn auto. De dag zit er voor mij weer op.
0: En morgenochtend om... Ja, zeker. Maar morgenochtend om 6 uur horen we jou natuurlijk weer. Erik Kooijman, vandaag en deze week de verslaggever voor Westwoord Wakker. En op de kaart in Menno in de Middag. Tot morgen. Fijne woensdagmiddag.
1: Yes. Ciao.
0: Zometeen de ontknoping voor jouw plaat. Welke filmmuziek hoor jij voorbij komen aan het einde van dit programma? Na Celine Dion, I'm Alive. I

0: Mega populair in het tweede decennium van deze eeuw. The Script, The Man Who Can't Be Moved. Enorme hit toen ik op de middelbare school zat. En daarvoor natuurlijk de onsterfelijke, voor mij onsterfelijke, Celine Dion met I'm Alive. Zometeen jouw plaat. Maar eerst nog heel even een kleine mededeling over Menno in de Middag van morgen. Want tussen 12 en 2, morgen, de donderdageditie van Menno in de Middag, kan jij dit alarm voorbij horen komen. En dan moet je heel snel de telefoon erbij pakken. Als jij naar ADO Den Haag wil aanstaande zaterdag. Morgen geven we hier in dit programma 2 kaarten weg voor ADO PSV. In het thuisstadion van ADO, in het ADO-stadion om 16:30. Zaterdagmiddag is die wedstrijd en jij kan erbij zijn. Hoe? Morgen tussen 12 en 2 naar Radio West luisteren. Naar Menno in de Middag geven we kaarten weg voor ADO PSV.
1: Jouw plaats.
0: Daar eindigen we mee. Het thema deze week is films en televisieseries. Hoi Bob, schrijft Jan. Voor jouw plaats zou ik graag een heel mooi gevoelig nummer willen voorstellen. Hero, Antonie Kamerling, Toen ik je zag. Dat vind ik een hele mooie inderdaad. All Stars, hè, was dit volgens mij. Ja. Morgen is Menno er weer. Maak er een hele mooie middag van.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag,

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Oishi, oishi.
2: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
3: I have a dream.
2: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af. Vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen. One small step.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Het is weer tijd voor Muziek aan Zee op Radio West. Zometeen muziek gepland van Supertramp. Breakfast in America komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur, Lotte Dekker.
8: De provincie stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar om het veiligheidsgevoel van met name vrouwen op straat te verbeteren. D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat en ook bij bushaltes en langs fietsroutes. De gemeente Rijswijk wil de overlast door groepen jongeren in de muziekbuurt steviger aanpakken. Daarom bereidt de burgemeester samen met de politie en handhaving onder meer een samenscholingsverbod en cameratoezicht bij het Waldhoornplein voor. En rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. De politie houdt daar een trainingsdag voor 70 agenten en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Je kan de knallen horen tot 7:00 vanavond. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Sabrina Carpenter hoorde je. Nieuwe muziek, Man Childs. En daarvoor Breakfast in America van Supertramp. In Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Fijn dat je weer luistert op deze fijne dag. De komende 2 uur wordt het weer genieten. Onder meer blije berichten over creatief zijn met oude stoeltjes. Ik krijg nou wat. Gaat over, nog eentje dan. Ja, nog eentje dan. Maar zal dat overgaan. En fijne muziek voor je gepland hoor. Tot 2 uur. Onder meer onderweg Train met Drive-By. Ook VOF de Kunst, een van mijn favorieten uit de jaren 80. Suzanne, zo'n lekkere meezinger. En Billy Joel, zometeen hier met River of Dreams uit de jaren 90. Hier wordt bijgepraat over het nieuws uit de regio. En hoort alles over het weer komend uur hier. Dus welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Billy Joel hoorde je met River of Dreams. Op zoek naar de vrolijkheid, onder meer van Sandra. Die zegt, ik wilde 12 jaar geleden eigenlijk al af van deze toen al oude stoeltjes. En nu heb ik ze opnieuw bekleed met gebruikte materialen die ook al een hele tijd op zolder lagen. Uiteindelijk unieke stoeltjes geworden. Ja, prachtig wit met ook een wit dek, zeg maar, met allemaal bloemetjes erop. Erg fleurige stoeltjes geworden. En Denise, die was in de Japanse tuin die weer open is. Ze was er met een verplichte QR-code tegenwoordig. Dat vindt ze wel jammer, maar ga kijken, want alles staat prachtig in bloei. Het is een heerlijke plek om even lekker je hoofd leeg te maken. Ja, inderdaad, de Japanse tuin. Altijd maar even open. Dus als je er naartoe gaat, zou ik zeggen, vergeet het niet.
1: Blije berichten.

Gerard Cox. Die goede oude tijd in muziek aan zee, ja, die vliegt voorbij, toch? Nu verder met muziek uit de regio. Voorheen heette ze de Indian, tegenwoordig Rihanna, naar de zangeres. Dit is Dancing on My Feelings.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
12: Goedemiddag. Een flinke opkomst bij de landelijke staking in het streekvervoer vandaag. Volgens vakbond CNV hebben duizenden leden van zowel CNV als vakbond FNV het werk neergelegd. Daardoor rijden er op verschillende plekken in het land minder bussen en regionale treinen. Er wordt gestaakt vanwege vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao. Als er geen reactie van de werkgevers komt, volgen er waarschijnlijk meer acties. De bonden zijn van plan om tot aan de kerst elke week 1 dag te staken in het streekvervoer. De treinen van de NS rijden vandaag wel gewoon. En in en rond Den Haag kun je nu ook gewoon de bussen van HTM pakken. De gemeente Rijswijk wil de overlast door groepen jongeren in de muziekbuurt steviger aanpakken. De burgemeester bereidt samen met politie en handhaving onder andere een samenscholingsverbod voor. Ook willen ze cameratoezicht instellen bij het Waldhoornplein. De overlast speelt al het hele jaar, maar de laatste tijd zijn er steeds meer incidenten. Afgelopen weekend gingen er nog 2 scooters in vlammen op en er is laatst een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. En het KNMI gaat vanaf volgende maand plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer. Code geel, oranje en rood gelden dan niet meer per provincie, maar voor kleinere gebieden. Die gebieden kunnen ook wisselen, het zijn geen vastomlijnde regio's. Deze nieuwe manier van waarschuwen moet ervoor zorgen dat je niet onnodig gewaarschuwd wordt en dat iedereen die wel in een gebied is waar gevaarlijk weer wordt verwacht zich bewust is van de risico's.
11: En het weer. En dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
13: Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon.
12: We hebben... Het gebied is waar gevaarlijk weer wordt verwacht zich bewust is van de risico's.
11: En het weer. En dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
13: Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. We hebben een zwakke tot matige west-zuidwestenwind. En...

0: Zeeland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

Ja, Theo heeft de kunst. Wat waren ze succesvol in de jaren 80? Natuurlijk één kopje koffie, die lekkere meezinger. En dit nummer, Suzanne en Noel Havens. Ik was groot fan van hem toen ik jong was. Ik heb hem wel eens in het echt gezien ook. Volgens mij hier in de studio bij Debbie en Amanda was dat nog. En ik heb hem een keer telefonisch mogen interviewen toen hij in het theater stond. En dat doet hij volgens mij nog steeds af en toe lekker optreden. Dus je hoort het in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Daarvoor Wet, Wet, Wet, Angel Eyes. En nu muziek van Jay Ferguson, Thunder Island.

0: Twain met Drive-By in Muziek aan Zee. Nu ga ik het hebben over wijnen. Ja, nog eentje dan, hoor je vaak. Hè? Nou, in Toscane, daar hebben dieven toegeslagen bij een wijnboer. Echt een enorm wijnhuis trouwens. Want er zijn maar liefst 30.000 flessen wijn gestolen. En de totale waarde wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro aan wijn. Gejat.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, één zo'n fles tussen de 120 en 300 euro per stuk. Dus dat is een duur glaasje. En ze vermoeden dat er maar liefst 7 mensen daar zijn binnen geweest om die wijn buiten te maken. En nu op zoek naar de daders dus. Ja, waar zijn die?

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
10: Voordeelhaartjes.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
13: Het tweede uur van Muziek aan Zee. Zometeen muziek gepland van Bruno Mars, Omar Sol, maar ook Robert Palmer komt eraan straks. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
14: Justitie eist 1,5 jaar cel tegen de man die vorig jaar in Duindorp brand stichtte in zijn eigen woning. Daarna probeerde hij de voordeur van zijn overbuurman in brand te steken. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij door psychische problemen sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De provincie stelt €5,5 miljoen beschikbaar om het veiligheidsgevoel van vrouwen te verbeteren. De Zuid-Hollandse fracties van D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes te verbeteren. En de gemeente Rijswijk wil de overlast door groepen jongeren in de muziekbuurt steviger aanpakken. Daarom bereidt de burgemeester samen met politie en handhaving onder meer een samenscholingsverbod en cameratoezicht bij het Waldhoornplein voor. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het derde jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
6: Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht.
16: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Mars, All My Soul. En daarvoor hoorde je Robert Palmer, Every Kinda People in Muziek aan Zee. Het tweede uurtje alweer op de woensdag. Bij ik het straks ga hebben over een drumfanfare die al heel lang meegaat in de regio. Verder fijne meedansplaat voor je rond 4:10 weer. Waarschijnlijk wordt dat een nummer van de Supremes, maar er zijn zoveel lekkere. Dus ik denk er even over naar welke dat dan gaat worden. En muziek gepland, onder meer Enrique Iglesias met Bailamo. Maar ook de Bellstars, ken je die nog uit 1983? Sign of the Times, die heb ik voor je opgezocht. Heerlijk om weer eens te kunnen draaien. Ook nieuwe muziek op bijvoorbeeld Miley Cyrus straks met het prachtige Flowers. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio en alles over het weer nog onderweg. Dus fijn dat je nog luistert naar dit programma.
1: Muziek aan Zee.

0: Kouzou. Goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.

media. Het gaat allemaal om het geld. En plaatjes over het geld doen het volgens mij ook vaak wel goed, hè? All About the Money was dit. Maar je hebt ook bijvoorbeeld ABBA met Money, Money, Money. Ik ga naar Hazelswoude-Dorp, want er is daar een drumfanfare, TTH. En die viert dit jaar een feestje. Ze bestaan maar liefst 55 jaar. En onze mediapartner Studio Alphen heeft ook gepraat met een van de leden van de vereniging Ivo, die er al 35 jaar bij zit. Ze hebben ook verschillende muzikale hoogtepunten gehad. Zo werd TTH tijdens een concours in Rijnsburg gepromoveerd. En in 2014 behaalden ze nog de derde plek op het NK, het Nederlands kampioenschap. En dat was op het onderdeel Mars. Op vrijdag 6 november dan wordt het jubileum, het 55-jarige jubileum, groots gevierd met een reunie en een concert. Dat gebeurt in het Groene Hart College in Hazelswoude-Dorp. En wil je er meer over weten, kijk dan even op de internetpagina van onze mediapartner studioalphen.nl. We'll be right back.

America, Sister Golden Hair in Muziek aan Zee. Nu mag ik gaan draaien het heerlijke nummer Flowers van Miley Cyrus. En haar nieuwste album, Bas Persuades, die doet het niet zo heel erg goed. Nee, wordt niet zo heel erg goed verkocht, maar dit is toch wel genieten. We were good.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
7: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
6: Nou, toch wel.
7: Wel?
6: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
7: Oh ja, dat is ook zo.
6: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
7: Ga het meteen doen.
6: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Het tweede uur van Muziek aan Zee. Zometeen muziek gepland van Bruno Mars, On My Soul, maar ook Robert Palmer komt eraan straks. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
12: Goedemiddag. Justitie eist 1,5 jaar cel tegen de man die vorig jaar brand stichtte in zijn eigen woning in de Haagse wijk Duindorp. Vervolgens probeerde hij de voordeur van zijn overbuurman in brand te steken. Volgens deskundigen was de man door psychische problemen sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom vinden ze dat hij een milde vorm van TBS moet krijgen. De geëiste celstraf is gelijk aan de tijd die de verdachte al in voorarrest zat. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De provincie stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar om het veiligheidsgevoel van met name vrouwen op straat te verbeteren. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten nam het voorstel aan. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat en ook bij bushaltes en langs fietsroutes. De subsidie is onder andere bedoeld voor een aantal gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat. Gaat onder andere om Zoetermeer, Den Haag en delen van Delft. En de gemeente Rijswijk wil de overlast door groepen jongeren in de muziekbuurt steviger aanpakken. De burgemeester bereidt samen met politie en handhaving onder andere een samenscholingsverbod voor. Ook willen ze cameratoezicht instellen bij het Waldhoornplein. De overlast speelt al het hele jaar, maar de laatste tijd zijn er steeds meer incidenten. Afgelopen weekend gingen er nog 2 scooters in vlammen op en er is laatst ook een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk.
11: En het weer. En dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
13: Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. We hebben een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en het is ongeveer 17 graden. Komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en bij een matige aan de kust eerst nog vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. 'S Middags komt er wat meer bewolking, maar ook dan blijft het dus verder droog. En we hebben dan een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Het wordt dan 18 graden. Zaterdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor en wordt het 14 of 15 graden.
12: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
14: Het wordt wel langzamer zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar

0: to go. Cat Stevens, Father and Son. En die fijne van de Belstars kwam ook voorbij. Sign of the Times in Muziek aan Zee.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Het is weer tijd voor even lekker je hoofd leeg springen of lekker meezingen mag ook. Ik heb de Supremes uitgekozen. Het heerlijke nummer Stop in the Name of Love uit 1965. Later ook veel gecoverd. Bijvoorbeeld door Gloria Gaynor of LaToya Jackson. Ook omdat het zo heel erg meedansbaar is. Dus als je zin hebt om mee te doen, hier komt de meedansplaat. De Supremes.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels. Ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper Noordwijk.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, je zou bijna weer zin krijgen in de zomer, toch? Enrique Iglesias, Bailamo. Bijna, zeg ik, want ik hou ook wel van de herfst. De prachtige kleuren die je dan ziet. Het zit er weer op voor mij. Bedankt voor het luisteren. Zometeen hier is het natuurlijk tijd voor Wes komt thuis. Niet met Bas, maar met Ronald van der Geer. Oh, dat is ook een feestje op je radio. Geniet er lekker van. Heb je een leuke plaat uit de jaren 80 die je wil horen? Mail hem even ronald@omroepwest.nl of app even naar de studio. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Morgen om 2:00, dan ben ik er weer. Tot dan. Bye bye.
1: Muziek aan zee.

0: kiss.
1: Je ziet wel echt hoe groot dat vliegveld was.
2: Het is enorm groot.
1: Ja. Echt heel groot.
2: Zo die...
1: Ja, zonder meer. Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
2: Ja, het is onvoorstelbaar.
3: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
4: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
3: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
15: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
19: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Goedemiddag, dit is Radio West. Om 4 uur zometeen mag je je eigen dessert uitkiezen. Is dat even een voorrecht? Nu is het regio nieuws op Radio West met Lotte Dekker. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. De politie heeft 3 nepagenten aangehouden in Zoetermeer. Met een smoes haalden ze €120.000 van de rekening van het slachtoffer. En ze namen ook sieraden mee. Justitie eist 1,5 jaar cel tegen de man die vorig jaar in Duindorp brand stichtte in zijn eigen woning. Daarna probeerde hij de voordeur van zijn overbuurman in brand te steken. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij door psychische problemen sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. En een fietsenhok of afdakje in de voortuin kan zorgen voor problemen in Leiderdorp. Een aantal bewoners kreeg te horen dat hun bouwwerk weg moest, terwijl het er soms al jaren stond. De gemeenteraad wil nu dat er gekeken wordt of de regels kunnen worden versoepeld. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
22: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ja, dan nog even verkeersinformatie. Begin van de middagspits natuurlijk bij de ANWB, Bianca Damink.
0: De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Kost je nog eens 20 minuten extra. Heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. En daar zijn nu een paar rijstroken dicht.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zo, hey. Is dat in Den Haag?
23: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
25: Installatiebureau van Ginderen.
26: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
27: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
28: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
27: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
29: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: daar moet je eigenlijk heel eerlijk in zijn. En dat mag, hè, hier. Is geen enkel probleem. Zo'n lijstje hebben we allemaal, toch? He, zo'n lijstje waar de kus van iemand op staat, had je vroeger zeker. He, zo'n stiekem lijstje, ja, je had niet in je zak. Maar het zat zeker in je hoofd. Met een bepaalde ranglijst erin, ja hoor, helemaal geen probleem. Kiss on my list van Daryl Hall en John Oates. Die overigens heel wat afkussen, maar elkaar niet meer. We hebben zelfs voor de rechter gestaan met elkaar. Wat dat betreft is de liefde in die relatie, en dat is een beetje een creatieve relatie, wel verdwenen. Goedemiddag, van harte welkom. Dit is hem. Wes komt thuis voor vandaag. Het is woensdag 14 oktober. Het is de dag dat we altijd één man meer hebben. Hè? Want Zaagmans is er ook al geweest om 12 uur om de week doormidden te zagen. En vanaf nu tellen we dan af richting het weekend. En dan zul je zien hoe snel dat gaat. Wij rijden lekker een stukje met je mee. Wij zijn Lotte en ik, want Lotte leest het nieuws. En ik spreek tussendoor wat wijze woorden in jouw richting. Maar geef ook nog wel wat leuke dingetjes weg in dit programma. En heb ook zeer je mening nodig tussen nu en 7 uur. En je kunt ook nog een stempel drukken op de muziekkeus. Wat dat betreft is er van alles aan de hand hier op Radio West. Het is waanzinnig, hè? Als je nu toch naar buiten kijkt en je ziet wat een prachtige dag het weer is. 14 oktober, de zon schijnt. Het is echt herfst met een hoofdletter H. Het is niet koud, het is een blauwe lucht. Ja, ik hoop dat de hele week zo blijft. Het antwoord daarop krijg je ook straks nog. Want ook Huub Mizee zal in deze show aanschuiven, natuurlijk. Geen Bas. Bas is er vandaag niet. Maar voor de fans niet treuren. Morgen is hij gewoon weer terug. Gewoon geen enkel probleem. 070-307-8080. 070-307-8080. Dat is ons appnummer. Daar kun je alles wat jij maar wil op kwijt. Dus ik wens je daar ontzettend veel plezier mee.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.

0: Het is Radio West en West komt thuis. We rijden lekker even een stukje met je mee. En je hoorde Billy Ray Cyrus. Die natuurlijk lange tijd werd gezien, hè, als, of althans zijn dochter. Miley Cyrus werd natuurlijk gezien van, ja, dus de dochter van Billy Ray. Dat is natuurlijk helemaal veranderd inmiddels. Hè, Billy Ray is de vader van Miley. En nou ja, sterker nog, ze hebben zelfs een tijd helemaal geen contact meer gehad natuurlijk. Billy Ray wisselde op een gegeven moment vaker van vrouw dan van broek. En dat vond Billy eigenlijk, of dat vond Miley eigenlijk maar niks. Beschermde ook een beetje haar moeder natuurlijk, Tish Cyrus, na de scheiding. En nou ja, toen zijn ze een beetje van elkaar vervreemd, ook qua muziek. Maar uiteindelijk is de familieband toch sterk gebleken. En begin 2025 hebben ze de ruzie weer bijgelegd. En ze stonden zelfs in maart van dit jaar samen op de set tijdens de opnames van Hannah Montana 20th Year Anniversary Special. Die is te zien op Disney en daar omhelzen ze elkaar. En dan lieten ze zien dat de band weer goed is. Ja, en dan weet je, hè, dat wordt op de socials wel opgepikt. Dat is geen enkel probleem. Best komt thuis. We rijden lekker mee tot 7 uur. En jij kan met tal van dingen meedoen. Dat dacht je van de kopstaartplaat. Die hebben we straks. Ik ga zo bekendmaken wat het woord is waar jouw liedje vandaag mee moet beginnen. We hebben natuurlijk de ethisch muziek straks na 6 uur. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Dat wordt ook smullen. En daar kun jij ook een dikke stempel op de muziekkeuze drukken. Dus dat komt ook allemaal dik en dik in orde. En we gaan zometeen een mooie filmprijs weggeven. Dat is een. Ik zal je zo vertellen wat voor film dat is. Maar ik wil het eerst over Kijk Duin hebben. Want vandaag is bekend geworden natuurlijk dat Kijk Duin er een nieuwe attractie bij krijgt. René Bogert gaat die. Ja, wat dat betreft faciliteren, dat is een bowlingcentrum. En toen dacht ik, ja, vinden jullie eigenlijk dat Kijk Duin een bowlingcentrum nodig heeft? Het komt op de plek van Dunes, de strandtent eigenlijk, maar dat is dan een beetje oneerbiedig gezegd. Waar de ondernemer het financieel niet meer van kon bolwerken en nu komt daar dus een bowlingcentrum in. Wat ik graag van jullie zou willen weten is, wil je eigenlijk daar wel een bowlingcentrum? En wat zijn dingen die je nog meer mist in Kijk Duin? Want het gaat er natuurlijk om meer mensen richting Kijk Duin te lokken. En wat zou voor jullie een reden zijn om dan, wat je nu niet doet, wel naar Kijk Duin te gaan? Dus welke faciliteiten mis je eigenlijk? Nou, als je daar nou een idee over hebt, dan wil ik dat dolgraag even met je bespreken. Laat het even weten op 070-307-8080. 070-307-8080. Dat is ons appnummer. Je mag me ook een mailtje sturen. Dat is ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Lekker, hè? Kunnen we daar een beetje over doorpraten. Verder komen we straks nog even terug op die dessert day. Want het is echt zo, hè? Het is vandaag de dag van het toetje. En er zijn mensen die vinden echt, ja, een maaltijd is niet compleet zonder toetje. Ik hoor daar niet toe, trouwens.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het is toch een thema wat heel veel bezongen wordt. Dat is wel grappig, hè? Engelse mensen in de Verenigde Staten. Je hebt natuurlijk een Englishman in New York. Cotley and Cream. Sting heeft er een liedje over gemaakt. En ook Ed Sheeran gaat daar niet aan voorbij. America of an English girl in an American town. Wij zijn wat dat betreft meer thuis. We hebben zometeen het weer. We hebben het laatste nieuws natuurlijk en het verkeer. Zoals je dat eigenlijk hier bij ons gewend bent. En laat nog even weten, hè, waarom zou jij nu wel naar Kijkduin gaan als er iets zou zijn? Hè? Er komt nu een bowlingcentrum. Is dat iets wat jou naar Kijkduin lokt? En wat zou er eigenlijk moeten komen om jou naar Kijkduin te krijgen? Want er komen te weinig mensen, zeggen ze. Laat het even weten. 070-307-8080. Of anders even mailen. ronald@omroepwest.nl.
1: West wordt wakker bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is Radio West. Het is, moet even kijken waar de klok hier zit. 16:55. Nou, dan hoef je niet zo boos te kijken, Lotte. Daar kan ik ook niks aan doen dat ik dat niet kan zien. Lotte Dekker is hier met het regionieuws. Wat zitten we mooi, hè? Ja, ik wil het toch één keer zeggen. We kijken wel zo lekker over Den Haag heen.
15: Ja, we hebben een prachtig uitzicht hier, hè?
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. Nooit meer weggaan hier. Nooit meer weggaan. Goed, het regionieuws.
15: Ja, goedemiddag. De politie heeft in Zoetermeer 3 nepagenten aangehouden. De nepagenten waren al meerdere keren langs geweest bij een 80-jarige man. Met een smoes hebben ze €120.000 van de rekening van het slachtoffer gehaald. En ook namen ze sieraden mee. Ze zijn op heterdaad betrapt door de politie en dus aangehouden. Een van de verdachten is inmiddels weer vrijgelaten. De provincie stelt €5,5 miljoen beschikbaar om het veiligheidsgevoel van met name vrouwen op straat te verbeteren. Een ruime meerderheid van de provinciale staten heeft voor het plan gestemd. D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat en ook bij bushaltes en langs fietsroutes. De subsidie is onder andere bedoeld voor een aantal gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat. Gaat onder andere om Zoetermeer, Den Haag en delen van Delft.
0: komen we ook met die subsidie, dan houden wij u binnen. Dat helpt al, hè?
15: Rond de zilverfabriek in Voorschoten zijn vanmiddag harde knallen te horen. De politie houdt er een trainingsdag en maakt gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Aan de training doen zo'n 70 politiemedewerkers mee. Gisteren waren er ook al trainingen in de Voorschotense zilverfabriek, toen vooral binnen in het pand. Vandaag zijn de trainingen buiten, duurt tot een uur of 7. En een bijzondere verjaardag vandaag. De wereldberoemde beer Winnie de Pooh is jarig en mag 100 kaarsjes uitblazen. Op deze dag in 1926 verscheen namelijk het eerste boek over hem, geschreven door de Britse schrijver Milne. In die tijd waren er nog niet zoveel kinderboeken. In de boeken ging Winnie de Pooh op avontuur in het 100 Bunderbos, vaak samen met zijn vriendje Janneman Robinson. En was altijd op zoek naar honing. De beer is nog altijd enorm populair. Volgens de Nederlandse vertaler van de boeken is het onder andere een kracht dat de personages in de boeken altijd aardig voor elkaar zijn.
0: Ja, nou dat zijn ze zeker. Er worden nog wel eens van die dingen op de socials gebruikt, hè, van Winnie de Pooh. Dat hij met die Jan Alleman, of hoe heet hij, dat hij daar in het water staat en dan iets zegt over vandaag of over geluk of zo. Dat wordt heel vaak gebruikt.
15: Het is een heel lief beertje, toch?
0: Het is een heel lief beertje. Ik hou er ook wel van. Het is een vreedzak, net als ik. Dus hou ik wel van. Dankjewel, Lotte. Ik zei net, Huub Misee, Huub is er ook. Wat zeg jij, Huub?
5: Ik moet de honing nog even weghalen.
0: Bij mijn mondhoek. Ja. Blijf zo plakken aan die microfoon. Hey, ik zei net, het is een prachtige herfstdag. Nou, dat is het, hè, met een hoofdletter H. Kunnen we dit ook houden met een hoofdletter H?
5: Nog zeker een dag, morgen, is dat het geval. Dan wordt het nog wat fraaier. Want we hebben inderdaad weer prachtig weer, hoor. Flink wat zon vandaag, 17 graden. 15 is ongeveer normaal, dus daar zitten we nog boven. En ik zei het al, ja, we hebben een hoog drukgebied dichtbij. Tegelijkertijd, dat is, ja, ik zeg het niet zo heel vaak, maar toch wel heel bijzonder. Net ten zuiden van IJsland een hele diepe depressie. 931 hectopascal in de kern. Dat is waarschijnlijk een record, zo'n lage luchtdruk daar ten zuiden van IJsland. Dat wordt nog even uitgezocht. Maar die lucht die daar wegstroomt, die komt dus hier boven Frankrijk en Duitsland. Verzamelt zich en dat wordt dus een hoge drukgebied. Dus wij houden droog weer. Opklaringen, wat wolkenvelden vannacht, meer niet. Een zuidwestenwind, die is matig aan zee vrij krachtig, neemt wat af en wordt zuidelijk. En vannacht wordt het 9 graden. En morgen dus droog, zonnig. Morgenmiddag misschien wat meer bewolking, blijft verder droog. En bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt het dan 9, wordt zuidelijk. En vannacht wordt het 9 graden. En morgen dus droog, zonnig. Morgenmiddag misschien wat meer bewolking, blijft verder droog. En bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt het dan 19 graden, maar weer.

0: Geweldig allemaal, ja. Nou ja, dan weet ik ook wel dat ik met Bianca Damink denk op een terrasje ga zitten.
1: Nou, dat is gezellig natuurlijk.
0: Dat lijkt mij ook wel gezellig, hè?
1: Ja, dat is helemaal niet verkeerd.
0: We hebben volgende week 15 graden. Als we ons winterjasje aandoen, dan komen we er best uit, Bianca, toch?
1: Van mijn part ga ik met de Zuidwester op het terras zitten. Maakt mij niet uit.
0: Jij kan het hebben, ja.
1: Dank je.
0: Hey, de verkeersinformatie, ja, de spits is goed begonnen, denk ik.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Het is behoorlijk druk, zeker voor een woensdagmiddag. Er staan meer files dan gebruikelijk op dat tijdstip. Op de A4 bijvoorbeeld heb je echt veel vertraging van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. Al met al is het oponthoud meer dan 3 kwartier. En ook op de A12 is het druk van Arnhem naar Den Haag. Vanaf Utrecht sta je al vast. Tot aan Woerden, ruim 20 minuten is de vertraging daar. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam moet je ook een kwartier geduld hebben voor de aansluiting met de N219. En het is druk op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel. Want daar heb je vanaf de aansluiting met de A20 een kwartier tijdverlies.
0: Kun je lekker genieten van het weer, hè?
1: Huh? Dat is waar.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, dan pak je toch een mooi uitzicht mee. Dankjewel, Bianca. Tot straks, hè.
1: Tot zo.
3: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Radio West, het is tijd, ja. Het is, even kijken, 5:12. Goedemiddag. Dit is West komt thuis. En we zijn bijna thuis, hè. We rijden lekker een stukje mee. Aan het einde van je werkdag. En ik heb je gevraagd, hoe zou je je meer thuis kunnen voelen in Kijktuin? Er komt natuurlijk, en dat is een initiatief van René Boogaard, maar er wordt erg gesteund door de gemeente Den Haag natuurlijk, om Kijktuin toch wat aantrekkelijker te maken. Komt een bowling in het beachpaviljoen Dunes. Als ik het goed uitspreek, maar dat is ter ziele. En in die ruimte gaat René Boogaard dus een bowlingcenter openen. En ja, in de hoop dat er dan een nieuwe faciliteit is. Iets waardoor je het hele jaar eigenlijk in Kijktuin terecht kan en leuke dingen kunt doen. Nou, de vraag was, wat zou je nou nog meer graag willen hebben in Kijktuin? Je kunt mij een appje sturen, 070-307-8080. Je kunt ook even een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Dan gaat Johan Houser een berichtje sturen. Wil je even zeggen dat ik enorm van mijn lieve Moontje hou? Nou, Johan, hoe kan ik dat weigeren? Anja, zij woont in Loosduin en ze zegt, nou, ik zou wel een ouderwetse danszaal willen. Vroeger gingen we nog lekker dansen, nu kun je overal eten. Maar waar kan je nog, ja, daar komt hij, een foxtrotje maken? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat kan bijna nergens meer, nee. Dat klopt inderdaad. Maar ja, Anja, zou je dan nog op een avond daar naartoe gaan? Hè? Dat is de grote vraag. Of ben je meer voor het dagelijks entertainment, dus overdag entertainment? Henk zegt, ik zou wel een echte viskraam en een lekker bekkie willen voor een normale prijs. Je hoeft toch geen hypotheek af te sluiten voor een visie? Ik ga nooit meer eigenlijk, maar is de vis zo duur? Ja, het zal wel uiteindelijk. Kniertje zei ooit, de vis wordt duur betaald. Dat had weinig met de prijs te maken natuurlijk. Maar meer met de offers die er werden gebracht. Marianne zegt, een kleine bioscoop. Dan kun je eerst lekker wandelen over het strand en daarna samen naar een mooie film. Dat kan in Scheveningen ook natuurlijk. Dus dat zou inderdaad leuk zijn. Dat hoeft geen hele grote bioscoop te zijn, maar een beetje een filmtheatertje met één of twee leuke filmpjes. Ja, dat hartstikke leuk natuurlijk. En dan in de zomer daar misschien wel een openluchtbioscoopje van maken. Dat zou waanzinnig zijn. Kees zegt, maar die Kees komt uit Scheveningen, die zegt een biljartzaal. Ja, lekker een balletje stoten en een beetje ouwe hoeren. Dat mis ik. Nou, dat is misschien nog wel te realiseren in samenwerking met een bowlingcentrum. En Petra uit Wateringen, maar die is er volgens mij. Een gezellige ouderwetse tea room. Met gebak, echte bediening. Oh ja, en geen QR-code om je koffie te bestellen. Ja, dat is wel een beetje van deze tijd, moet ik je heel eerlijk zeggen, Petra. Dus daar zal je toch langzaam maar zeker een beetje aan moeten wennen. Nou, dat is een greep even uit de zaken die jij als advies laat gelden voor Kijktuin. Ik vind het leuk om er nog meer te ontvangen. 070-307-8080, 070-307-8080. En anders kun je me altijd even een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. We gaan zo meteen een prijsje weggeven. Althans, we gaan een prijsje weggeven. We gaan op reis. En met dit heldere weer wordt

0: Nou, is niet helemaal toevallig gekozen natuurlijk, dit liedje overigens, hier op Radio West. Want het is een film waar we voor spelen. Ja, ik moet even zoeken een beetje naar de knoppen af en toe. Gaat dat niet helemaal vanzelf. Ik beloof beterschap. We hebben een film namelijk als prijs in de tijdmachine. Oh, dat kan ik ook wel officieel even laten horen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Precies, dus je kunt met mij op reis naar een bepaald jaar. Dan kun je een prijs winnen. En die prijs dat is een bioscoopkaart. En twee bioscoopkaartjes uiteraard. En dat is een hartstikke mooi verhaal. Waar je dan naar kunt gaan kijken en luisteren. En dat is, dat heeft van alles met een taxi te maken. Dus, niet voor niks natuurlijk dat we de plaat zojuist draaiden van de Big Yellow Taxi van de Counting Crows. Heb je zin om mee te doen? 070-390-5454. 070-390-5454. We gaan lekker eventjes op reis naar een bepaald jaar. En, dan maken we het vanzelf af. En, voor je het weet heb je drie goed. En dan ga je ook nog voor de hoofdprijs. 070-390-5454.
2: Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand,

0: zijn Fluitsma en Van Tijn. En 15 miljoen mensen, ja. Inmiddels zijn we natuurlijk al met veel meer mensen hier in Nederland.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Misschien gaan we met de tijdmachine wel op jacht naar een plek waar er toen minder mensen waren in Nederland dan de 15 miljoen. Of misschien wel meer, dat kan allemaal. We gaan in elk geval op reis en dat doen we met Mary. Dag Mary.
2: Hallo Ronald.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja? Wat heb je gedaan vandaag?
2: Nou, aan het werk.
0: Oké, okay. En wat doe je ook weer?
2: Als taxi.
0: Op de taxi. Op de taxi. Je kunt een kaart winnen. Ter waarde van 100 gulden. Als je, of 100 euro moet ik zeggen.
2: Euro.
0: Kom ik naar een guldenwereld. Die kun je gebruiken bij 200 winkels online en fysiek. Maar dan moet je er wel 3 goed hebben. Gerda en Henk hebben tot nu toe alle vragen goed beantwoord. Het is aan jou om je bij deze 2 te voegen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ben jij er klaar voor? Dan gaan we lekker zitten in onze tijdmachine. Ga lekker zitten op de groene stoel.
2: Ik zit. Gaan
0: dicht. Doe ik vast de deuren dicht. Ja, we hebben goed weer hoor. Kijk eens.
2: Zeker. Ja. Lekker.
0: 2. Even kijken 0, waar we heen gaan ook. 0. 3. Oh, we gaan niet zo heel ver. Ah, daar zijn we er zo ook. Ja.
1: Deuren gaan open.
0: We zijn in 2003 aangekomen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, je haar zit een beetje omhoog. Maar dat past ook wel een beetje bij die tijd, denk ik, of niet?
2: Jazeker.
0: Ja, hè? Ja.
2: Dat was ook de snelheid, denk ik.
0: Ja, nou ja, we gingen rechtsaf. Dat is altijd bij 2003. Zit net even, het even een lastige bocht. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik ga je 3 vragen stellen.
2: Nou,
0: lieve Mary, let op. In oktober 2003 wordt het kraakpand De Blauwe Aanslag door 450 politiemensen ontruimd. Het gebouw was ooit belastingkantoor en de naam verwijst naar de bekende blauwe enveloppen. In welke stad in de regio stond De Blauwe Aanslag?
2: Nou, pure gok, Den Haag.
0: In oktober 2003 stemt de gemeenteraad van Arnhem met een reddingsplan voor de plaatselijke profvoetbalclub. En het stadion Gelredome. Over welke voetbalclub uit de Eredivisie heb ik het?
2: Dat is een slechte.
0: Ja, hè? Wist
2: ja,
0: ik.
2: Dat is een hele. Ik zeg maar NAC. Ik weet het echt niet.
0: NAC zeg jij, oké. Okay. En de laatste vraag is: we maakten kennis dat jaar met Jamai Lohman. Weet je dat nog?
2: Ja.
0: Ja, hij had een hit met Step Right Up. Maar welke talentenjacht won hij nou eigenlijk?
2: Oh, slecht. The Voice of Holland. Ik weet het echt
0: The
2: niet.
0: The Voice of Holland, zeg jij. The Voice of Holland. Nou, we gaan kijken, hoor. We gaan kijken.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Ja, dat is niet heel vet, kan ik je melden. Nee, Jamai won Idols.
2: Oh, Idols.
0: Ja, en Vitesse was de voetbalclub.
2: Oh ja, ik wist het echt niet meer.
0: Maar wat je wel wint, en dat is wel leuk, je krijgt in elk geval kaartjes voor de film Toot Directions. Een film waarin de 71-jarige taxichauffeur elke dag zijn vaste route rijdt, gaat stoppen. En nog 1 keer mensen ophaalt die altijd ophaalt. Die kaartjes zijn voor jou.
2: Leuk.
0: Fijne avond.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Goedemiddag, dit is Radio West. Het is iets over vijven. Zometeen de kopstaartplaat. En praten over film doen we ook nog. Eerst het regio nieuws met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie heeft in Zoetermeer 3 nepagenten aangehouden. Met een smoes haalden de nepagenten €120.000 van de rekening van het slachtoffer. En ze namen sieraden mee. Justitie eist 1,5 jaar cel tegen de man die vorig jaar in Duindorp brand stichtte in zijn eigen woning. Daarna probeerde hij de voordeur van zijn overbuurman in brand te steken. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij door psychische problemen sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. En in Leiderdorp heeft een aantal bewoners te horen gekregen dat hun fietsenhok of afdakje in de voortuin weg moest, ook als het er al jaren stond. Zorgde voor een hoop klachten. De gemeenteraad wil nu dat er gekeken wordt of de regels kunnen worden versoepeld. Meer regionieuws om 5:30. Nu het overige nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een kwart miljoen euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan gaan we nog even naar de avondspits. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
1: De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergse Hoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
24: Hoe weet jij dat?
25: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
22: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
26: Tot 7 uur. West komt thuis.

Prachtige blauwe lucht, een herfstzonnetje. Het ziet er fantastisch uit. Het is een herfstdag met een hoofdletter H. En we hebben van Huub eerder in deze uitzending al gehoord dat er nog zo'n mooie dag aankomt. Sterker nog, het wordt morgen nog iets mooier. Het wordt morgen 19 graden. Leuk dat je er bent. Dit is Westkom Thuis voor deze woensdag de 14e oktober. We duiken de avond in. Jij bent op weg naar huis. Of misschien hang je inmiddels al boven het gasfornuis of de inductieplaat om het nodige te koken, om wat lekkers op tafel te zetten. Blijf in elk geval lekker luisteren en doe actief mee. Je mag je favoriete toetje even laten weten. Het is namelijk internationale dag van het dessert. Dus je bent meer dan welkom om mij even te laten weten op 070-307-8080... wat eigenlijk jouw favoriete toetje is. En waarvan jij vindt dat dat de punt op de i is als het gaat om de avondmaaltijd natuurlijk. Dat vind ik leuk. We hebben verder de kopstaartplaat in dit uur. En niet onbelangrijk is jullie bijdrage daarin natuurlijk. We zijn gisteren geëindigd met het woord children. En ja, daar willen we dus een liedje mee hebben. Dus wat begint met children of een zeer passende vertaling? Ik wens je er sterkte mee. Ja, 070-307-8080 of in dit geval ook een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. En dat geldt dan ook nog eens voor je jaren 80 plaat. En voor de rest zal ik je niet aan het werk zetten, want je moet natuurlijk ook nog enigszins geconcentreerd blijven bij die avondmaaltijd. Of de handjes aan het stuur houden. Nou, die kan je sowieso aan het stuur houden, want je luistert dan naar de juiste zender. Dit is Radio West. Lekker met West komt thuis. We rijden een stukje met je mee. En we doen dat tot 7 uur. Worden we dan nog wat wijzer? Ja, want we gaan zo bellen met de filmmakers Jacob Noordegraaf en Jochem van Velsen. Zij zijn Leidse filmmakers en zij hebben een niet geringe bijdrage aan het Leiden Internationaal Filmfestival. Gaan we straks allemaal horen. Radio West, lekker op deze woensdagavond. Het is ook nog eens een voetbalavond en dit is Raccoon.

0: Freddie Mercury en Living on My Own hier in West Komt Thuis. Het is de editie van de 14e. En dan heb ik het over 14 oktober natuurlijk. En als je naar buiten kijkt, dan heb je werkelijk geen idee dat het al 14 oktober is. Zo mooi ziet het er eigenlijk uit. Ik ga eventjes langs de velden. Een rondje maken langs de velden. Even kijken hoor. Overigens wordt er nu ook gebeld. En misschien is dat wel de man waarvan ik hoopte dat ik hem zou kunnen spreken. Ik denk het haast wel. We gaan even kijken of we hem nu kunnen spreken. Want dat lukte net niet. Goedemorgen of goedemiddag met Ronald van der Geer.
1: Hoi, goedemiddag. Dit is Jacob Noordergraaf van Metamorfose.
0: Ja, dan ga ik met jou maar even praten. Want ik probeerde jou inderdaad te bellen. Maar op een of andere manier kreeg ik geen gehoor met je. Althans, hoorde...
1: Oké. Okay.
0: Jij hoorde mij niet en ik hoorde jou niet. En dat was lastig. Maar nu bel je terug en nu doe ik het even met jou. En dan laten we Jochem even links liggen. Ja. Sorry.
1: Ja, ik was zo met hem aan het appen. Hij zei, als het technisch niet lukt, doe jij het maar lekker. Dus
0: helemaal goed.
1: Laten we het lekker zo doen.
0: Nou, het gaat over het Leiden Internationaal Filmfestival. Fijn dat je terugbelt. De naam zegt het eigenlijk al. Het presenteert sinds vorige week 100 films van over de hele wereld. Daar zitten heel veel nationale en internationale premières bij natuurlijk. Waaronder ook kanshebbers voor Oscars begint volgend jaar. Maar morgen is er een speciale dag. Die is in het Volkshuis in Leiden. 5 bijzondere Leidse producties worden vertoond. Waaronder dus de korte film Metamorfose. En die is van 2 mensen. Jochem van Velsen, die je niet hoort. En Jacob Noordergraaf, die je wel hoort. Dag Jacob. Goedemiddag.
1: Yes, hi. Goedemiddag.
0: Jullie zijn oude vrienden, hè? Jullie zijn oude studiegenoten eigenlijk. En dan hebben jullie samen een film gemaakt. Jullie komen nooit meer los van elkaar.
1: Ja, zo gaat het wel een beetje, ja. Ja, wij zijn hier al begonnen als een minor project in ons afstudeerjaar. En dat is een beetje uitgegroeid tot ons afstudeerproject. En uiteindelijk zijn we er nu zo'n 2 jaar mee bezig. Dus we zijn ook al lang afgestudeerd. En nu eindelijk is die af. Dus ja, klopt. Ik had ook niet verwacht dat ik zo lang met die jongens zou samenwerken. Maar het is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, wat is het voor film geworden? Vertel meer over de film Metamorfose.
1: Het is vooral een horrorfilm. Een beetje een psychologische horrorfilm. Het gaat over 2 kunststudenten die samen een schoolexperiment beginnen, een schoolproject. En dat is dat een van die 2 in een enorm terrarium gaat leven voor 2 weken. En de ander die gaat dan dat hele proces filmen. En dat gaat dan natuurlijk fout en wordt heel luguber. En het is een beetje gebaseerd. Losjes op onze eigen ervaring bij de kunstacademie. Dus dat zit er ook in. Dus het is grappig hoe het was voor ons een schoolproject dat heel erg is uitgegroeid tot iets wat we nooit hadden kunnen voorzien. En hetzelfde geldt voor de personages in de film.
0: Ja, want ik wou net zeggen, wie van jullie 2 heeft die zieke geest? Maar dit is van de school uit. Althans, dit is ontstaan, zeg maar.
1: Ja, dus ik heb het geschreven, dus ik denk dat ik misschien wel de ziekste geest heb, maar het is zeker geïnspireerd door de kunstacademie. Ja,
0: cool. Hey, nou was het natuurlijk een afstudeerproject, daar zijn jullie ook op geslaagd natuurlijk.
1: Ja, we zijn geslaagd door een trailer, dus dat is fijn dat dat zo komt.
0: Ja, en nou is de grote vraag natuurlijk, is de film geslaagd? Heb je hem al in kleine een comité vertoond? Zijn er goede reacties op?
1: Zeker, ja. We hebben een voorvertoning gedaan voor cast en crew en wat sponsors. En dat was echt heel vet. Dat was bij het Kijkhuis in Leiden.
0: Ja.
1: En daar kregen we hele leuke reacties op. Heel veel mensen die horen al 2 jaar over die film. Die waren zo van, wanneer is hij nou af? Dat horen we heel vaak. En die waren erg enthousiast. En we hebben de première hebben gehad, de officiële première bij het Nederlands Filmfestival. En dat was dat is ook heel vet. Dus dit wordt onze derde screening.
0: Het derde is het spannende avond, hoewel de spanning er nu wel af is, want je weet eigenlijk dat de mensen het wel leuk vinden natuurlijk.
1: Ja, jij hoopt natuurlijk dat een nieuw publiek er ook enthousiast van wordt, maar ik zelf heb eigenlijk al een beetje van, ik heb hem nu al inmiddels genoeg gezien, maar
0: ja.
1: het is altijd leuk om een nieuwe mensen te laten zien natuurlijk.
0: Nou, is dit wel een duur project om mee bezig te zijn? Want film maken is, dat hoor ik altijd van iedereen, ontzettend duur.
1: Ja, het is verschrikkelijk duur. Ja, daar zijn wij ook echt tegengekomen. Er zit heel veel van ons eigen geld in. Ook crowdfunding is verschrikkelijk om te doen.
0: Yeah.
1: Dat zou ik niemand aanraden. Het is wel nodig. Maar ja, uiteindelijk heeft onze film zo'n, ik denk zo'n €23.000 gekost. En
0: dan zit je nog in de low budget hoek, toch?
1: Dat is een heel low budget, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Maar het is aardig veel geld als je dat zonder fondsen of iets moet doen. Wij hebben dat volledig gedaan met sponsors. We zijn zelfs langs winkels gegaan om kunst te verkopen of onszelf te verkopen als makers. Van, we kunnen voor jullie wel een reclamefilmpje maken als jullie ons sponsoren.
0: Ja.
1: Dus op die manier hebben we eigenlijk alles bij elkaar geschraapt. En alsnog ver over budget gegaan natuurlijk. Zo gaat het altijd.
0: Ja, je bent natuurlijk ook gaan schrapen in Leiden. Is dat ook de reden dat je locaties in Leiden hebt gefilmd, zeg maar? Zodat mensen misschien heel stiekem in beeld komen met hun geveltje of niet?
1: Nee, het is, ik kom zelf uit Leiden. En het begon gewoon als dat het makkelijk is om bij mij thuis te filmen. Mijn ouders hebben een scène gefilmd. En uiteindelijk hebben we in Gravensteen, het is echt een heel vet soort kasteelachtig gebouw, hebben kunnen bijna onze hele film kunnen draaien. Dus dat heeft wel echt de film gemaakt. En het is ook dat het allemaal in Leiden is. Dat zorgt er ook voor dat we nu mooi contact hebben met de bioscopen van Leiden. En misschien ook na het LIFF nog een paar publieke screenings gaan doen. En dus dat is alleen maar mooi meegenomen.
0: Hebben we de nieuwe Dick Maas te pakken? Oftewel, komt er nog meer aan?
1: Ja, ik hoop het. Ja. Ik ben zeker van plan om meer films te maken. Ik hoop dat met deze film we een stapje dichterbij zijn bij gewoon echt wat grotere budgetten. Dat het Nederlands Filmfonds hierna zegt van, hier is 80k aan, dan kunnen we weer even een stapje hoger.
0: Ja.
1: Maar dat moeten we allemaal maar zien.
0: Eerst maar even morgen, toch? De vertoning in het Volkshuis. En kunnen er nog mensen bij eigenlijk? Of is het al helemaal uitverkocht?
1: Nee, dat kan zeker nog. Ja, dus voor iedereen die hem nog wil zien, kan nog kaartjes kopen. Dus ik zou zeggen,
0: doe dat.
1: Koop een kaartje en bekijk Metamorfose.
0: Ik zou zeggen, koop een kaartje. Nee, dat zou ik ook zeggen. Dankjewel, Jochem. Het was leuk om even met je te kletsen over deze film. Metamorfose wordt er morgenavond gedoond in het Volkshuis in Leiden. Dankjewel.
1: Yes, helemaal goed, hè.
0: Hey, goed, hè. Hoi, hoi.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Wat ga jij doen dit weekend?
10: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
9: Ik ga helpen op een festival.
10: Rondlopen met een bierpomp zeker?
9: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
10: Is dat niet eng?
9: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
10: Klinkt best wel stoer.
9: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
10: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
9: Precies. Iemand nog iets te drinken?
11: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Ja, je ogen en oren open, want het is tijd voor het regio-nieuws om iets over 5:30. Je krijgt zometeen ook het weer natuurlijk van Huub Misé. En Bianca praat je bij over de files, maar nu eerst Lotte Dekker met het regio-nieuws. Dag Lotte.
13: Goedemiddag. De man die Bas Muis gijzelde en mishandelde krijgt ook in hoger beroep 2 jaar cel opgelegd. Een 30 jaar daarvan is voorwaardelijk. Het is dezelfde straf als de rechter hem eerder oplegde. De vriendin van de man krijgt een voorwaardelijke taakstraf omdat ze niet ingreep. 3 jaar terug werd acteur Bas Muis onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt. Daar werd hij mishandeld en tegen zijn wil vastgehouden. Volgens het Hof is er ook met een spijkerpistool naar de acteur geschoten en zou de man hebben geprobeerd Muis onder dwang een groot geldbedrag te laten betalen. Fietsenhokken en afdakjes in voortuinen hebben tot een stroom aan klachten gezorgd bij de gemeente Leiderdorp, omdat bewoners te horen kregen dat hun bouwwerk weg moest, ook als het er al jaren stond. Een bouwwerk in de voortuin mag volgens de regels namelijk maximaal 1 meter hoog zijn en een oppervlakte hebben van 2 vierkante meter... Door alle klachten wil de gemeenteraad nu dat de gemeente opnieuw naar de regels gaat kijken en dat ze gaan onderzoeken hoe fietsoverkappingen en andere kleine bouwwerken in voortuinen vaker kunnen worden toegestaan. De politie heeft in Zoetermeer 3 nepagenten aangehouden. De nepagenten waren al meerdere keren langs geweest bij een 80-jarige man. Met een smoes haalden ze 120.000 euro van de rekening van het slachtoffer. En ook namen ze sieraden mee. Ze zijn op heterdaad betrapt door de politie en toen dus aangehouden. Een van de verdachten is inmiddels weer vrijgelaten. En het KNMI gaat vanaf volgende maand plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer. Code geel, oranje en rood gelden dan niet meer per provincie, maar voor kleinere gebieden. Die gebieden kunnen ook wisselen. Het zijn geen vastomlijnde regio's. Deze nieuwe manier van waarschuwen moet ervoor zorgen dat je niet onnodig gewaarschuwd wordt en dat iedereen die wel in een gebied is waar gevaarlijk weer wordt verwacht zich bewust is van de risico's.
12: Oké, nou, dan moet ik even aan wennen aan dit bericht. Dus als je stel je hebt nu code geel, dat je dan niet om je heen kijkt en wat is er? In paniek.
13: Weer wordt verwacht zich bewust is van de risico's.
12: Oké, nou, dan moet ik even aan wennen aan dit bericht. Dus als je hebt nu code geel, dat je dan niet om je heen kijkt en wat is er? In paniek raakt, zeg maar.
13: Ja, je hebt natuurlijk

0: geleidelijk aan zuidelijk en zal wat afnemen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking. Het blijft ook dan echter droog. Er is morgen een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er veel bewolking. Valt er enige tijd regen. Het wordt dan 18 graden. Zaterdag is er af en toe zon. Komen er ook enkele buien voor. En wordt het 14 of 15 graden.
1: Dankjewel, Huub. En dan verkeersinformatie. Normaal gesproken dinsdag en donderdag altijd onwijs druk, Bianca Damink. Maar nu de woensdag ook erbij, hè?
2: Ja, die woensdag doet behoorlijk goed mee deze week. Want er staat 150 kilometer file alleen al in onze regio. Dat is echt wel wat meer dan anders. En wat ook niet meehelpt is dat er net een ongeluk is gebeurd op de A4. Van Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Daar is één rijstrook dicht. Ze zijn wel aan het bergen, maar er staat nog een hele lange file vanaf Hoogmade. 16 kilometer lang en de vertraging is 50 minuten. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden heb je een half uur vertraging. Dan kun je even doorrijden tot aan Zoetermeer. Daar staat het weer vast tot knooppunt Prins Klausplein. Daar heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Terbrechtseplein. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging 20 minuten. En dat is voor de aansluiting met de A16.
1: En dan horen we jou, dat weet ik bijna zeker, over een uur weer terug.
2: Dat denk ik ook, ja. Dat okay. Heb je goed.
1: Tot zometeen.
2: Tot zo.
3: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Dit is Westcom Thuis en Fifth Dimension en Up, Up and Away. Als jij nog een leuke kopstartplaat hebt, zoeken naar een plaatje met daarin Children. Nou ja, niet met daarin Children, met Children als eerste woord. En je kunt het kwijt. Er zijn niet zo heel veel mogelijkheden, maar je kunt ook nog een vertaling maken. Kun je mij even een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl of anders appen 070 307 8080.

0: Het is de same old show on your radio. Het is Westkom thuis. We zijn er elke dag tenslotte. Hè? Ja, we rijden een stukje mee. Tussen 4 en 7. En Bas rijdt vandaag niet mee. Nee, die wilde vandaag eens een keer lekker aan de haché. En ik zei, nou, dan kun je beter niet werken als je aan de haché gaat. Dus die is lekker thuis en die geniet daarvan. Maar morgen, dan is die er zeker weer. Maar alles gaat gewoon door zoals het is, hoor.
1: Podcast met Richard.
0: Oh, dat is een heel kort begin, Richard. Even kijken, jij zit hier, denk ik. Hier.
2: Nou, hier zit ik.
0: Ja, hier zit je. Ja, zeker. Zeg eens wat.
2: Je ziet me toch zitten.
0: Ja, ik zie je zitten. Richard Grootbot, lieve mensen thuis. Die gaat ons bijpraten over de podcast. En die is altijd in podcastland ontzettend aan het wandelen. Om te kijken of er leuke afslagen zijn natuurlijk.
2: En nu heb ik de verkeerde afslag gekozen. Zeg maar. De misdaadafslag.
0: Oh, maar dat is juist een leuke afslag.
2: De leukste afslag die je kunt nemen.
0: Ik heb er twee.
2: Ja. De eerste die ik wil bespreken. Die gaat volgens mij hoge luistercijfers halen.
0: Okay.
2: Hij zit zo goed in elkaar. En het onderwerp. De Juliette Bende heet die serie.
0: Okay.
2: Het gaat over een van de meest criminele bendes van ons land uit de jaren 90. Die zaten in de internationale drugshandel en die stonden destijds bekend als het incassobureau van de onderwereld.
0: Oh.
2: Dus, nou, dan kun je wel voorstellen, dat ging echt keihard geweld. Ontvoeringen, gijzelingen. Zeg maar, best wel ernstige drugsbazen waren bang voor deze bende.
0: Ja, want zij draaiden de duimschroef nog even extra aan. Ja, nou, zeker. Dus,
2: dan weet je wat voor verhaal dit is. Uiteindelijk zijn ze tegen de lamp gelopen. Zijn ze allemaal opgepakt. En misdaadverslaggever Hessel de Ree, die is van de krant BN De Stem. Een Brabantse krant is dat. En die is nu in die zaak gedoken. En hij is er toch in geslaagd, dat vind ik wel heel knap, om de bendeleider te pakken te krijgen.
0: Oh.
2: Die man, en die vertelt het hele verhaal voor de microfoon. John Jansen heet die man. Hij heeft jarenlang in de bak gezeten, kun je je voorstellen. Hè? En die man die vertelt op een avond komt hij uit een restaurantje lopen. En hij denkt meteen, dit is niet goed. Er lopen allemaal verdachte mensen hier rond. En hij kijkt om zich heen, ziet hij een auto heel hard op hem afrijden. Ja, een Lancia. Ja. Daar wordt geschoten. En hij denkt, nou moet ik echt zien dat ik wegkom.
0: Ja.
3: En intussen komt die Lancia keihard achteruit en die klap op een geparkeerde auto. En die springen nog twee mannen uit. Die beginnen ook te schieten op de auto. En ik spring over die stoepbandjes heen. En 50 meter verder komt politie. Die hadden die schoten gehoord. En die politieagenten die springen achter de deur. En die richten hun wapens. Ja, en ik sprong in de auto en ik reed weg natuurlijk.
2: Het is wat een bizar. Nou, zoals die man het ook vertelt, hè? Met een soort van lach in zijn stem.
0: Maar hij vertelt het alsof hij even bij de spar een boodschapje is gaan doen. Ja.
2: En terwijl je dan denkt van, het is net een film.
0: Het is ongelooflijk.
2: Allemaal echt gebeurd. En ik kan je ook al, ik heb alle afleveringen al even mogen beluisteren. En ik kan één ding wel onthullen. Hij slaagt erin, die verslaggever, om deze bendeleider en de oud-officier van justitie die hem achter tralies heeft gekregen bij elkaar in de studio aan één tafel te krijgen.
0: Dat is wel gaaf.
2: Heel interessant gesprek.
0: Dat is wel heel gaaf. Ja, dat is heel gaaf.
2: De serie zit goed in elkaar. Elke aflevering moet je er weer even aan herinneren. Het is geen film, het is echt gebeurd. De Juliette Bende.
0: John Jans, heet hij ook echt zo, denk je?
2: Ja, ik durf je niet te zeggen. Oké, nog een misdaadpodcast. Overigens niet zonder reden, want de Juliette Bende die is in de top 100 op nummer 2 binnengekomen. Ja. En deze die ik nu ga bespreken op nummer 4. Dus
0: dat is ook een goeie. Ja.
2: Focco, de vermoorde kastelein. Het gaat dus over een jongen die in een café werkt. De kroegbaas die is vermoord in 2003. Nog steeds niet opgelost. Er zijn nu 3 podcastmakers en die hebben zich tot doel gesteld, wij gaan dit verdomme uitzoeken.
0: Oplossen.
2: Ja, en niet de minste, Margriet Brandsma. Een bekende naam uit de journalistiek.
0: Oude Duitse correspondent.
2: Zeker, die is het. Geertje de Vries en oud-regisseur Henk Dillerop, die zijn in die cold case-schaak gedoken in de hoop dat ze er wat aan kunnen veranderen. En het zou best kunnen lukken, want er waren destijds best nog wel wat aanwijzingen, wat sporen, toch nooit opgelost dus. Margriet Brandsma doet alle interviews en dat kan ze ook echt goed. Ik laat je even een fragment horen uit een gesprek dat ze heeft gehad met de broer van het slachtoffer.
4: Heb je er nog hoop op dat er ooit een oplossing komt?
5: Ik heb er op zich nog wel hoop op, ja. Eerst maar eens zien enzovoort, maar ja, ik hou toch wel wat hoop erop.
4: Ja, en waar komt die hoop vandaan?
5: Omdat ik toch denk dat er hier in de buurt iemand er meer van af weet.
4: En dat er zoveel jaar later toch eens gepraat gaat worden.
5: Ja, of dat iemand spijt krijgt of wat dan ook. Of dat er toch iemand wat los gaat laten.
2: Ja. Ja. Nou, ik zal niet alles vertellen van wat ze boven water hebben gekregen, maar het is echt, het is heel wat.
0: Ik vind het, weet je wat ik vooral leuk vind? Ik vind het leuk om die stem van Margriet Brandsma weer te horen.
2: Ja.
0: Dat is heel lang geleden natuurlijk. Die was correspondent voor de NOS in Duitsland, maar die deed ook altijd op zaterdagavond bij Langs de Lijn het Duits voetbal. Ja. En dat was altijd zo gaaf.
2: En je hoort ook, vind ik, aan de manier waarop ze die mensen interviewt, dat ze hier echt plezier, dat ze echt plezier beleeft aan het interviewen.
0: Ze is alleen nog maar gaan doen wat ze leuk vindt. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat
2: nou. Het is, en die heet dus Fokko, de vermoorde kastelein. Hij is van onze collega's van Omroep Friesland. Mag ook even gezegd worden.
0: In eerste,
2: dat was dus de Juliette-bende. Heb ik nog even één klein stukje, want ik heb ook nog nieuws over onze eigen misdaadserie.
0: Oh ja.
2: Dat de podcastrechter, met onze rechtbankverslaggever Martijn Hoyer. Die wordt zo goed beluisterd. In de eerste anderhalve maand 100.000 beluisteringen over de hele serie. Dus we hebben meteen besloten, dat kan ik hier aankondigen, we maken een tweede serie.
0: Een tweede serie met
2: Martijn. Ja,
0: met Martijn.
2: Weet je, de klant is koning, dus we komen met nieuwe afleveringen. Martijn zei, oh joh, ik heb nog veel meer verhalen.
0: Heerlijk man, nou ja, ik kan niet wachten. Ja. Blijf deze afslag nemen, Richard.
2: Dat zal ik doen.
0: Ja, ik vind dit ook wel fijn hoor. Er zijn nog wel andere verhalen die ik je, nou, die kan ik je nog wel even adviseren. Dit is Brad, Radio West. Baby.

Weet de brood vanavond. Ja, zeker. Brad, hoorde je hier. En Baby, I want you. Ja, zo heet hij. Ja, dat klinkt een beetje typisch, maar zo heet hij wel. Zullen we eens even kijken wat de oogst is? Want het is de hoogste tijd voor de plaat die wij moeten gaan draaien. En dat is de kopstartplaat voor vandaag. We hadden Children natuurlijk als... hoe zullen we het zeggen? Laatste woord. Ja, dat was het laatste woord. En daar zijn leuke suggesties op binnengekomen. Even kijken. Sam van der Meulen, die schrijft... Hey Bas, even kijken hoor. Nog dank voor het draaien van mijn verzoekje gisteren. Wat ik de week ervoor had gevraagd. Children of the Night gaat hij voor. Van Nakatomi. Ja, dat was eigenlijk Wessel van Diepen. Hè, samen met Dennis van der Driessen inderdaad. Dat is een leuke. Ab had ook eentje. Die zei... Kinderen een kwartje. Omdat Children kinderen. Dan maakt hij dan een vertaling van... Die is ook leuk natuurlijk. Animal Crackers hebben dat overigens ook nog uitgevoerd. Jan Keizer zegt Level 42, Children Say. Dat had hem ook kunnen zijn. Kopstaartplaat Robert Long, Unigloria, Children of Peace. Ja, er zijn toch wel plaatjes met Children gemaakt, hè? Dat is toch wel leuk. Even kijken hoor. Carla kiest Kim Wilde, Kids in America. Ja, zo komen we er wel. Maar ik heb er voor eentje gekozen van Tilly Vertuin. Dat vond ik wel een hele bijzondere. Zij koos er eentje van de Bee Gees. En die is, nou ja, naar mijn idee vrij onbekend. Ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord, maar ik heb hem beluisterd. Ik vind het een hartstikke leuk liedje. Dus die gaan we gewoon doen. De Bee Gees worden het. De keuze dus van Tilly Vertuin. De Bee Gees zijn vandaag... Dit, ja, de kopstaartplaat. Zullen we maar gewoon starten? Dat is misschien het makkelijkste. Hoor maar. Dan... Hoor eens, ja. We are children of the world. Om aan te geven dat die klopt, hè?

0: De kopstaartplaat.
1: Dat was hem, de Bee Gees. En nou ja, dat betekent ook dat we weer een nieuw woord hebben natuurlijk in dit kader. En dat is World. Daar gaan we mee van start morgen. Je kunt alvast je liedjes met World sturen naar Bas. En dat kan naar bas@omroepwest.nl. Even kopstaartplaat erbij zetten en bas@omroepwest.nl. Dan komt het allemaal dik en dik in orde. Dankjewel Tilly voor het sturen eigenlijk van dit liedje. Ik vond het een mooi liedje. Het was een beetje apart. Ik kende het eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar Children of the World van de Bee Gees is vandaag dus die kopstaartplaat gebleken. Hey, we gaan zo meteen naar de jaren 80. We hebben nog wel een rondje regio ertussen. Dat zit volgens mij in Leidschendam en Voorburg vandaag. Ga ik je zo over bijpraten. Maar we hebben muziek van de jaren 80. Mocht je daar nog een bijdrage aan willen leveren en denken, nou, dat is wel een liedje uit de jaren 80 waar ik goede herinneringen aan heb, laat het even weten via de app 070-307-8080. Of anders even een mailtje. En dan kan naar ronald@omroepwest.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
1: Het is Radio West waar je naar luistert. Het is 6 uur en we gaan zo meteen plaatjes draaien uit de jaren 80. Nu is het regionieuws met Lotte Dekker. Goedenavond.
18: Goedenavond. De man die Bas Muis gijzelde en mishandelde krijgt ook in hoger beroep 2 jaar cel opgelegd. Waarvan een half jaar voorwaardelijk. 3 jaar terug werd acteur Bas Muis onder valse voorwenselen naar een woning in Arnhem gelokt. Daar werd hij mishandeld en tegen zijn wil vastgehouden. De politie heeft in Zoetermeer 3 nepagenten aangehouden. Met een smoes haalden de nepagenten €120.000 van de rekening van een slachtoffer. En ze namen sieraden mee. En aan de rand van Den Haag is de nieuwe PNR-locatie Victory Boogie Woogie vandaag geopend. 338 automobilisten kunnen hier hun auto parkeren en met de tram verder reizen naar het centrum of Scheveningen. De locatie ligt aan de Laan van Hoornwijk. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
19: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Het is een drukke woensdagavondspits. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
18: Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
20: Zo, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

zegt Donald Trump ook weer over Bruce Springsteen. Overschatzangertje, ja. Bruce Springsteen is niet zo aardig voor de president van het land. Waar hij hier nog een ode aan brengt. Niet aan die president natuurlijk, maar wel aan het land. Bruce Springsteen, oftewel The Boss. Toch een beetje een, nou ja, al zijn platen. Exponent van de jaren 80 natuurlijk. En dit was Born in the USA. 80's at 6. We zijn binnen in 80's at 6. Jouw plaatjes zijn meer dan welkom. Laat ze maar doorkomen via 070-307-8080. Of je kunt mij een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Het leuke vind ik wel altijd dat als we dan een plaatje draaien uit de jaren 80... wat uit jouw koker komt, dat er dan ook een verhaaltje uit jouw koker bij zit. Dat is wel zo leuk. Maar ik kan me voorstellen, kan ook niet altijd. We hebben zometeen ook nog het rondje regio in dit uur. Zoals je dat van ons gewend bent. Maar ik ben even gaan kijken naar de mailtjes die al bij Bas waren binnengekomen. Dat waren er eigenlijk best veel. Even kijken, dit is een mailtje van Marco. Heeft gisteren blijkbaar ook iets aangevraagd bij Bas. Hij zegt, nou ja, jammer joh, van gisteren. Maar zou ik dan voor vanavond een plaatje kunnen aanvragen? Hetzelfde onderwerp, maar een leuk liedje. Hey, Marco, tuurlijk kan dat. En dan zetten we hem ook gelijk op. Aan het begin van dit uur met jaren 80 liedjes. Jij wil graag luisteren naar Womack & Womack en de Teardrops. En je weet het, bij Radio West is de klant koning.

0: zo blijkt maar weer hoe belangrijk het gedeelte dansvloer in het leven is van veel mensen. En ook in de herinnering natuurlijk. Womack en Womack, jaren 80. Marco, hij was speciaal voor jou. En de teardrops. Het is er de hoogste tijd voor dat we eens eventjes een rondje gaan maken in de regio. Dan had ik daar net ook een muziekje voor gevonden. Ja, zeker. We kunnen.
1: Rondje regio.
0: En dat doen we vandaag in Leidschendam, Voorburg. En dat doen we met Aniek Enthoven. Dag Aniek, goedenavond.
2: Goedenavond Ronald.
0: Het bruisende Voorburg Leidschendam, hè? Daar gebeurt altijd wat, hè?
2: Daar is altijd wat te doen.
0: Ja.
2: Jazeker, zo ook deze week weer. Want er is gedoe in Leidschendam over werkzaamheden voor een warmtenet. Dat heeft te maken met een warmtenet aan de andere kant van de A4. Dus Leidschendam-Zuid, dan de A4. En dan krijg je Leidseveen, de oude middenweg in Den Haag. Nou, daar moet dat warmtenet doorheen, onderdoor. Kortom, die weg moet open. En de bewoners van Leidschendam-Zuid en ook een stukje verder het Damcentrum, die vrezen voor verkeerschaos als dat gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Deze week is WarmteLink begonnen met die voorbereidende werkzaamheden. En uiteindelijk wordt de oude middenweg helemaal afgesloten. En dat gaat zeker een half jaar duren. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Bij dat soort werkzaamheden, dat zou nog wel eens een beetje langer kunnen gaan worden.
0: Ja.
2: En dan zou er ook nog wel eens heel veel verkeer aan de andere kant van de snelweg in Leidschendam terecht kunnen komen als die oude middenweg dichtgaat.
0: En daar is het al zo druk.
2: Och, daar is het al zo druk. Ja, zeker in de ochtendspits, in de avondspits sta je daar altijd vast. Komt ook door dat sluisje, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel toegangswegen. En er was destijds natuurlijk sprake van een derde brug, maar dat is afgeschoten. Dus de toegang is zeer beperkt. En alles moet dan inderdaad over twee of drie ontsluitingen. Dus dat is bijna niet te doen.
2: Nee, de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dat misschien een beetje over zich heen laten komen. Want die werkzaamheden die vinden officieel in Den Haag plaats.
0: Ja.
2: Nou zegt de gemeente, wij gaan verkeersregelaars inzetten. Ja, daar hebben de bewoners eigenlijk weinig vertrouwen in.
0: Nee.
2: En Koos van Wissen van gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, die heeft daarom vragen gesteld aan het college.
3: Nou, dat wij eigenlijk aan de gemeente Leidschendam vragen. Beste college, ga terug naar de gemeente Den Haag. Vraag overleg met die gemeente. Wij weten ook niet in hoeverre de overleg heeft plaatsgevonden met tussen de beide gemeentes. Maar wij vragen de gemeente Leidschendam nadrukkelijk, het college, om in overleg te treden met de gemeente Den Haag. Om te kijken of er toch niet een oplossing gevonden kan worden bij de ondernemers, zeg maar, langs de Oude Middenweg. Om daar een omleiding te realiseren, zodat het verkeer gewoon zijn doorgang kan blijven vinden en men niet geconfronteerd wordt met sluipverkeer door de Nieuwstraat enzovoorts. Dus het centrum van Leidschendam.
0: Ja. Nou ja, dat lijkt mij een heel goed advies om daarover te gaan praten. Want ik weet niet, Aniek, weet jij dat nog? Er is al een keer eerder een afsluiting geweest. En toen was er ook heel veel sluipverkeer bij de sluisjes. En dat leidde ook tot heel veel agressie toen, weet ik nog. En toen uiteindelijk moesten ze ook verkeersregelaars neerzetten. En toen is het wat genormaliseerd. Maar het is altijd een irritatiepunt gebleven. En daar zijn die bewoners natuurlijk nu weer bang voor.
2: Ja, dat had toen te maken met de andere kant die werd afgesloten. Ja. De tunnels bij de N14.
0: Ja, dat was het.
2: Iedereen
0: dat was het. Ja.
2: Hele rare dingen doen daar in dat damcentrum. En tegen de richting inrijden. En daar moesten inderdaad ook verkeersregelaars voor ingezet worden.
0: Ja, hoe gaat dit aflopen, denk jij?
2: Ja, dit krijgt nog wel een staartje. Het is volgende week natuurlijk herfstvakantie, dus dan gebeurt er even niks in de politiek.
0: Nee.
2: Maar op 27 oktober, dus daarna, dan gaan ze dit onderwerp bespreken in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Dus wordt vervolgd.
0: In Leidschendam-Voorburg gebeurt altijd wat. En gelukkig is Aniek Enthoven daar om dat voor ons op te tekenen. Dankjewel voor dit rondje.

0: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
1: I have a dream.
0: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
1: One small step for man. All you need is love. One
2: giant leap for mankind. Sweet 60's. Dit is Radio West.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water
3: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Dit is Radio West, dit is West komt thuis. We zijn bezig met het draaien van de muziek uit de jaren 80. Gaan we zo ook mee verder. Maar nu even tijd voor nu, zeg maar. Lotte Dekker is aangeschoven. Dag Lotte, goedenavond.
18: Goedenavond, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Veel vertragingen en uitgevallen ritten in het openbaar vervoer vandaag. Er werd gestaakt in het streekvervoer. Betekende dat veel bussen bij ons in de regio ook niet reden. Vakbondsbestuurder Kelly Bolsenbroek van vakbond CNV vindt onder andere dat de werkdruk die chauffeurs ervaren snel omlaag moet.
19: Maar het is niet alleen de werkdruk. Het is ook het feit dat de plannen die de werkgever op tafel legt zijn eigenlijk alleen maar verslechteringen. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte verslechteren. Ze willen roosters nog korter van tevoren bekendmaken. Nou ja, en een buschauffeur is natuurlijk ook iemand, vader, moeder, broer, zus. En wil ook gewoon weten, kan ik mijn kind morgen van school halen? Of ja, wanneer heb ik vrije tijd?
18: Vakbond CNV liet weten dat zo'n 1000 leden van zowel CNV als vakbond FNV het werk hebben neergelegd. De bonden zijn van plan om tot aan de kerst elke week een dag te staken in het streekvervoer. De man die Bas Muis gijzelde en mishandelde krijgt ook in hoger beroep 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat is dezelfde straf als de rechter hem eerder oplegde. De vriendin van de man krijgt een voorwaardelijke taakstraf omdat ze niet ingreep. 3 jaar terug werd Bas Muis onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt. Daar werd hij mishandeld en tegen zijn wil vastgehouden. Volgens het Hof is er ook met een spijkerpistool naar Muis geschoten en zou de man hebben geprobeerd hem onder dwang een groot geldbedrag te laten betalen. De provincie stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar om het veiligheidsgevoel van met name vrouwen op straat te verbeteren. Een ruime meerderheid van de provinciale staten heeft voor het plan gestemd. D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat en bij bushaltes en langs fietsroutes. De subsidie is onder andere bedoeld voor een aantal gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat. Gaat onder andere om Zoetermeer, Den Haag en delen van Delft. De politie heeft in Zoetermeer 3 nepagenten aangehouden. De nepagenten waren al meerdere keren langs geweest bij een 80-jarige man. Met een smoes haalden ze 120.000 euro van de rekening van het slachtoffer. En ook namen ze sieraden mee. Ze zijn op heterdaad betrapt door de politie en dus aangehouden. Een van de verdachten is inmiddels weer vrijgelaten. De provincie wil 5 diersoorten laten verjagen of zelfs afschieten. Dat is volgens het provinciebestuur nodig omdat de dieren te veel schade aanrichten en dat kost handenvol met geld. De diersoorten waar het om gaat zijn de knobbelzwaan, de zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze beschermde dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan bijvoorbeeld gewassen van boeren die dan financiële compensatie van de provincie kunnen aanvragen. Vorig jaar was Zuid-Holland daar ruim 13 miljoen euro aan kwijt. 10 jaar geleden was dat nog zo'n 700.000 euro. Voor ganzen, de grootste schadeveroorzakers, heeft de provincie eerder al vergunningen afgegeven om ze te verjagen of te doden. Aan schade door de grauwe gans was Zuid-Holland vorig jaar bijna 7 miljoen euro kwijt. En rond de zilverfabriek in Voorschoten waren vanmiddag harde knallen te horen. De politie hield er een trainingsdag en maakte gebruik van oefenwapens met knalpatronen. Aan de training deden zo'n 70 politiemedewerkers mee. Gisteren waren er ook al trainingen in de Voorschotense zilverfabriek. Toen vooral binnen in het pand en vandaag waren de trainingen buiten. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
17: Dankjewel Lotte, dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
20: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. Er is een zuidwestenwind, matig, aan de kust eerst vrij krachtig, maar wordt geleidelijk aan zuidelijk en zal wat afnemen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 9 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking. Het blijft ook dan echter droog. Er is morgen een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Het wordt dan 18 graden. Zaterdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor en wordt het 14 of 15 graden.
17: En dan naar het verkeer. Ja, dat laten we daar ook maar even gaan kijken. Bianca Damink is er nog steeds. Dat betekent dat het heel erg druk is op dit moment. Bianca, goedenavond.
21: Goedenavond, Ronald. Ja, de files die staan er nog steeds. Ze worden wel langzaam, maar zeker korter. Dat is het goede nieuws, maar het gaat her en der nog moeizaam. Vooral op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Daar moet je nog steeds ruim een half uur geduld hebben. Het staat vast tussen Hoogmade en Rijswijk. Er was natuurlijk ook een rijstrook dicht na een ongeluk. Alle rijstroken zijn nu wel weer vrij. Dus die file wordt korter, maar het gaat nog wat langzaam. Op de A12 naar Den Haag heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A44 Amsterdam-Den Haag sta je bij Wassenaar nog 10 minuten vast. Ook door de nasleep van een ongeluk. En het is nog druk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Delfshaven. Al met al is de vertraging daar nog zo'n 20 minuten.
17: Zullen we het dan 1 keer zeggen tegen de mensen? Sterkte met deze verlengde avond.
21: Ja, precies.
17: We mogen het eigenlijk niet meer zeggen, maar vooruit. Voor één keer doen we dat. Ik ben er om 19:30 niet. Jij wel, hè?
21: Ja hoor, ik ben er gewoon.
17: Oké, okay. Nou, ik wens je alvast een fijne avond.
21: Nou, sterkte.
17: Hey, dag. Groetjes. Hoi, hoi.

Mooi hè, de Cars. Zo, ik kwam goed uit. En Drive voor die hier op Radio West als we bezig zijn met ethisch hier. Ja, een beetje centraal gezet. Die plaatjes uit de jaren 80. En jij, ja, jij kunt er zeker een paar uitkiezen. Ik heb nog tot 8 uur, dus nog een minuutje of 20 om voor jou een paar leuke plaatjes uit de jaren 80 te draaien. Laat het maar even weten via de app 070-307-8080. Heeft Donja ook gedaan. En die wil met iemand dansen. Nou ja, kies iemand uit. Whitney Houston zingt voor jou.

0: 89.3 FM, Radio West.
1: Er komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem en dan blijven ze kijken. Ja, ja. Blijf ik naar hun kijken van, zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnacht.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Maar de verpleegkundigen die daar werken en ik zelf ook, zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen, het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Op 89.3 Radio West.

dat is een fijne van Steve Winwood dit. En Higher Love, ook zo'n lekker liedje uit de jaren 80. Daarom doen we het ook. Hè? En daarom hebben we ook af en toe de Amazing 80's. Omdat die jaren 80 nou eenmaal zo geweldig zijn natuurlijk. Kwamen er nog een paar binnen. Kokomo, A Little Bit Further. Ik ga zo even kijken of ik die er nog achteraan kan zetten. En ik heb nog een appje, of een, ja, een appje was het van Brenny. En die zei, oh, als ik niet te laat ben, zou dan deze nog kunnen. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ach, Brenny, hoe kan ik jou toch iets weigeren?

De jaren 80 floreren nog eventjes hier op Radio West. En deze was voor Brenny. En nou ja, dan zijn we er ook maar gelijk doorheen. Door deze show voor vandaag. Morgen is Bas er gewoon weer. Je kunt de liedjes en natuurlijk alle plaatjes kwijt op bas@omroepwest.nl.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
12: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
11: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij. En jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
14: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
13: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
15: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
16: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels, ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper, Noordwijk.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
6: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was, heeft de politie achteraf berekend.
5: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
7: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
5: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
8: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
3: 89.3 FM.
13: Dit is Radio West.
14: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig?

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onzichtbaar maar Onmisbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Owusu. Oh, goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Het is echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. De 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
2: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
3: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
9: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
8: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Tot 11 uur Romantiek op West.
1: Dit is Radio West.
2: She packed my bags last night, pre-flight.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
8: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
9: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
7: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Boysie, Boysie.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur.
3: Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60.
1: Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat maar met 10 man gebeurt. De 10-man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren over hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met die dienst. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X ligt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Die agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat, dat is niet bekend. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip. Alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan voor de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Intussen komt de bevoorrading van winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er geen vertrouwen meer in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knoppeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog, geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
14: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
15: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oud-burgemeester Schuiling is dus in hoger beroep veroordeeld omdat hij masturbeerde in zijn auto. Nou, iedereen die aan die veroordeling een bijdrage heeft geleverd kan ontzettend trots zijn op zichzelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een van de laatste oppositiezenders in Turkije is uit de lucht gehaald. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk woont al jaren in Turkije en wij gaan straks bij hem te raden. Wie krijgt de kat of de hond als we gaan scheiden? En bestaat er ook echt zoiets als een omgangsregeling? Is geen grap, morgen staan twee exen tegenover elkaar in de rechtszaal. En een democraat in de VS die zou kunnen gaan winnen van zijn republikeinse tegenstander, en dan ook nog eens in Texas, wat is daar aan de hand? En de meer dan bijzondere vriendschap van schrijver Jan Brokken met een uit Rusland gevluchte concertpianist in de jaren 80. Zijn boek van Jan Brokken is daarover nu verfilmd en vanaf morgen in de bioscoop. En de regisseur en de schrijver zijn bij ons hier vanavond. We beginnen met het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 14 oktober.
2: Duizenden vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn daar ernstig misbruikt. Ze kregen te maken met
3: naakt uitkleden door troepen sadistische mannen met gummiknuppel.
2: En ze werden niet alleen gemarteld.
3: In Limburg werden meisjes meegenomen uit de barakken en echt met geweld verkracht.
2: Veel Nederlanders wilden de vrouwen een lesje leren vanwege hun relatie met de Duitsers.
4: Er was natuurlijk heel veel woede in de Nederlandse samenleving. Er was heel veel behoefte aan dit soort represailles en aan vergelding.
2: Rond 1950 zijn er veel verklaringen van gevangen vrouwen en andere getuigen opgetekend. Maar daar is door de overheid niets mee gedaan.
3: Wat ik zeker kan zeggen is dat het ernstig nalatig is geweest als je dat bewijs hebt en er niks mee doet.
2: De Oekraïense president Zelensky werd met gejuich onthaald in Londen. Zelensky werd ontvangen door premier Burnham, die meeleefde met de slachtoffers van de raketaanvallen van de afgelopen dagen in Kiev.
5: The last few days have been very dark and difficult days for Ukraine.
2: En beloofde ook extra materieel om drones en raketten uit de lucht te kunnen schieten.
5: I'm announcing that we are accelerating the delivery of British air defenses.
2: Zelensky sprak zijn teleurstelling uit over de problemen met het Amerikaanse satellietsysteem en het niet krijgen van inlichtingen. Hij denkt dat Trump erachter zit.
6: We had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink.
2: En opnieuw reden er in delen van Nederland geen of minder treinen en bussen.
7: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
8: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
2: Nou, het was deze keer geen actie tegen kabinetsplannen en het ging ook niet
9: om meer salaris.
2: De arbeidsomstandigheden zijn het probleem.
10: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen? Dat kan dus ook gewoon 24 uur van tevoren worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
2: En intussen zijn de reizigers de dupe van de acties.
11: Je wordt flink gezucht.
12: Ja, wordt flink gezucht, ja.
11: Waarom?
12: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
11: Ellende.
12: Precies. Ja,
2: deze vrouw kon wel op haar stalen ros.
13: Vandaag ben ik met de fiets gegaan.
11: Wat vond je ervan?
13: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee. Het kan ook gewoon.
2: En vanmorgen was het nog rustig bij de distributiecentra van Albert Heijn. Medewerkers mochten eerder naar huis.
14: Het is niks te doen, nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
15: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
14: Ik denk Netflixen.
2: De nachtploeg die gaat straks wel flink aan de bak.
16: En dan gaan we met 120 man zorgen dat we die winkels zo goed mogelijk kunnen bevoorraden.
2: Volgens Albert Heijn moet binnen een paar dagen alles weer normaal zijn. In een supermarkt in Limburg hebben ze geen last van cyberaanvallen.
17: Want hier werken ze niet met AI en is de boekhouding nog op papier.
2: En met pen en een bloknoot houden ze gewoon de voorraad bij.
18: Zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
2: En de klanten, die kennen ze bij naam.
18: Goedemiddag, Sjaak.
9: Zie je maar weer dat wij het dan uiteindelijk het beste redden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
9: We zijn niet zo afhankelijk van grote systemen.
2: Nou, gaan we door naar het nieuws in de krant van morgen, als dat er is. Christian Bonenbakker.
19: Gezocht, oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg, kopt Trouw. Voor het minderheidskabinet is hervorming van de zorg minstens zo'n belangrijke missie als hervorming van de sociale zekerheid. Maar tot nu toe wil geen enkele oppositiepartij er zijn vingers aan branden.
2: Zo dreigt de zorgbegroting volgens de krant een nieuw hoofdpijndossier te worden. Vrijwel de hele oppositie vindt dat het kabinet te ver doorschiet in het invoeren van allerlei eigen bijdragen. Of de ministers Hermans en Sterk een handreiking in hun achterzak hebben, moet morgen blijken in het Kamerdebat.
19: Het AD duikt in de vraag hoe Europa moet reageren op hybride aanvallen. Met sabotage, cyberaanvallen en drones met explosieven probeert Rusland chaos en polarisatie te veroorzaken en de steun voor Oekraïne te ondermijnen. Het gebeurt niet vaker dan 2 jaar geleden, maar de incidenten zijn wel ernstiger.
2: De tijd van doen alsof er niks aan de hand is voorbij. Daarover is iedereen het wel zo'n beetje eens. En sancties die leveren onvoldoende op. Maar keihard terugslaan is gevaarlijk. Want dan zegt Poetin, zie je wel, het Westen is uit op oorlog.
19: Wat dan wel? Je zou Russische tegoeden in plaats van ze te bevriezen kunnen afpakken. Je zou Oekraïne lange afstandswapens kunnen geven. En je zou elke drone kunnen beantwoorden met een drone richting Rusland.
2: En dan zeggen, sorry, we weten van niks, het is niet onze schuld. Het is geen escalatie, zegt een deskundige in de krant. We betalen ze dan met gelijke munt terug. Dezelfde aantallen, dezelfde stijl, dezelfde soort incidenten.
19: Criminelen kunnen steeds meer doen met gestolen persoonsgegevens dankzij AI, zegt cyberofficier van justitie Christa de Pachter in de Telegraaf. Gegevens uit verschillende digitale aanvallen kunnen dankzij AI met elkaar worden gecombineerd.
2: Zo krijgen criminelen een gedetailleerd beeld van hun potentiële slachtoffers en kunnen ze steeds geloofwaardiger phishingmails schrijven die dankzij AI ook steeds beter zijn geschreven. Je bent kwetsbaarder dan je denkt, zegt de Pachter, ook al heb je als burger wel je voorzorgsmaatregelen getroffen.
19: Dit is geen crisis, is de titel van het nieuwe boek van Hans Stegeman, hoofdeconoom bij de ideële Triodos Bank. De Volkskrant schrijft erover. Het boek rekent af met het idee dat de economie altijd moet groeien. Want de aarde kan het niet aan, de demografie staat het niet toe en de democratie is aan het eroderen.
2: Na de Tweede Wereldoorlog was groei goed, zegt Stegeman in de krant. Er waren huizen nodig, andere eerste levensbehoeften. Maar groeien gaat tegenwoordig steeds moeilijker. En de politiek kan de belofte van verbetering niet meer waarmaken.
19: Het is tijd om het kapitalisme in te ruilen voor een welzijnssamenleving waarin genoeg genoeg is, betoogt Stegeman. Het is niet waar dat groei in het belang van iedereen is. Het is in het belang van de allerrijkste. Een gezonde leefomgeving, dat is in het belang van iedereen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elton John. En Goodbye Yellow Brick Road. In Turkije ging vandaag de tv-zender Halk TV op zwart, op last van de autoriteiten. Het gaat om een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Goedenavond, Joost Lagendijk, oud-politicus en woonachtig in Istanbul.
1: Goedenavond.
0: Halk TV, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht. Betekent dat Volks TV, klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: En doet die zender zijn naam eer aan? Is het een publieke zender?
1: Nou, het is een publieke zender. Hij is gelieerd, of hij was gelieerd aan de grootste oppositiepartij, de JHP. En werd beschouwd algemeen als op dit moment, in ieder geval tot vanmorgen, de belangrijkste oppositie tv-kanaal. En ik weet ook van mijn vrouw, die journalist is, dat ze als nieuws wil volgen, dat ze dat altijd doet op Halk TV.
0: Ja, dus ook bij de familie Lagendijk stond die zender vaak aan toen hij nog in de lucht was.
1: Zeker, zeker. Ik heb net nog even gecontroleerd wat je nu ziet. En nu worden er vooral oude programma's herhaald.
0: Maar schets eens, wat was daar tot nu toe te zien? Waren dat dan veel nieuwsprogramma's? Of wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Ja, nou, op zich was het niet zo heel bijzonder aan Halk TV als het gaat om de programmering. Ze deden wat de meeste Turkse nieuwszenders doen, is het nieuws volgen en vooral veel debatten organiseren. Het grote verschil was dat 9 van de 10 andere tv-zenders zijn op hand van de regering. En Halk TV en een handvol andere, dat zijn oppositiezenders die dus vooral ook veel tegenstanders van de regering aan het woord laten.
0: Ja. Zeg, en corruptie zou de reden zijn om deze zender te sluiten? Corruptie bij de eigenaar?
1: Ja, klopt. Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
0: Ja, want dan bedoel corruptie, verdenking is één natuurlijk, maar de hele zender sluiten is weer iets anders dan.
1: Ja, maar goed, het is een heel ruig besluit op een zaak die eigenlijk met die zender helemaal niks te maken heeft.
0: Nee, want corruptie wordt dat vaker gebruikt in Turkije als argument om tegenstanders van de regering aan te pakken.
1: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt wordt.
0: En waarom is dat? Is dat een makkelijke aanklacht? Of schiet dat snel wortel bij Turken die dat horen, die denken, nou ja, dan wie weet is er wat aan de hand?
1: Nou ja, het is een beetje waar rook is vuur. Iedereen weet in Turkije dat het niet uit te sluiten valt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat er in verschillende gemeentes met vergunningen gesjoemeld wordt en dat daar een zekere vorm van corruptie plaatsvindt.
0: Ja.
1: Het probleem is natuurlijk nu dat de regering vooral alleen achter oppositiegemeenten aangaat en nog geen enkele regeringsgezinde gemeente laat staan. Het landelijk niveau is onder de loep genomen.
0: En is die regering zelf eigenlijk helemaal brandschoon wat corruptie betreft?
1: Nee, helemaal niet. Ja. Het is al jarenlang bekend dat, met name in de bouwsector, dat is natuurlijk wel een globaal verschijnsel, dat in de bouwsector corruptie veel voorkomt. Dat gebeurt ook in Turkije, ook op landelijk niveau en op veel grotere schaal, want dan gaat het om projecten als bruggen, tunnels en vliegvelden. Dus het komt op vele niveaus voor, maar wat nu vooral onder de aandacht is dat in oppositiegemeenten.
0: Ja. Wat is er nou nog over na het sluiten van deze zender aan kritisch mediageluid in Turkije?
1: Nou ja, steeds minder. Er zijn nu wel weer andere kanalen die rol van Halk TV overnemen, voorlopig. Ik zag Vandaar vooral COSA TV, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een nieuwe loot aan de boom van onafhankelijke media. Daar werken vooral mensen die vroeger bij Halk TV werkten. Nou, die nemen nu het stokje over. Maar goed, het worden er steeds minder en ook steeds minder professioneel. Halk TV moet je nagaan, dat was echt een professionele tv-zender. Die hadden de middelen om het op het nieuws goed te volgen en om het de regering ook moeilijk te maken. Ja, dat wordt steeds lastiger. Ja.
0: Zeg, en jij zei net, jouw vrouw is journaliste. Ik neem aan, ja. Een kritische journaliste, kan die eigenlijk haar werk doen dan?
1: Ja, maar dat is vooral een gevolg van het feit dat ze niet voor Turkse media werkt, maar voor de Zwitserse tv. Dus dat geeft er iets wat meer speelruimte om te doen wat ze wil doen.
0: Nee. Wat jij schetst over dat medialandschap in het land waar jij woont, wat zegt dat over het huidige Turkije en het democratische gehalte daarvan?
1: Nou ja, dat nog steeds, is een verhaal wat zich herhaalt, steeds lastiger wordt om hier werk te doen als journalist. Het is niet alleen nu Halk TV. Halk TV is geloof ik de laatste van 10 tv-zenders die de afgelopen 2 jaar gesloten zijn. Nieuwswebsites die gesloten worden. Dus met de democratie, met de vrijheid van meningsuiting is het beroerd gesteld.
0: Maar is land aan het afglijden? Is dat wat je schetst?
1: Ja, dat is het. Dat zeker op dat punt is het aan het afglijden. En dat heeft er veel mee te maken dat, in mijn ogen, dat de huidige president Erdogan, die moet over anderhalf jaar zijn er, uiterlijk anderhalf jaar zijn er weer verkiezingen. En ik denk dat hij gewoon bang is dat in een eerlijke strijd hij het aflegt tegen de oppositie. En hij doet nu dus zijn uiterste best om het de oppositie buitengewoon lastig te maken om zich te organiseren. En om bijvoorbeeld via de media tot de Turkse bevolking zich te richten.
0: Ja. Is er helemaal geen weerstand in het land zelf tegen dit soort dingen als die gebeuren?
1: Jawel, er is een. Ik sprak pas een vriend van me, die was een tijd niet in Turkije geweest, die was nu weer op bezoek. En die zei, onvrede bij heel veel mensen is heel groot. Dat heeft niet alleen met de vrijheid van meningsuiting en media te maken, maar ook, vergeet niet, met een inflatie van 30% die al jarenlang hier plaatsvindt. Dus mensen zijn ontevreden, hebben de moed een beetje opgegeven. En ja, wachten een beetje af wat er bij de volgende verkiezingen gaat gebeuren. En of dat toch de oppositie erin slaagt om met een alternatief te komen.
0: En denk je dat?
1: Dat zou best kunnen. Dat is het rare van de situatie. Hè? Erdogan heeft zijn uiterste best gedaan om de grootste oppositiepartij te splijten. Maar de opvolger daarvan, onder de naam De Nieuwe Partij, die doet het in de peilingen in ieder geval buitengewoon goed. En het zou best kunnen dat veel mensen uit onvrede over wat er nu vandaag is gebeurd met Halk TV, maar vooral ook over de economische situatie, toch een stem overwegen op de oppositie. Dus het is niet uitzichtloos, maar het is wel tegen de wind in en tegen een taaie tegenstander proberen nog je geluid te laten horen.
0: Ja. Duidelijk, oké. Okay. Nou ja, wij nemen gewoon over een tijdje weer contact met je op. Dankjewel voor nu, Joost Lagendijk vanuit Turkije. Goed, moet je voorstellen, je bewaart jarenlang bonnetjes van de meubels. Je regelt tot op de komma alles voor de kinderen. Houdt bij hoeveel je inbrengt bij het kopen van een huis om bij een scheiding ieder misverstand te voorkomen. Maar dan vergeet je een heel belangrijk ding. Naar wie gaat je huisdier als jij en je partner uit elkaar gaan? Morgen staan twee ex-partners tegenover elkaar bij een kort geding in de rechtbank van Almelo. Nadat ze uit elkaar gingen, was volgens haar afgesproken dat zij haar kat op een later moment zou ophalen. Maar nou weigert hij de poes die zij van hem had gekregen als cadeau terug te geven. Wils Langendijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U bent huisdierenmediator. Ik wist niet eens dat bestond.
2: Nee, ik ben geloof ik ook de eerste en de enige. Misschien de laatste, hoor. Dat weet ik niet.
0: Wat goed. Dat is Nederland, om te voorkomen dat de rechter de knoop moet doorhakken in zo'n geval en dat u de partijen nog bij elkaar kan brengen. Toch? Zoiets stel ik me daarbij voor.
2: Ja, kijk, en dat is natuurlijk, dat is omdat de rechter uitgaat van de juridische kwalificatie van het huisdier. En dat is, daar doe je misschien het huisdier gewoon ontzettend tekort mee. Hè? Dus ik denk dat zolang je, als je bij de mediator terecht kunt en je kunt daar uitkomen, dan kun je gewoon veel breder kijken.
0: Ja. Zeg, in die zaak waar het nu over gaat, hè, gebeurt dat nou vaker, dat exen tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank vanwege het huisdier?
2: Ja, steeds vaker. Er komen steeds meer huisdieren in Nederland. En er zijn ook steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Dus ja, het aantal zaken stijgt.
0: Ja. Ja, want ik kom me nog herinneren, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Hè?
2: Ja, 2005, heel belangrijk.
0: Daar werd om gelachen, hè, van dat die eiste een omgangsregeling met hun hond.
2: Ja.
0: Maar zijn we nou in de afgelopen jaren daar anders naar gaan kijken?
2: Ja, zeker. Daar zijn hele belangrijke stappen gezet. Waar hij tegenaan liep was dat, wat ik net al zei, de juridische kwalificatie van het hond is een ding. Goed of een zaak, hè, volgens de wet. En inmiddels zijn we 20 jaar zijn we verder. En er wordt nu al veel meer gekeken naar de intrinsieke waarde van het dier, van het huisdier.
0: Wat het dier kan betekenen voor iemand.
2: Ja, dat het dier gevoel heeft zelf. Dat er ook een belang zit in het dier zelf. Kijk, we kijken natuurlijk altijd van wie is de hond, de eigendom. Vervolgens kijken we naar wie heeft de meest affectieve band. Dat is allemaal vanuit de mens gedacht. En dan eindelijk komen we pas bij wat is eigenlijk in het belang van dit individuele dier.
0: Naar wie loopt de hond? Naar wie loopt de hond toe, zou ik zeggen? Als jij
2: dat is die, dat is die film, hè, die Screwball comedy, waarin ze inderdaad in de rechtbank.
0: Maar kijkt de rechter daarnaar?
2: Nee, de rechter is gehouden aan de juridische kwalificatie van een dier. En dan is het een ding.
0: En van wie het is?
2: Ja, de eigendom. Daar gaat het om, de eigendom. Ja, net als met een tafel of een lamp.
0: Zelfs met die katten, hè, in die zaak van morgen. Speelt dat dan nog mee dat hij daar de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, voor de kat?
2: Ja, om te beginnen ken ik die zaak niet. Maar allerlei factoren spelen mee. De kat kan aan huis gebonden zijn. Zij moet maar bewijzen dat ze het cadeau heeft gekregen. Het is op zich een hele, het is niet moeilijk te voorspellen zaak, denk ik.
0: Ja. Want?
2: Nou ja. Ja.
0: Ja.
2: Kijk, ik weet niet.
0: Zegt u maar.
2: Zij moet kunnen bewijzen. Bij een rechter moet zij kunnen bewijzen dat het haar kat is. Dat zij hem cadeau gekregen heeft. Dus ik hoop dat ze. Dan moet ze een appje laten zien. Van dankjewel voor het cadeau of zo. Want als hij het betaald heeft. Ja. Ik wil er verder niet op die zaak ingaan.
0: Nee, snap ik. Maar in zo'n soort zaak, zullen we dan maar zeggen. Ja. Wat probeert u dan te doen? Probeert u. Ja, hoe doet u dat dan?
2: Nou, je legt misschien eerst kort uit hoe de rechter ernaar zal kijken. Die zal kijken van wie is deze kat. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat is in het belang van deze kat waar die terecht gaat komen.
0: Ja.
2: De katten zijn natuurlijk aan huis gebonden bijvoorbeeld. Die zijn honkvast.
0: Dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je denkt van een hond, dat is misschien helemaal niet zo'n probleem om die naar een andere plek te brengen en daar te laten leven. Terwijl katten hechten heel erg natuurlijk aan waar ze leven, waar ze wonen, of niet?
2: Dat kan een ontzettend belangrijk argument zijn. Dat hangt van de kat af, denk ik ook. En inderdaad van wie de verzorging deed en of de persoon degene bij wie die nu is of die thuis is. Het hangt van heel veel dingen af.
0: Ja.
2: Maar dat in mediation, in een gesprek met elkaar, kun je daar wel veel meer naar kijken. Van wat is nou in het belang van dit dier?
0: Ja, en als je er nou niet uitkomt, heeft u dat wel eens meegemaakt?
2: Ja, dan ga je naar de rechter. En dan gaat de rechter in eerste instantie dus kijken van wie is de kat?
0: Ja. En wat is nou het voordeel om naar u te stappen en niet naar de rechter? Als ik nou denk van
2: ik zeg dat wij kunnen veel, veel breder kijken, hè? Met de mensen samen. En dan kun je komen bij. Wees nou de persoon die je kat of je hond denkt dat je bent. Wees groot, wees aardig.
0: Ja, het baasje blijkt helemaal niet zo aardig te zijn, plotseling.
2: Nou, kijk, een brave hond kan twee volwassen mensen heel onaardig maken. Ja. Tegen elkaar, ja, dat kan.
0: Ja, dat je een soort vechtscheiding krijgt. Vaak zeg je dat gaat over de rug van de kinderen. Nu gaat het over de rug van de hond of van de kat.
2: Ja, dat kan inderdaad. En dan zouden ze eigenlijk ook, in het ergste geval, zouden ze voor straf bij elkaar moeten blijven voor de honden.
0: Ja.
2: Als ze er niet goed doen, als ze er niet uitkomen.
0: Ja. Ja. Zeg, en je moet ook natuurlijk heel voorzichtig zijn als het gaat om, een hond die gebruikt wordt als fokdier of zo, hè, als je die in handen krijgt.
2: Want?
0: Nou, dat je daar geen dingen mee doet natuurlijk, zodat er niet meer mee gefokt kan worden. Dat soort zaken.
2: Ah, ja. Ex-partners kunnen elkaar enorm dwars zitten. Dus stel dat er een omgangsregeling tot stand komt, hè, dat de hond dan daar is. Dan moet je erop vertrouwen dat die partner goed met die hond omgaat.
0: Dat die hond in goede handen is.
2: Ja, en niet gauw laat steriliseren of zo. Ja.
0: Ja. Maakt u wel eens hele nare dingen mee, wat dat betreft?
2: Ja.
0: Ja. Wilt u daarover praten?
2: Nou, ik weet een voorbeeld waarvan, ging om de as van een hond. En die wisselde dus van huis, die wisselde van plek iedere keer. En op een gegeven moment werd de een beschuldigd dat die as van de hond had verduisterd en daar as van de kachel in had gedaan.
0: Jezus.
2: Ja.
0: Oh, jee. Ja. Dan valt er weinig meer te bemiddelen, denk ik, toch?
2: Ja.
0: Dat heeft u niet tot een goed einde kunnen brengen, ben ik
2: Je lacht erop.
0: Nee.
2: Maar dat zijn de drama's, hè?
0: Nee. Ja. Maakt het veel duidelijk, want dat wordt vaak gezegd... Hè, van hoe je omgaat in een land met dieren... zegt veel over de beschaving van onszelf.
2: Ja,
0: is
2: absoluut.
0: Is dat eigenlijk ook in de rechtszaal... en als je daar nog net buiten weet te blijven, ook aan de hand... als je kijkt naar mensen die uit elkaar gaan... en zelfs over hun huisdieren eigenlijk heel naar kunnen doen?
2: Ja, ik vind dat heel... Tuurlijk, mensen in scheiding die kunnen heel naar doen tegen elkaar. En de dieren kunnen daar kan een huisdier een onderdeel van worden.
0: Ja. Zelfs als we dit gesprek niet somber willen eindigen... wat zou een lichtpunt kunnen zijn volgens u?
2: Nou, dat heel veel zaken natuurlijk buiten de rechtszaal geregeld worden. Dat heel veel mensen wel in staat zijn om een omgangsregeling... met elkaar en de hond te regelen. Dat heel veel mensen dat dus wel kunnen.
0: Ja,
2: dat moeten we niet vergeten. Hè, dat wij zien de.
0: Dan spreekt u uit eigen ervaring, uit uw eigen praktijk. Dat u dat veel meemaakt. Ja.
2: Ja. Nou, absoluut.
0: Dat is toch een hoopvol einde van dit gesprek, vind ik.
2: Nee, dat is het ook. En dat boekje, denk ik, kan daar een grote hulp bij zijn. Ik heb het boekje Wie krijgt last in geschreven, hè?
0: Hmm. Ja.
2: En daar staan heel veel handige formats in. Van hoe maak je een huisdierenplan? Hoe regel je wie er betaalt?
0: Allemaal van tevoren. Moet je gewoon van tevoren regelen. Je moet net zoals je andere... Wat ik zei net, je bewaart jarenlang je bonnetjes van de meubels. Ja. Moet je eigenlijk ook over je huisdier of dieren...
2: Eigenlijk wel. Hè. Je zou het op schrift moeten zetten wat er afgesproken is. Ja.
0: Okay. Mag ik u hartelijk danken, Wils Langendijk, huisdierenmediator... naar aanleiding van die zaak morgen die wij op de voet gaan volgen natuurlijk. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Over, wat zal ik zeggen, 2,5 uur is dat, hè? Want 2 uur vannacht, dan gaat de democratische senaatskandidaat James Tallarico tijdens een zogenoemde town hall meeting in gesprek met Texaanse kiezers. Doet hij niet voor niks, want de strijd in het van oudsher republikeinse bolwerk Texas gaat het om veel meer dan alleen een zetel in de Senaat. Het is ook een test voor de politieke machtsverhoudingen onder president Donald Trump. Goedenavond, Victor Pak.
1: Goedenavond.
0: Verbonden aan EW. Ik zeg altijd nog Elsevier's Weekblad, want dat mag niet, hè? EW.
1: Klopt, ja.
0: Een VS-kenner. Hol van de Leeuw. Kan hij zo'n borst nat maken? Hoe moet je dat voorstellen? Heeft hij dan allemaal fijne, geïnformeerde en prettig geïnteresseerde mensen om hem heen? Of mensen die ook scherp slijpen?
1: Vooral dat laatste. Juist het leuke aan zo'n bijeenkomst vanavond in Texas is dat een town hall komt iedereen op af die daar zin in heeft. Het is niet gescript. En dat zorgt altijd in de Amerikaanse politieke tv-geschiedenis voor de leukste en onverwachtste momenten. En als kandidaat moet je dus op alles voorbereid zijn. Want er kan je gevraagd worden hoe duur een brood is in de supermarkt. Tot wanneer je voor het laatst gebeden hebt tot God, bij wijze van spreken. Alles komt voorbij, hoe persoonlijk ook.
0: Oké, dus dat wordt spannend. Spannende tv ook.
1: Zeker, heel leuk tv.
0: Zeg, wie is hij eigenlijk, James Tallarico? Ik denk dat niet veel luisteraars zijn naam eerder hebben gehoord.
1: Nee, en ook veel Amerikanen zelf kennen hem eigenlijk niet. En zelfs veel Texanen zelf is hij nog redelijk onbekend voor lange tijd gebleven. Hij heeft dit jaar echt zijn doorbraak gehad toen hij de democratische voorverkiezingen won. Hij was een oud leraar die in 2018 eigenlijk tegen de verwachtingen in, toen al in een republikeins district voor het lokale parlement in Texas een zetel won. Sindsdien dus ook parlementariër is. Hij is nog heel jong, eigenlijk 37. En dan al voor zo'n functie als senator. Dat heeft toch een bepaalde gravitas, die functie. Mm. Nou, om daarvoor op te gaan is al heel wat. Maar hij staat zowaar in de peilingen voor op zijn republikeinse tegenstrever Ken Paxton. En dat is ongekend, want de Democraten hebben voor het laatst in 1988 een senaatsrace gewonnen in Texas. Dat geeft aan, dat is meer dan 3 decennia geleden dat het lukte. En nu staat hij opeens voor in de peilingen.
0: En hoe komt dat? Wat doet hij zo ontzettend goed, blijkbaar?
1: Hij heeft een ontzettend gematigd imago. In die democratische voorverkiezingen nam hij het op tegen een tegenstrever die veel linkser was. En dat slaat niet aan in een staat die zo diep rood-republikeins is.
0: Zijn de vleugels binnen de Democratische Partij.
1: Zeker, ja. En hij staat echt pal in het midden. En hij is eigenlijk een beetje... Ja, hij komt wat bleu over op tv. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vanavond ook gaat doen. Maar toch heeft hij wel een bepaalde jeu bij de kiezer te pakken, doordat hij bijvoorbeeld heel veel in Texas over zijn geloof praat. Hij zegt ook, ik ben christen. Ik kom daar openlijk voor uit. Ik vind dat democraten dat eigenlijk te weinig benoemen als ze gelovig zijn. Dat we daar soms te lacherig over doen als democratische partij. En politiek gezien probeert hij, ondanks alles, toch de samenwerking met de republikeinen op te zoeken. Dus hij zegt in het Huis van Afgevaardigden in Texas, heb ik ervoor gezorgd dat er een prijsplafond komt voor insuline, belangrijk medicijn. Dat was er niet. En ik heb een woningbouwwet die eigenlijk voor meer betaalbare woningen moet zorgen. Die heb ik ook aangenomen gekregen met republikeinse steun. Hmm. Dus ik verzet me af en toe tegen republikeinen, maar ik zoek ze ook op om mee samen te werken.
0: Klinkt bijna ongekend in deze tijd, toch?
1: En dat is ook ongekend, maar dat maakt hem denk ik ook heel populair in Texas, omdat je komt daar niet als democraat met een heel links verhaal, dan kom je niet ver. Juist die geschiedenis, Trump won daar 2 jaar geleden met 14% verschil. Dat is echt een heel groot gat. Dat laat zien hoe republikeins die staat in principe is. Ja, dan kan je niet alle republikeinen wegzetten als mensen met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want dan met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want dan kom je nooit, dan word je nooit populair.
0: Maar die moeten dat dan ook maar willen natuurlijk, die republikeinen.
1: Ja,

0: weg wilde. Maar Trump ging achter hem staan toen al en dat hielp hem. Dat heeft hem ook in de voorverkiezingen geholpen. Maar vorig jaar bleek dat zijn vrouw van hem wilde scheiden, omdat Paxton vreemd was gegaan. Ze beriep zich ook echt op bijbelse gronden om van hem af te komen. Dat proces loopt overigens nog. Maar hij probeert uit alle macht Tallarico zwart te maken. Hij haalt bijvoorbeeld heel vaak aan dat Tallarico een keer, toen hij nog een stuk jonger was, zei dat Jezus non-binair was. Tallarico is daarop wel ingegaan en zei, ja, dat vind ik zelf ook een beetje cringy dat ik dat ooit heb gezegd. Beetje sociaal onhandig van me. Ja. Dus dat is ook, denk ik, het slimme van Tallarico. Hij loopt niet weg voor dat soort beetje bevreemdende uitspraken. Hij omarmt het eigenlijk. Ja. Hij geeft ze fouten toe.
1: Er werd hier al lacherig gezegd op de redactie, de Henry Bontebal van Texas.
0: Nou, in die zin wel. Het is met eerlijkheid en ook een beroep op zijn geloof probeert hij ver te komen. En dat lukt hem ook. Hij zegt heel vaak, je moet als christen van God houden en van je naast. En dat is wat ik politiek gezien probeer te bereiken. Ik geef om de mensen om ons heen, om mijn buren, om de mensen in de kerk, maar ook voor de kiezers, mijn achterban, die ik probeer te vertegenwoordigen.
1: Ja. Zeg, laat Trump dit allemaal zomaar gebeuren. Een democraat die nu al in de peilingen voorstaat en straks misschien nog wel echt resultaat boekt?
0: Nee, Trump probeert uit alle macht Texas te behouden. Hij is daar half september nog voor een politieke stunt geweest. Hij heeft een hele conventie georganiseerd. Ja. Maar sindsdien eigenlijk zakt Paxton, de tegenstander van Tallarico, verder weg in de peilingen. Omdat Trump ook in die staat die hij nog met zo'n ruime marge won, heel impopulair is geworden. Als je nu kijkt, dan zegt meer dan de helft van de Texanen dat ze het beleid van Trump afkeuren, bijvoorbeeld. Ja. En nou ja, vandaag heeft Trump nog uitgehaald naar Tallarico, onder meer genoemd dat hij vegan is, terwijl Tallarico begin dit jaar nog breed lachend op een foto ging ergens in een barbecue tent dat hij aan een kipkluif knaagt. Dus dat geeft ook aan dat Tallarico op dat soort verwijten vanuit de Republikeinen een beetje lollig mee omgaat. Maar Trump doet echt zijn best om Texas te behouden.
1: Ah. Maar als jij nou wat verder kijkt, hè, zou dit voor meer kunnen staan? Want zeker in Europa vraagt iedereen zich al veel langer af natuurlijk, waar is die democratische partij? Is er nou niks of niemand die iets kan stellen tegenover wat Trump allemaal doet?
0: Tallarico is een van die mensen, een van de potentiële vaandeldragers, dat als dit lukt, dan zal er naar hem worden gekeken om het verzet eigenlijk tegen Trump, of eigenlijk hoe een nieuw verhaal te schrijven over hoe democraten om moeten gaan met Trump. En dat is aan de ene kant wat Tallarico doet, fel bekritiseren, maar ook altijd openstaan dus voor potentiële samenwerking.
1: Maar is natuurlijk wel een hele andere afslag dan wat heel veel andere politici binnen die democratische partij nemen, namelijk dat linkse geluid. Hè? De socialisten noemen ze zichzelf, hè? Wat wij denk ik sociaaldemocraten zouden noemen.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk anders dan wat jij schetst wat deze man in Texas doet.
0: Klopt, en dat is juist ook wel wat nodig, tenminste wat vermoedelijk gewoon nodig is in Texas, maar in veel meer staten waar kijk, in grote steden zijn er veel meer links-Amerikanen echt, die daar gevoelig voor zijn. Maar hier in Texas, met veel meer stukken platteland, die wat conservatiever zijn, slaat dit verhaal van Tallarico echt aan.
1: Ja. Oké, jij gaat kijken vannacht?
0: Zeker.
1: Ja. En is dat iets waar dan ook in de VS heel veel mensen naar kijken? Of?
0: Nou, in Texas zelf wel. En het is ook het feit dat CNN dit uitzendt, dus dat het nationaal te zien is, geeft aan hoe belangrijk dit is. Er is inmiddels al meer dan $500 miljoen uitgegeven aan advertentiespotjes, alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaans presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
1: En wat er op het spel staat. Oké, Victor, dankjewel. Victor Pak, we hadden het over James Tallarico dus. Man van wie we misschien wel veel meer gaan horen.

0: Barry en Love Affair. Als begin jaren 80 een uit Rusland gevluchte concertpianist neerstrijkt in Amsterdam, dan ontmoet hij daar de jonge journalist Jan Brokke. Waarna er een hele bijzondere vriendschap ontstaat tussen twee tegenpolen, kun je wel zeggen. Brokke zou er later een roman over schrijven als eerbetoon aan zijn vriend Yuri Egarov. En nu is er de film Yuri. Hier in de studio is de regisseur Sander Burger en de schrijver zelf, Jan Brokke. Welkom allebei. Ja, Sander, ik begrijp dat je al heel lang met dat idee rondliep voor die film. Waar sloeg jij op aan om dit te gaan doen, om dat boek van Jan Brokke te gaan verfilmen?
1: Nou ja, in eerste instantie het boek. Uiteraard. Ja, ik bedoel, daar begon het mee. En ik kreeg het boek van mijn schoonmoeder en las het nietsvermoedend op vakantie en was enorm geraakt. Zelfs zo geraakt dat ik echt bij het laatste hoofdstuk ontzettend hard moest huilen.
0: En waar zat hem dat vooral in eigenlijk?
1: Dat vroeg ik me dus ook af, want dat overkomt me eigenlijk nooit bij het lezen van een boek. Al terugbladerend, het is gewoon, het boek gaat over Yuri, maar elke bladzijde ademt gewoon het verlies van Jan of het gemis van Jan aan zijn hoofdpersoon.
0: Ja. En dat, die enorme vriendschap die er was.
1: Ja.
0: Ja. Jan, stond jij met... Mag je het nu...
2: Ja, natuurlijk, graag.
0: Stond jij meteen handen klappend toen jij dat hoorde? Dat hij die film wilde maken van jouw boek?
2: Nou, er waren meerdere regisseurs die het wilden doen. Er waren zeer ervaren regisseurs die heel veel ervaring hadden en ook veel ingangen bij fondsen, filmfondsen. Mm. Maar ja, ze hadden allemaal plannen die niet strookten met de sfeer van het boek. Sander, die was jong, 33 jaar. En ik bij hem direct merkte ik dat hij heel integer was en dat hij een beeld had welke film hij wil maken. En de film die hij wilde maken was echt over vriendschap.
0: Ja.
2: En ik was direct getroffen door hem. En ik merkte ook dat hij ontzettend veel van muziek hield. En dat die
0: speelde
2: muziek
0: een enorme rol in de film.
2: Ja, en dat hij die muziek ook echt wilde gebruiken in de film. Niet dat het een beetje erbij.
0: Heb je er tegenaan bemoeid terwijl die film gemaakt werd?
2: Relatief weinig. Ik heb Sander alle vertrouwen gegeven. Ik heb de scenario's, de diverse versies, niet gelezen. Hmm. Hij heeft me wel steeds op de hoogte gehouden waar ze stonden in het traject, zoals bij ze. En dat niet, maar ik had er alle vertrouwen in eigenlijk.
0: Ja, als jij ons moet uitleggen wie Yuri was, als wij hem niet kennen. Want ik zei net, ja, gevluchte concertpianist, jaren 80.
2: Hij kwam uit de Sovjet-Unie en hij is vooral gevlucht vanwege zijn homoseksualiteit. Mm-hmm. Er gingen geruchten op het conservatorium in Moskou. Het conservatorium zat in het laatste jaar. En hij heeft geprofiteerd van een concert wat hij moest geven in moest vallen in Italië en hij is gevlucht. Hij kwam in Nederland terecht, dat over Amsterdam gehoord. En hij had meegedaan aan het Elisabeth Concours in Brussel. Dus hij kende een beetje deze streken. En hij is hier naartoe gekomen. Het was een geniale pianist. Geniaal omdat hij... Het was niet alleen techniek bij hem, het kwam helemaal van binnenuit. Het was een bezield pianospel. Buitengewoon gevoelig, waarmee ik niet bedoel dat het zoet was of sentimenteel. Nee, het kon ook heel erg boosaardig zijn. Maar er zat ongelooflijk veel gevoel achter en visie op de muziek die hij uitvoerde.
0: En veel emotie, hè?
2: Ja, ja, enorm veel.
0: Zeg, dat is Yuri. Sander, jij zit te kijken naar Jan Brokke terwijl je het allemaal vertelt.
1: Ja.
0: En wat is het verhaal van Jan?
1: Ja, nou, het is
0: wat
1: wel
0: jij wil vormgeven in die film tegenover, of samen met dat verhaal van Yuri.
1: Nou ja, eigenlijk toen ik Jan vertelde wat ik met het boek wilde en hij mij de rechten gunde, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan, als je dit wil, dan moet je eigenlijk ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is het spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij. Ja. Dus de hele, laat zeggen, achtergrond, background story die in de film zit, komt uit dat boek. En dat is gewoon uit de klei getrokken Nederlandse man die opgegroeid is in een heel religieuze omgeving. En en een kampverleden van zijn ouders en gezin waar hij zelf niet bij was. En dat hij allemaal moest achterlaten en overwinnen.
0: Ja. Zeg, en dan vind jij een Georgische acteur met, mag je zeggen toch, opvallende gelijkenissen met de hoofdpersoon.
1: Ja, en niet alleen qua uiterlijk. Want het grappige is... het is onwaarschijnlijk. Dat is Levan Gelbakjani. En hij is heel beroemd geworden. Of tenminste, zijn doorbraak was de eerste film waar hij in speelde. En Then We Danced. Hij is eigenlijk balletdanser. Zat in het tweede jaar van de balletacademie in Tbilisi. Werd gecast voor die film. Die film die ging uit in Cannes. Echt een waanzinnig goede film. En over de hele wereld won die prijzen. Maar in Georgië zelf... was men niet heel blij met de film, op z'n zacht gezet.
0: Want?
1: Ja, nou ja, omdat homoseksualiteit daar gewoon echt nog wel een probleem is. Dus de bioscopen zijn letterlijk bestormd. Hij is het land ontvlucht en woont sindsdien in New York. En het bizarre is dat hij was 22 toen hij Georgië ontvluchtte. Yuri was 22 toen de Sovjet-Unie ontvluchtte. En Levan woont in New York, heeft onwaarschijnlijke heimwee... En kan, zeker nu, de afgelopen 2 jaar... zijn de situatie in Georgië is heel erg verslechterd. Dus hij kan ook gewoon niet terug. Dus het is op alle vlakken zijn die parallellen met de echte Yuri.
0: Hoe ben je op hem gekomen? Want je hebt meerdere kandidaten, denk ik, gehad.
1: Ja, en ook weer niet. Want ik het soort, dat gaat dan tegenwoordig via een internetcasting over de hele wereld. En daar kwamen best wel veel Russische acteurs uit de diaspora.
0: Ja.
1: Maar er zat niemand bij die ik echt overtuigend vond. En in de tweede ronde kwam opeens een filmpje van hem voorbij. Waar hij absoluut niet aan de opdracht had gehouden. Hij zat een beetje arrogant voor de camera te roken. En na 3 seconden dacht ik,
0: dat is hem.
1: Ja, ja. Het is echt,
0: maar de tragiek die aan hem hangt, Jan, wat zegt jou dat? Dat na, wat is het inmiddels, 40 jaar verder?
2: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat er toen gebeurde.
2: Ja, absoluut. Ja. Rusland is niet een vrij land geworden. En voor homoseksuelen is het, geloof ik, nu nog erger dan tijdens het Sovjet-bewind. En ook de acceptatie van homo's in Nederland is aan het teruglopen. Ja. Dus we zijn weer terug bij waar we in het begin jaren 80, eind jaren 70 waren. Ja. En toen ging alles open, toen werd het vrij. En in die jaren kwam hij in Amsterdam. En hij heeft er echt met volle teugen van genoten.
0: Ja, mis je hem nog steeds?
2: Ja, want we hadden een hele diepgaande vriendschap. Maar het ging ook ergens over. Yuri was ongelooflijk geïnteresseerd in literatuur. In Russische literatuur. Russische poëzie. We konden praten over muziek. Ik ben absoluut gek op klassieke muziek. Dus we hadden fundamentele discussies. We luisterden ook altijd. We zaten altijd, wanneer we zaten te eten met veel mensen eromheen. Dan stond de muziek aan. En bijvoorbeeld Richter. En luisterde hij ernaar. En dan zei hij, Jan, hoor je dit? Hoor je dit? Denk je dat ik dit ook moet doen? En dat ging het over een bepaalde overgang. En altijd was hij daarmee bezig. En ja... toen Yuri de etudes van Chopin instudeerde als kind, zat zijn moeder naast hem. Hij heeft natuurlijk zo'n typisch Russische, strenge opvoeding gehad om die top te bereiken als pianist. Zat zijn moeder naast hem, stond de partituur stond op de standaard, maar er stond ook een dichtbundel open met Pushkin. En hij zat dan zijn vingers te oefenen, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En dan zat hij tegelijkertijd de gedichten van Pushkin te lezen.
0: Ja, hij leeft nog steeds, als ik jou hoor praten.
2: Ja,
0: en ik is heb ook eigenlijk ook, ja, weet je...
2: Ik heb geprobeerd hem leven te maken in het boek. En het is in deze film fantastisch gelukt.
0: Ja. Okay. Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier. Vanaf morgen dus voor iedereen te zien in de bioscoop. Hè. Yuri, dank jullie. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
4: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: NPO Radio 1.
12: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. Drie mensen zijn aangehouden, onder wie twee minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels, ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper Noordwijk.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Boussou. Goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.